Er zijn zeker 10 Nederlanders aan boord van het cruiseschip waar een dodelijk virus is uitgebroken, zegt Buitenlandse Zaken tegen de NOS. 3 mensen zijn overleden, onder wie 2 Nederlanders. Ook 2 bemanningsleden zijn ziek. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië. Niemand mag van boord. Diesel wordt volgend jaar nog eens 10 tot 12 cent duurder door een extra accijns. Dat blijkt uit stukken van het kabinet die de Telegraaf heeft ingezien. Het besluit was al genomen voordat de oorlog in het Midden-Oosten uitbrak. De plannen kunnen op Prinsjesdag nog veranderen. In de Tarwewijk in Rotterdam heeft de politie een zwaargewonde man gevonden in een auto. Hij is waarschijnlijk neergestoken. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht. Er is nog niemand opgepakt. En Rudy Giuliani is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk wat hij heeft, maar volgens zijn woordvoerder moet hij vechten om er weer bovenop te komen. Giuliani was van 1994 tot 2001 burgemeester van New York en zat later in het juridische team van president Trump. Het Radio 10 weer dan nog van Weer Online. Het is een droge nacht bij 11 graden. De dag begint landinwaarts met zon. Aan de kust blijft het grijs. Later op de dag kans op buien in het binnenland. Het wordt een graad of 19.

Jonge kinderen zetten steeds vaker zelf naaktfoto's online, zegt Meldpunt Off Limits in het AD. Vaak zijn het kinderen tussen de 7 en 10 jaar oud die nog niet helemaal doorhebben dat het seksueel is. Off Limits denkt dat het komt doordat kinderen steeds jonger zonder begeleiding online zijn. De cruisemaatschappij van het schip waar het Hanta-virus is uitgebroken doet aan boord onderzoek naar waar het vandaan komt. Ook zeggen ze dat één persoon het virus zeker heeft, die ligt op de IC in Zuid-Afrika. De Wereldgezondheidsorganisatie helpt Nederland met het evacueren van de zieke mensen. Bij een ongeluk met een monstertruck zijn in Colombia zeker 2 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Op video's is te zien dat de monstertruck op hol slaat en het publiek inrijdt. In 2014 ging het in Haaksbergen ook mis met een monstertruck. Daar vielen toen 3 doden en meer dan 20 gewonden. En in Egmond aan Zee is een witsnuitdolfijn aangespoeld. Hij is 1 meter of 3 lang. Volgens SOS Dolfijn is het nog niet duidelijk wat er met het dier aan de hand is. Ze hebben hem met een speciale dolfijnenambulance naar de opvang gebracht om hem te verzorgen. Witsnuitdolfijnen spoelen niet vaak aan in Nederland. Het Radio 10 weer dan nog van Weer Online. De dag begint vooral aan de kust grijs met soms ook mist. Vanmiddag landinwaarts buien. In het Zuidoosten kan er ook een klap onweer bij zitten. Het wordt 17 tot 21 graden.

0: 5 uur.
1: Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Wereldgezondheidsorganisatie proberen de zieke opvarenden van het cruiseschip in de Atlantische Oceaan te evacueren. Dat ligt voor de kust van Kaapverdië en niemand mag van boord. Ze hebben waarschijnlijk het Hantavirus. 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. In de Nationale Bibliotheek in Den Haag is een doos gevonden met uniek verzetsmateriaal uit de Tweede Wereldoorlog, schrijft het AD. Er zitten bijvoorbeeld papieren in van een verzetstrijder en foto's van verwoeste steden. Experts zijn in hun nopjes. De doos kwam tevoorschijn bij een verhuizing van het magazijn. Het Verenigd Koninkrijk wil meebetalen aan de Europese lening aan Oekraïne. Ook komen ze met nieuwe sancties tegen Rusland. De Britten willen op deze manier hun steun aan Oekraïne laten blijken. Er was veel te doen om de lening van 90 miljard. De Hongaarse premier Orbán hield hem maandenlang tegen. En in Zuid-Korea wordt later deze maand een bijzonder potje voetbal gespeeld. Een Zuid-Koreaans vrouwenteam speelt dan namelijk tegen een team uit Noord-Korea. Het is lang geleden dat een Noord-Koreaanse sportploeg de grens oversteekt. De laatste keer was een ijshockeyteam tijdens de Olympische Spelen van 2018. Het Radio 10 weer dan nog van Weer Online. De dag begint vooral aan de kust grijs, met soms ook mist. Vanmiddag landinwaarts buien. In het Zuidoosten kan er ook een klap onweer bij zitten. Het wordt 17 tot 21 graden.

0: Van weg geweest, Gordon en Vrouwtje in de ochtend van 10 met de grootste hits aller tijden. De Dire Straits komen eraan. Maar eerst het nieuws van 6 uur en ook terug van weg geweest. Hannelore, goedemorgen.
1: Goedemorgen. 2 van de 3 doden van de virusuitbraak op een cruiseschip komen uit Nederland. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. Ze kunnen niet bevestigen dat het om een stel gaat, zoals sommige buitenlandse media beweren. Tegen de NOS zegt het ministerie dat er zeker 10 Nederlanders aan boord zijn. Het cruiseschip ligt nu voor de kust van Kaapverdië, maar de opvarenden mogen niet van boord. 2 bemanningsleden zouden dringend medische hulp nodig hebben. Buitenlandse Zaken probeert hen terug naar Nederland te halen, net als het lichaam van de 3e overleden persoon. En na 4 dagen is ook bij de brand op een militair oefenterrein bij Weert het zijn brandmeester gegeven. Dit weekend werden speciale teams van de brandweer ingezet om met handgereedschap het vuur te doven. Vooral op plekken waar ze lastig bij konden komen. En dan het radioweer. Eerst grijs, een kans op mist. Vanmiddag krijgen we landinwaarts buien. In het zuidoosten kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden.
2: Het festivalseizoen is aangebroken. En dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar Greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
4: Pa-pa-da-pa-pa, Greets.
5: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
6: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
7: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.

0: Walk of Life, Dire Straits bij 10 op deze vroege maandagochtend 4 mei. Even neuzen tellen. Zijn we er allemaal? Terug van vakantie. Jongens, goedemorgen.
1: Nou, kan je mijn neus toch zien?
0: Ja.
1: We zijn er weer.
0: Oh, met frisse tegenzin.
1: Wat heb jij veel meegemaakt, Gordon? Je bent wel geloof ik wel 10 keer in de publiciteit geweest. Ik heb allemaal stukken over je gelezen. Je hebt je zaak verkocht. Aardbevingen in Japan. Je hebt een nieuw nummer wat uitkomt. Nou, we gaan het er allemaal uitgebreid over hebben.
0: Het is straks, nummer 061. Nou, jij hebt ook je best gedaan.
1: Zeker. Ja, ik ben lekker op vakantie geweest.
0: Prachtige beelden van die Amalfi Coast.
1: Maar die Amalfi Coast, dat is dus een prachtig stukje van Italië.
0: Ja.
1: Maar een trappenlopen.
0: Ja.
1: Alleen maar trappenlopen. En we hadden koffers mee.
0: Oh.
1: Koffers. Dus niet een rugzakje, maar koffers. Maar goed, ik heb geen koffer gedragen natuurlijk. Hè, want Jordi heeft met al die koffers over die trappen geshopt.
0: Zo is die ook alweer. Wat wij in Japan hadden, is zo'n bagageservice. Wij hebben alleen een rugzak opgedaan. En dan kon je bagage vooruit sturen. Nou, dat was zo
1: prinses.
0: We zijn 4 dagen onze koffers kwijt geweest. Serieus, kan alleen weer onze beuren.
1: En hier op rechts, Hannelore.
0: Over bergen
1: gesproken.
0: Een
1: prachtig nieuw uitzicht, Hannelore.
2: Ja, ja, klopt. Ja.
1: Dan zie jij er fantastisch.
2: Dankjewel.
0: Ja, en je bent een beetje opgeblazen.
1: jij hebt een operatie ondergaan.
2: Ik heb een borstoperatie gekregen. Nou, dat was best heftig hoor. Dat had ik wel onderschat.
0: Hebben ze je wangetjes ook meegenomen?
2: Nee, schat. Dit is allemaal puur natuur. Nee, maar het was echt wel een flinke operatie.
1: Het viel een beetje tegen.
2: Het viel
1: je vond
2: best
1: het heftig.
2: Tegen, ja. Ja.
0: Maar dan hoor ik dat ze meer dan alleen maar een implantaat erin hebben gedaan. Hè?
2: Ja, echt ophijsen en alles. Het is helemaal opnieuw weer geboetseerd, zeg maar. Nou, ze zijn spectaculair.
0: Ja, en jij zat gisteravond, heel goed toevallig gaat het zijn, in de quiz met ballen.
2: Ja, dat zag je.
0: Kreeg een hele andere lading.
2: Ja, hè?
0: Je kwam ook niet onder.
2: Nee. Enorm draaivermogen.
1: Dus jij zit hier een beetje onder de pijnstillers.
2: Een beetje wel.
1: Je hebt wat last ervan.
2: Ja, ik ben nog een beetje lodderig, maar ik ben er. Want ze zeiden thuis ook, in godsnaam gaan we naar de radio. Want,
1: we zijn helemaal klaar mee.
0: Hey, jongens, pijp op tafel. Feit op tafel.
2: Ja, had jij een fijne vakantie, Jan-Paul?
3: Heerlijk. Lekker helemaal niks bijzonders gedaan. In tegenstelling tot jullie.
1: Dus wat heerlijk.
3: Ook lekker, toch?
1: Lekker rusten, in eigen land. Uitrusten.
3: Heerlijk, ja.
1: En zometeen dus Feit of Fabel met Gordon. Ja. Waar gaat je verhaal over?
0: The Bold and the Beautiful.
1: Oh. Nou,
3: dat gaan we dadelijk horen, dat verhaal, ja. En de grootste hits aller tijden. Ellie Goulding hoor je zo in eerste

0: Eddie Goulding bij Radio 10 Love Me Like You Do in de ochtendshow. Gordon en vrouwtje terug van vakantie. En tijdens die vakantie heb ik toch wel heel veel dingen gemist. Maar vooral die sterke verhalen.
1: Nou, feit of fabel.
2: Laten we wel even beginnen om Jeroen Nieuwenhuis te bedanken. Want die kwam ik vrijdag tegen en die zag eruit alsof hij een spook had gezien. Hij zegt, die ochtendshow is de hel.
0: En dat is maar 2 weken ochtendshow, hè?
3: Die is blij dat hij weer kan uitslapen. Heerlijk, ja. Elke dag dus een verhaal dat een feit of een fabel is. En vandaag is Gordon aan de beurt. En je kunt mee voorspellen en kans maken op een Radio 10 dopper. Gordon, jouw verhaal gaat over The Bold and the Beautiful.
2: Ja, zeg maar eind jaren 90 kreeg ik een affaire met een Amerikaanse acteur uit The Bold and the Beautiful.
0: Nou.
3: Oh?
2: En,
3: dat heb je wel eens verteld.
2: Ja, dat heb ik wel eens verteld. En
0: wie dan?
2: Jeff Traxa heette die. Oh. Dat was een hele knappe, zeg maar de blonde Thorn. De Thorn.
3: Ja. Oh, ja.
2: Ja.
0: Geen idee. Maar
3: die lok, die hele knappe.
2: Hele knappe. Okay. Die Thorn, nou, die heeft hij er wel uitgehaald. De doorn was eruit. Nee, maar het was een hele leuke ontmoeting. Ik moest een gouden plaat uitreiken. En uiteindelijk beland ik dus met hem. Maar goed, lang verhaal kort. Hij nodigde me uit in Amerika. En ik was eigenlijk nog nooit in New York geweest. Dus dat was voor mij echt een soort van... Nou ja, ik zo gezegd, zo gedaan. Ik ticket geboekt. Hals over kop naar New York, want je bent verliefd. Je bent helemaal in de wolken. En aan boord zaten Unico Glory, destijds de grote radiobaas bij Veronica.
3: Ja.
2: En samen met nog een hele bekende, waarvan de naam? Ronald Snoeier. Ronald Snoeier zat erbij.
0: Ja, want dat is ook een hele oude bekende baas.
2: Ja, ja, ook een, ja, jullie oude baas. Ook een radioman. En ik had verteld, nou, ik heb een date met Jeff Drake. Hij zei, dat is iets van, nou, die gozer, die spoort iets. Ja, natuurlijk. Want de Bolt in de buurt van, mind you, dat weten jullie ook, dat was mega populair in Nederland.
3: Zeker, ja, het is nu al een tijdje niet meer op tv.
2: Nee, maar, nou, dat wordt nog steeds herhaald. Bij Flevoland, waar jij zit volgende week.
3: Flevoland. Ja, het waren af. Even terug naar Jeff Drake. Ja, jij was op weg naar Amerika.
2: Ik kom aan en ik... loop naar beneden, naar de aankomsthal. En nou, we hadden nog in die tijd nog natuurlijk nog niet... we hadden wel een mobiel telefoontje. Maar het was niet, zeg maar, de
3: smartphone van
2: nu. Smartphone van nu. Dus ik had sowieso geen internet daar. Dus dat was echt al een probleem. Ik was niet bereikbaar. Dan moest je een kaartje voor kopen. Nou, fijn. Ik heb daar dus een half uur staan wachten. Nou, helemaal niemand. Dus, en dan gaat echt het lood in je schoenen zinken. En Unico komt aanlopen met Ronald Soe. Ik zeg, date, hè? Met Jeff Traxa. Tuurlijk, jongen.
3: Oh,
2: maar we blijven wel even bij, hè? Want ja, je bent nu alleen. Ik zeg, ja, ik was helemaal in tranen.
3: Ja.
2: Omdat ik dacht, ja, jezus, ik ben dus gewoon al die hele weg gekomen voor dit.
3: Ja.
0: Ja, kon die niet opdagen?
2: Niet opdagen. Ik heb daar dus 2,5 uur gestaan.
3: Oh nee.
2: En ik dacht, weet je, dat was een sof. Hoe noem je een blauwtje?
3: Ja.
2: Oh? Ik heb een blauwtje.
0: Hij is ook echt niet gekomen dus. Ook niet later. Nou, oké, okay, even slechte woordkeus.
3: Maar uiteindelijk. Feit
1: of fabel?
2: Uiteindelijk.
0: Oh, hij was nog niet klaar, ja?
2: Nee, te veel. Wil ik dus weglopen? Komt hij aanrijden vanuit het dak? Want zo'n limo heeft een open dak. Yeah, baby, sorry, I'm here. En hij komt aanrijden en er viel een soort last van mijn schouder af. Oh. En die jongens staan naast me en die waren helemaal verbijsterd dat hij het was. En hij komt naar me toe, als in zo'n film, zo langzaam naar me toe rennen.
3: Slow motion.
2: Die deur gaat open en uit die deur komen, want het was Pasen. Kwamen allemaal ballonnen in de vorm van een paashaas. Oh. Uit paaskonijnen. Er lag chocola in het midden met aardbeien. En ik ben dus die limo ingegaan. En ik heb niks van het uitzicht gezien.
3: Een grande finale voor Gordon en Jeff Traxa.
2: Uiteindelijk is hij toch gekomen.
3: Oké. Okay. Goed. Is dit een verhaal? En of Gordon wel of niet gekomen is met Jeff Traxa. En
2: fijn
3: of een fabel in een limousine met 100.000 ballonnen en konijnen. Stuur een berichtje via de app van Radio 10 of bel 0909 300.

0: mannen van Golden Earring bij Radio 10 en Radar Love.
1: Feit of fabel?
2: Ja, zojuist vertelde Gordon een verhaal over Jeff Trakta uit The Bold and the Beautiful Thorn. Voor de mensen die dit nog kennen. Daar heeft Gordon mee gedate. Is vervolgens naar New York gegaan op uitnodiging van hem. En dacht dat hij een blauwtje liep omdat hij niet kwam opdagen. Ja. Uiteindelijk na 2 uur wel. In een limousine. Met ballonnen. En hebben ze een hele leuke nacht en avond gehad. Wat denk jij, Hannelore?
3: Ik denk wel dat het waar is.
0: Oh?
3: Ja, ik denk het wel. Die...
4: Jij kent mij een beetje.
3: Ja. Ik zie het ook helemaal voor me dat je daar zo staat. Dat je denkt, oh, hij komt niet meer. Dat je in alle staten bent. En dan ineens komt die limo zo voorrijden met alle toeters en bellen. Ik zie het helemaal voor me. Ik geloof het.
4: Ik denk
3: dat het een feit is.
2: Ik denk ook dat het waar is.
4: Ja.
2: Ik ken jou ook. Ik weet ook dat jij hebt gedate met Jeff Trakta. Dus dat wist ik al dat het waar is. Mm-hmm. En ik zie jou ook helemaal jankend op dat vliegveld.
4: Als een jong meisje.
2: Als een jonge hinder. Wat denk jij, Jan Paul?
0: Nee, ik denk dat niet dat het waar is. Want er zat duidelijk twist in het verhaal. Hè. Het was gewoon dat blauwtje leek het op dat het toch niet kwam. En uiteindelijk wel. Ik denk dat het daar stopte. Ik denk dat hij gewoon nooit is gekomen. Oh. Dat hij gewoon een blauwtje hebt gelopen. En dat laatste gedeelte heb je gewoon erbij verzonnen. Dat denk ik.
2: Goedemorgen, Bodie.
5: Hi, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen. Wat denk jij? Is het verhaal van Gordon waar of niet waar?
5: Ik denk dat dit wel een feit is, ja.
4: Ja? Waar baseer jij dat op, Bodie?
5: Nou, een beetje het rijtje verhalen wat ik al gehoord heb, denk ik dat het maar zo kan.
2: Dat past wel een beetje de lijn.
4: Je staat nergens meer voor te kijken.
2: Nou, Gordon, laat ons niet langer in spanning. Is dit verhaal een feit of een fabel?
4: Ja, nou, het verhaal met Jeff Trakta is een feit.
2: Yes!
4: Ja.
2: Oh.
4: Ja.
2: Hartstikke goed, Bodie.
4: Ik heb echt doodsangst uitgestaan. Ik heb echt voor het eerst in mijn leven een blauwtje gelopen.
2: Ja.
4: Ja.
2: Nou, ik geloof er niks van.
4: Hij is uiteindelijk gekomen. En ik
2: zelfs jij hebt al vaker blauwtjes gelopen.
4: Bodie, we gaan je blij maken met een prachtige Radio 10 doppen drinkfles.
5: Ja, dank je. Fijne uitzending.
2: Fijne dag nog, Bodie. Hoi.
0: Zometeen het nieuws met Hannelore. Ja. Wat zit er zo al in?
3: Je moet als hondenbaasje niet alleen de droller, maar ook de plas van je hond opruimen. Je hoort zo waar dat dan moet.
4: Gebruik jij nu je borststem?

0: mei moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
1: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
2: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow!
3: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
7: Dat is wit goud voor weinig.
6: Aldi.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
7: Mamma mia, dat is goedkoop.
9: Dan gaan we vieren.
6: Aldi.
10: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
11: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
10: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
16: Voor het maaien van je gras.
15: Voor het reinigen van je terras.
16: Voor het snoeien van je haag.
15: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
17: Stihl, sterk werk.
18: Amster!
19: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
18: Yes!
19: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
18: Hoi!
19: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
18: Lekker hoor!
19: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
18: Zoé!
19: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
18: Yes!
19: De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Amster!
15: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
17: Stihl. Sterk werk.
20: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
21: Hey, bedankt.
20: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
22: Oh. Goedemorgen allemaal.
23: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
24: Radio 10 met de grootste hits aller tijden. De Beatles, Eternal en ook Frankie Goes to Hollywood. Ga je zo meteen allemaal horen. Maar eerst het weer. Hoor.
25: Ja,
0: De dag begint grijs, kijk maar goed.
4: Hey.
0: Maar later vanochtend klaart het op en schijnt de zon. Vanmiddag regenachtig en de temperatuur ligt tussen de 17 en 21 graden. Er zijn inmiddels ook een paar files te melden, vrouwtje.
14: Ja, het Radio 10 verkeer, er zijn 5 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Voorthuizen en Hoevelaken 8 minuten. De A2 Den Bosch Utrecht tussen Empelbrug en Zaltbommel 9 minuten. Komt er voorwerp op de weg. En de A7 Hoornzaanstad tussen Averhoorn en Purmerend Noord 17 minuten.
24: Inmiddels 3 minuten over 6:30. Gordon en vrouwtje in de ochtend van Radio 10. Ik ben Jan-Paul en Hannelore ook terug van vakantie met het laatste nieuws.
18: Goedemorgen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is druk met een Nederlands cruiseschip waar een virus is uitgebroken. Dat ligt nu aan de zuidwestkust van Afrika. 3 passagiers zijn overleden, onder wie 2 Nederlanders, waarschijnlijk door het virus. Aan boord zijn nog meer Nederlanders. Hoe het met hen is, is niet duidelijk. Zeker is wel dat 2 bemanningsleden ook ziek zijn.
0: Hey, en het komt door het Hatata-virus. Dat is een ziekte overdraagbaar, dus ongedierte, ratten en muizen. En mensen kunnen elkaar niet besmetten, maar wel dus door die beesten. Dus dat is dus in het eten terechtgekomen of wat dan ook. Er hebben muis of ratten doorgelopen. Maar dat lijkt me zo'n afschuwelijke dood.
14: Gadver, wat verschrikkelijk.
18: Ja.
14: Ja, en je zit ook vast op zo'n cruiseschip. Je bent...
18: Het zijn vaak ook oudere mensen die oudere zo'n cruise doen.
14: Ja, nou, dat is niet helemaal waar.
18: En vaak, niet altijd.
0: Nou, jullie hebben ook pas
14: op... Ik heb best wel wat cruises gemaakt.
0: Ik ben 56.
14: Nou, ik ben ook natuurlijk wat ouder, absoluut. Maar er heerst wel een beeld dat het allemaal echt hoogbejaarde mensen zijn. Dat vond ik niet. Nee.
0: Ja, en wat ik heel schrikbaar vond, omdat het door dat ongedierte komt, dat die mensen zo dood schijnen te gaan, dan krijgen ze een hele grote oor en van die hele lange tanden.
18: Nee.
0: Ja, dat schijnt dus echt zo te zijn. Die vreten zich uiteindelijk door een kist heen.
18: Nee, stop. Nee, dat is zo. Nou, oké. Okay. Voetbalnieuws dan. Internationale is landskampioen van Italië geworden. De club uit Milaan won met 2-0 van Parma en kan daarmee niet meer worden ingehaald. En het is een titel met een oranje tintje, want Denzel Dumfries en Stefan de Vrij spelen bij de club. En ze werden 2 jaar geleden ook al kampioen met Inter.
0: Nou, wat ik nog leuker voetbalnieuws vond, was de overwinning van mijn oude, huurder, Farioli. Die is met FC Porto gewoon landskampioen geworden. En dan denk ik, jezus, had die man gewoon nooit weggedaan. Had hij A, mijn huis gekocht. B,
14: maar die woonde in jouw huis in Amsterdam.
0: Hij woonde 2 jaar lang in mijn huis in Amsterdam. En het leuke is, ik deed van de week een laadje open. Toen lagen al die opstellingen in de la.
18: Nou,
0: van Ajax. Ja, geweldig, hè? Ga ze verkopen als geld waard.
14: Had hij allemaal opgetekend? Ja. Of dat waren allemaal...
0: Dat ligt allemaal in mijn la.
18: Oh, ik denk dat was de stoute la, maar nee, dat was iets anders.
0: Is een knappe man. Echt niet normaal. Als ik dat had geweten, had hij de helft van de huur mogen betalen, had ik naast hem gaan liggen.
18: Oké. En hondenbaasjes, die weten wel dat je de drollen van Olly en Max zelf moet opruimen natuurlijk. Maar in de Italiaanse havenstad Livorno moet je nog meer doen. Daar moet je ook de plas van je hond opruimen. De reden is dat inwoners hebben geklaagd over de sterke urinelucht op straat. En daarom moeten de baasjes nu altijd een fles water of schoonmaakspray bij zich hebben. Als hondenbaasje denk ik, dit is gedoe, maar ik snap het wel. Want het gaat stinken.
0: Nou, maar in gras is dat natuurlijk niet...
14: Nou, ik vind dit wel ver gaan. Ik ben niet echt een liefhebber van overal honden drollen en zo. Ik ben zelf geen hondeneigenaar, maar dus dat vind ik terecht. Maar ik vind dit wel ver gaan. En je mag toch gewoon een hond hebben? Die moet er toch wel ergens gewoon
18: kunnen plassen? Ja, maar ik heb het wel met mijn hond. Dan loopt hij langs zo'n container en dan gaat hij er tegenaan gaan staan zeiken.
0: Nee, dan moet je wegtrekken.
18: Ja, dat doe ik ook altijd. Maar er heeft 1 hond daar ooit tegenaan geplast. En dan denk ik volgens alle honden in de buurt, nee, dit is mijn bakker. Dan gaan zij er allemaal overheen plassen.
0: Gewoon een kuthond.
18: Sowieso.
14: Dus ik het nou opnemen voor het plassen en poepen op straat van hond.
0: Ja. God, als ik daar dan ga beginnen bij Toto en Rocco's gehad, nou, dan ga ik bij de gemeente Reiniging.
14: Een aardje naar een vaartje.
24: Nou, zometeen, wat hebben we allemaal gemist op televisie? Met onder andere de quiz met ballen.
14: Ja, wat leuk, met onze eigen Hannelore erin.
24: Ja.
18: Oh jee.
0: Met ballen ook.
14: Ja.

0: ochtend. Maar ja, mogelijk heb je wat dingen gemist op televisie gisteravond. Gelukkig is er aan de loren.
1: Nou, ik kom er niet omheen.
2: Het begin met het NPO 1-programma Over Mijn Lijk. Daarin is de inmiddels overleden Nicole te zien. In de laatste fase van haar leven is ze door Tim Hofman gevolgd. Ook bijvoorbeeld als Nicole een uitvaart uitkiest, samen met haar gezin. En de keuze is gevallen op een kindvriendelijke begrafenis.
3: De bedoeling is een springkussen bijvoorbeeld.
4: Oh, ja. Echt zo, op die manier.
5: Ja, ja zeker. Ja.
4: Nee, maar bijna als een soort gezellige dag uit.
5: Ja. Ja.
4: Maar dit wordt dan eigenlijk een relatief groot, ja, hoe zeg ik dan goed, feest.
5: Ja, dat wil ik wel. Ja. Het is het afscheid van mijn leven, maar er begint ook iets nieuws.
4: Wat dan?
5: Voor hun een heel nieuw leven. Zonder zorgen om mij.
1: Jeetje, oh. Ik vind dit zo mooi.
2: Kom meteen binnen. Ja, prachtig ik kijk eigenlijk hoe ze dat doen zo.
1: Ik kan het eigenlijk niet kijken, omdat ik ben daar te emotioneel voor.
2: Mm.
1: Ik vind het altijd zo vreselijk om te zien.
2: Ja. Nou, ik vind het ook wel heel mooi dat je dus, zeg maar, wat zij dus nu doet, is zelf helemaal regisseren en bepalen wat ze wil.
1: Ja.
2: En dat wordt dan ook heel duidelijk zo uitgesproken. En eigenlijk krijgen we nooit dit kijkje in de keuken met hoe dat dan gaat zo van zo'n gezin. Ik vind het toch wel heel persoonlijk.
1: Heb je die prachtige uitvaartauto gezien van Jade? Van dat meisje.
2: Ja, de kop.
1: Ik heb nog nooit zo'n. Van ja, de kop. Ja, Jade of van ja, de.
2: Ja.
1: Maar ik heb nog nooit zo'n mooie auto gezien. Met zo'n soort sneeuwwitje-achtig glazen kap.
2: Ja.
1: Waar die kist heel mooi in lijkt. Heb je het gezien?
2: Nee, ik heb het niet gezien. Oh, ik heb het ook niet gezien.
1: Echt even kijken, want het was heel indrukwekkend.
2: Ja, sowieso. Haar hele uitvaart was heel indrukwekkend.
1: Ik heb hem al besteld.
0: Voor jezelf.
1: En dat zonder kist.
2: Ja.
1: Nee, maar het is wel heel heftig.
2: Ja, ja. Iets heel anders dan één Hannelore Zwitserloot was dit weekend te zien. In de SBS-show.
1: Wij van WC.
2: Ja, dit is een beetje raar. Ik doe dit niet in mijn eentje, dat overzicht maken. De quiz met ballen was, en ik moest samen met een paar radiocollega's onder andere raden aan de hand van 5 plaatjes. Waar het woord zon in zit. Dus zon met een z. Maar dit bleek een te moeilijke spellingsvraag.
5: We zien een bison.
4: Bison,
5: de zon. Zonnebloem, pit. Ja. Epke Zonderland.
4: Maar dan is alleen die vis die blijft over. Tenzij het dus geen bison is. Maar zeg maar dat het een instinct is.
5: Maar is het niet met een s, bison? Ik denk echt dat bison met een s is.
4: Is bison met een s?
5: Ja.
2: Heel overtuigd ook. Oh. En toen ging mijn collega dus bij dat ding staan. En die kreeg vervolgens die bal in zijn rug. En die flikkerde zo dat zwembad in. Oh, dus je hoeft het niet eens zelf te pakken.
5: Nee, ik heb het zelf ook niet gedaan.
1: Only dom.
2: Ja, echt maar zo stom. Maar dat is omdat het in het Engels met een S is. Dus ik was gewoon helemaal.
6: En bison kid natuurlijk.
2: Ja, precies dat. Ja, daar denk je dan aan. Ja. Maar goed, het was dus helemaal mijn schuld dat Bas helemaal nat ging.
1: En je bijzonder condoom?
2: Met een ei. Lange ei.
0: Een volgende week is het vervolg, toch? Of niet?
2: Ja. Dit was een stukje. En dan zie je volgende week hoe ver we zijn gekomen uiteindelijk.
1: En heb je dan je titel?
2: Nee, toen had ik mijn titel nog niet.
1: Okay.
2: Nee. Nou ja, ik had wel wat natuurlijk. Maar toen bleef ik er nog niet mee drijven.
6: Als je niet weet waar het over gaat. Hannelore heeft een operatie gehad. Ja. En die heeft prachtige nieuwe borsten. Ja.
1: En die heeft 2 theezakjes gehad. En toen jij het water inkwam, was het ook allemaal thee, toch?
2: Ja. We gaan snel door, Gordon. Ja. Tot slot nog een goede uitsmijter in het satirische zaterdagavondprogramma. Even tot hier. Guus Meeuwis zingt een nieuwe versie van zijn nummer Het is een Nacht. Want er is een hoop nepnieuws. Of it

0: Nou,
1: leuk hè?
0: Ja, leuk gedaan.
2: Nieuwe hit.
1: Ik moet wel zeggen dat steeds meer zit je te kijken op wat voor socials dan ook. En denk je, is dit nou echt of niet? Ik zit nu op dit moment helemaal in de Michael Jackson-bubbel. Ik heb die Michael Jackson-film gezien. Hmm. En dan krijg ik dus op mijn social continu van die filmpjes van Michael Jackson met allemaal interviews die hij heeft gegeven. En ik denk steeds, is het nou echt of niet echt? Heeft hij nou echt dit gezegd in een interview? Ik weet het gewoon niet meer.
2: Nee, eigenlijk zouden we er allemaal van af moeten.
1: Wat?
2: Van die hele social media.
1: Nou, dat gaat
2: nooit
1: gebeuren natuurlijk.
2: Ik noem het ook social chlamydia, noem ik het.
1: Dat is het inmiddels wel een beetje, ja. Het was trouwens ook de 100ste aflevering, hè, van Even Tot Hier. Dus dat was wel bijzonder. Eén groot feest.
2: Ja, ik vond het niet zo leuk om heel erg te wezen. Ik vind het normaal gesproken heel leuk. Nee, maar ik vond het
1: jouw programma
2: niet zo'n heel leuk liedje.
0: Oh, nee. Ik vind het wel knap gedaan, hoor.
2: Ja. Nou goed, het ligt aan mij, dan denk ik. En ik twijfel dat ik nog een heel goed gemutste ochtend heb.
1: Ja, zeker weten.
2: Je moet er scherp bij.
1: Je mag toch ook gewoon iets niet leuk vinden.
2: Ja, eindelijk. Frankie Goes to Hollywood, we rijden.
1: Dat is wel leuk.

0: dat was moeilijk.
1: Schot voor open doel.
2: Veetofilia, ja. Voor de duidelijkheid.
1: Jezus. Hoe dan?
2: Jongens, wat even belangrijk is. Hè? Over een uur gaat iets heel bijzonders gebeuren. Gaan we iets bekendmaken. Ja. Waar we de komende weken, sterker nog meer dan een maand, mee bezig zullen zijn.
3: Ja, we gaan echt iets heel groots doen. We gaan iets heel groots doen. Hier in de ochtendshow en in de middagshow. En eigenlijk gewoon op heel Radio 10.
1: En een hint, we zien er tegenop als een berg.
3: Ja, dat is inderdaad een grote hint.
2: Dat is een grote hint.
3: Ja.
2: En we gaan ook even met Gijs Staverman bellen. Want die weet er straks ook
3: die
2: alles
3: weet er ook heel veel
2: Dat allemaal in de

0: Jezus. Nou, dat is een nummer verpest.
1: Ja,
0: nou, okay, dat kunnen we nooit meer gewoon horen.
2: Jongen, jongen, jongen.
1: Oh, familie. Oh, oh, oh.

0: 10. Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
3: Hey, bedankt.
4: Merci.
2: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
5: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samen

0: succes.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
3: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden. Presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
4: Bekijk nu de collectie van Kees-Mid tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmid.nl.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Gordon en Vrouwtje op 10, waarin je kans maakt op leuke prijzen. Als je het nieuws van komende week goed weet te voorspellen. Dat zo meteen, nu het nieuws van dit moment. Hannelore Zwitserloot, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Er is nog veel onduidelijk over het Nederlandse cruiseschip waar een virus is uitgebroken. Wat we wel weten is dat 3 passagiers zijn overleden, onder wie 2 Nederlanders. Over de andere Nederlanders die aan boord zijn is niet bekend. Is niets bekend. 2 bemanningsleden zijn ziek en hebben dringend medische zorg nodig. Het schip ligt in de Atlantische Oceaan aan de westkust van Afrika en is waarschijnlijk getroffen door het Hanta-virus dat door muizen en ratten wordt overgedragen. Het kan niet van mens op mens overgaan. Het schip was bezig met een rondreis van 2 maanden en heeft plek voor 170 passagiers en zo'n 70 bemanningsleden. En meteen problemen op het spoor, nu voor een groot deel van het land de meivakantie voorbij is. Er is een seinstoring waardoor er tussen Utrecht en Den Haag geen treinen rijden. Het is niet bekend hoe lang het allemaal gaat duren. De NS zet bussen in op het traject. En dan het radioteam weer. De dag begint grijs, maar later vanochtend klaart het op en schijnt de zon. Vanmiddag in het binnenland buien. En het wordt 15 graden aan zee tot 21 graden landinwaarts.
8: En we gaan weer lekker ouderwets in de file staan met z'n allen. Vrouwtje?
9: Het radioteam verkeer. Er zijn 10 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Den Bosch, Utrecht tussen Kerkdriel en Zaltbommel, 15 minuten. De A12 Den Haag, Utrecht tussen Nieuwerbrug en Harmelen, 27 minuten. Dat komt door een ongeval. En de A15 Gorkum-Ridderkerk voor Sliedrecht-Oost, 29 minuten. En ook dat komt door een ongeval.
10: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
11: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
14: Het zijn nu de dierentuinweken bij Vakantieveilingen. Met nu volop avontuur tussen de dieren. Piet mee, bepaal zelf je prijs en win!
15: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.

prachtig liedje dit natuurlijk, hè. Je hoorde Kaylee Marillion bij Riot. Groot zit altijd. Even nadenken. Hadden we het ook weer over. Goed, we zijn er weer. Na 2 weken vakantie terug in de ochtend. De Gordon en Vrouwtje. Goedemorgen. Ja, goedemorgen.

0: altijd de voetbaluitslag goed weet te voorspellen. Of bijvoorbeeld bij elk spelprogramma, voordat het is begonnen, al precies weet wie de winnaar gaat worden. En dan moet je nu even goed luisteren, want met jouw voorspellingen kun je prijzen winnen.
1: De voorspeller van de week.
0: Iedere week
2: leggen we drie vragen aan je voor. En voor de Radio10.nl-site kan je jouw voorspellingen achterlaten. Dat doe jij het beste van allemaal, dat kan. Dan win je de 999 Games, dat is een Duits bedrijf. Een spellenpakket met onder andere Catan. Hannelore, jij hebt een prangende vraag op je borst.
3: Ja, alle drie zelfs. Allereerst is de vraag, in welke stad wordt een bevrijdingsfestival afgesloten vanwege drukte? Wat denken jullie? Welke stad gaat dicht morgen?
0: Ja, ik denk toch Amsterdam.
2: Ja.
0: Dat is de drukste stad en daar gebeuren dat soort dingen vaker.
2: Ik denk Appingen dan.
0: Daar is niet eens een bevrijdingsfestival. Ja, maar het is de enige stad waar er geen één is.
3: Het kan ook Haarlem zijn of Zwolle.
2: Nee, ik
3: of
2: denk heel eerlijk, qua opkomst ook Amsterdam.
3: Ja?
2: Ja.
3: Gaan jullie daar zelf ook heen?
2: Nee.
0: Nee.
2: Nee, die drukte kan ik niet aan.
3: Nee?
2: Nee, ik kom net uit Japan, schat.
3: Okay.
4: Voetje voor voetje. Daar is het niet druk.
0: Nee, ik voel me altijd bevrijd als ik niet naar een festival hoef.
3: Oké. Okay.
2: Nou, ligt eraan wat voor pilletje je op hebt. Het kan heel leuk zijn, hè?
3: Vraag 2 is, wat wordt de uitslag van Feyenoord AZ? Zondagmiddag spelen ze. Dat gaat om de tweede plek in de Eredivisie. Wie denken jullie dat er gaat winnen?
2: Oh, heel eerlijk.
0: Ik de meester voorspellen als het gaat om voetbalwedstrijden.
2: Feyenoord hebben gisteren zien spelen. Het was niet het allerbeste spel. AZ is heel goed op dit moment. Dus ik denk 0-1.
4: Ja, dat zou ik ook denken,
2: ja.
3: Ja, dus jij denkt AZ gaat winnen.
2: Ja, een vraagje.
0: Dan ga ik denken dat Feyenoord gaat winnen. Gewoon
2: voor onze luisteraars
0: ook. Ja, dat is, ik denk 2-0. Feyenoord.
2: 2-0.
3: Ja, en donderdag dan is de uitspraak in het hoger beroep van Ali B. Hij kreeg eerder 2 jaar cel van de rechtbank. Denk jij dat de straf in hoger beroep hoger, lager of gelijk zal zijn? Wat denk jij, vrouwtje?
0: Ik denk dat de straf lager zal zijn.
2: Hmm. Ja.
0: Dat denk ik.
2: Ja, ik vind het wel knap dat je als verdachte al je hele leven lang Ali B. wordt genoemd. En dat dus nu ook echt gestalte krijgt.
0: Ik zou zeggen, hij is gedoemd met die naam.
4: Nee, dat is makkelijk.
2: Ik denk dat die straf iets hoger uit gaat vallen.
0: Oké. Okay.
2: Ja, ik vond hem nog steeds niet berouwvol. Ik vond hem nog steeds niet, mea culpa maken naar de dames.
0: Nee, zeker niet. Maar ik denk ook, want een van de dames die heeft zich uit de rechtszaak, heeft zich teruggetrokken. Was dat niet die Jill Helena?
2: Nee, die uitspraak werd geseponeerd.
0: Dat was het.
2: Haar aangifte werd niet onbetrouwbaar verklaard. Maar hij werd
3: genoeg bewijs.
0: Niet genoeg bewijs, precies. Nee. Ja. Nou ja, ik heb zo'n voorgevoel dat hij dat lager gaat uitvallen.
2: Nou, de 7e, donderdag gaan staan, dan gaan we het meemaken. Ja. Om 9:30 is de uitspraak.
0: Ben heel benieuwd. Ja, wat denk jij? Ja, stuur je voorspelling in via radio10.nl. En misschien ben jij deze week wel de voorspeller van de week.
4: Ja, jouw kans op een goed gevuld bordspellend pakket, hè? Radio10.nl. Nou, ja. Gordon heeft veel meegemaakt de afgelopen 2 weken. Zei je net al wat over?
2: Nou, ik spreek inmiddels half Japans.

0: Don't Stop Me Now, Queen bij Radio 10. En, het is een beetje jouw lijfspreuk, Gordon. Don't Stop Me Now. Je bent ook niet te stoppen. De afgelopen twee weken veel meegemaakt sowieso. Ja,
1: ik ben natuurlijk net terug uit Japan. Dat was natuurlijk een fantastische reis. Echt een van de mooiste reizen die ik ooit heb gehad.
2: Echt een mooie reis. Hè? Ja. Je hebt ook veel over jouw Instagram over kunnen lezen.
1: Veel reis gegeten ook.
2: Veel reis gegeten. Ja, we hadden twee weken lang meivakantie. Misschien ben jij er ook wel lekker tussenuit geweest.
1: Twee
2: maar
1: op reis.
2: Dus wel.
1: Twee op reis was het. Of drie.
2: Hey, en niet alleen jouw vakantie naar Japan, maar ook een comeback met Replay. En je gaat je koffiezaak Blushing in Blaricum verkopen, zag ik op Instagram.
1: Nou, dat was nog niet helemaal de bedoeling om dat naar buiten te brengen. Maar wat mijn personeel was nog niet op de hoogte gesteld. En mijn lieftallige buurvrouw van het restaurant naast mij vond het nodig om dat tegen de pers al te vertellen.
0: Oh.
1: Dus daar was ik helemaal niet blij mee.
2: En wat heb je toen gedaan? Ben je naar je buurvrouw gegaan?
1: Ik heb haar geappt. En ik heb haar even duidelijk gemaakt dat ik daar niet blij mee was. Maar ik heb ook gezegd, gelijk tegen mijn personeel, jongens, ik moet even bij elkaar komen. Het is in een stroomversnelling geraakt. Want het was vlak voor mijn vakantie kwam er een aanbod. En daar heb ik echt twee weken lang over na kunnen denken. En toen dacht ik, ja, weet je, ik ga het gewoon doen.
2: Maar ga je het niet missen? Want je hebt natuurlijk jarenlang heb je Blushing in Blaricum gedaan. Dat was wel een beetje jouw flagship plek.
1: Nou, ga ik het missen? Nee. Het brengt namelijk, een horeca is namelijk niet makkelijk, hè, jongens. Laten we even wel wezen. Het is altijd gezeur om goed personeel te krijgen. De prijzen zijn bizar gestegen de afgelopen jaar, zeg maar. Als je nu weet wat je voor een avocado betaalt en een ei, om daar even over te beginnen.
2: Dus jij zegt eigenlijk, het levert ook minder op?
1: Het levert veel minder op.
2: Blijf je wel betrokken bij Blushing?
1: Nee, in Blaricum wordt het een heel andere tent. Dan gaat het Bar Schutte eten. Ook een heel mooi concept. En ik heb het gewoon goed gedaan. Dus daar ben ik wel heel blij mee. En ik heb natuurlijk mijn twee zaken in Amsterdam. Daar kan ik me gewoon lekker op focussen. En op de muziek met Replay. Want deze week, jongen.
2: Een grote comeback voor jou met Replay samen.
1: Wij hebben gisteren gerepeteerd. Want we zitten donderdag, is de primeur bij Eva Jinek. Met Me Lobby You. Ik vind het zo'n leuk nummer. Oh, het is zo echt te gek.
2: Ja, wij horen het natuurlijk al een tijdje hier. Ja. Weet je wel. Wij weten dat je hiermee bezig bent. Maar dit is de week dat het ook uiteindelijk echt gaat gebeuren. En je hebt er ontzettend veel plezier in om weer met die mannen te werken en zo.
1: Toevallig zei ik dat gisteren tegen die jongens. We hadden gerepeteerd. En ik zei ook van, ik had niet meer alleen op willen treden. Want dat heb ik afgesloten. Maar ik vind het feit met die jongens, het is zo gezellig.
2: En is het dan gewoon omdat jullie zoveel lol hebben samen? Heb je ook weer zin in het hele nacht? Leven in te gaan, want dat lijkt me ook weer vermoeiend.
1: Nee.
2: Die clubs en weet ik veel.
1: Dus wij zoeken een bodydouble.
0: Weet je, Gordon?
1: Wel een beetje met mijn body dan over 3 maanden.
2: En je zei net, de primeur is bij Eva, maar natuurlijk ga jij hier vrijdagochtend.
1: De radioprimeur is hier in Radio 10, de ochtendshow. En dan zingen we 2 nummers live. Never Nooit Meer en Me Lobby You.
0: De nieuwe single.
2: Is het niet leuk om nu even iets te draaien van Gordon en Replay? Iets een leuke
1: oud nummer. Never Nooit Meer.
0: Ja, die nieuwe single kan natuurlijk nog niet, hè? Maar wel even een gouden ouwe. Never Nooit Meer, zullen we die dadelijk even in
1: doen? Je kan natuurlijk wel het refreintje draaien van het nummer. Dat mag wel.
0: Oh, zullen we dat dadelijk nog even doen?
1: Ja.
0: Dan gaan we dat doen.
1: Als teaser. Leuk.
0: Never Nooit Meer komt eraan. Maar laten we eerst even meezingen met deze wereld.

0: Jongen, jongen, wat is dit een klassieker.
1: 27 jaar geleden, jongen.
2: Het is een lekkere oude glijer, vind ik het.
1: Nu tegen mij?
2: Jij ook.
1: Hey, maar de nieuwe, hey, die klinkt zo.

0: zo leuk is, het is die oude sound gewoon weer. Hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Het is, als je hem nu bij de andere liedjes zet, is het gewoon weer...
2: Ik zie jou ook helemaal opleven
0: ja,
2: worden.
0: Ik vind dit
2: ja, je
0: zo
2: bent
0: leuk.
2: Helemaal sinds je ja. hiermee bezig bent, helemaal, je geniet wel van dat optreden en het
0: Schat,
2: zingen en zo.
0: Zet drie donkere mannen om mij.
2: Ik ben heel snel blij.
1: Eind van deze week, hè, dan komt hij uit in het single, dus dan kunnen we hem helemaal gaan draaien. En je gaat hem live spelen natuurlijk.
0: Ja,
1: ook,
0: en ik eis dat jullie ook het dansje mee gaan doen, hè, aanstaande vrijdag. Hè.
2: Oh ja, nou, dat zien we vrijdag
0: voor
2: wel weer.
0: TikTok, leuk. Jij met je nieuwe ballen.
2: Ja, joh. Zometeen het nieuws, Hannelore. Wat viel jou op?
3: De kans dat je morgen vrij bent, wordt steeds groter. Hoe dat zit, hoor je zo.

0: 10. Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
2: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
1: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.

0: 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 7 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
0: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
3: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samenwerken is niet altijd even gemakkelijk.
4: Ik ben degene die hier voor jouw lul staat. Ik ben jou zat helemaal.
3: Wie heeft die oer-Hollandse handelsgeest echt in de vingers? Je ziet het in de Moneymakers. Vanavond om 21:30.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
7: Nu, later en altijd.
8: Ga je bijna met pensioen?
9: Ja.
8: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
9: Nee.
8: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
10: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
11: Ja, we gaan heel wat bijzonders doen bij Radio 10 deze maand. Wat het is en wat ook wij hier in de ochtendshow gaan doen, dat ga je dadelijk allemaal horen. Wordt echt heel leuk. Maar eerst het weer met Gordon.
12: Ja, de dag begint grijs, maar later vanochtend klaart het op. Er schijnt de zon echt in mijn bril.
11: Wat mag je nou?
13: hij ziet niks.
11: Hij bezit nog wat.
13: Regenachtig. Wat zijn we toch een stelletje oudjes ook met z'n tweeën?
12: 23 en 29 graden.
13: Nee, dat is niet waar. Tussen de 15 en 21 graden worden, Gordon. Gelukkig hebben we jou.
12: En het verkeer voor de fact-checking.
13: Ja, de Radio 10 verkeer. Er zijn 11 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Bodegraaf en Harmelen. 40 minuten door een ongeval. De A12 Oberhausen-Arnhem tussen Zevenaar en IJsselbrug. 12 minuten. En de A50 Arnhem-Oss tussen Grijsoord en Renkum. 16 minuten.
11: 3 minuten over 19:30. Gordon en Frankje, terwijl Gordon zijn bril aan het zoeken is. Hoor je handeloren met het nieuws.
14: De reder van een Nederlands cruiseschip kan nog weinig zeggen over wat er allemaal is misgegaan. 3 passagiers, waaronder 2 Nederlanders, zouden overleden zijn door een dodelijk virus. Het schip ligt in de Atlantische Oceaan bij de westkust van Afrika. Aan boord zijn ook Britten. En daarom is de situatie op het schip ook nieuws in Engeland. Een expert zegt tegen de BBC dat de passagiers het virus al zouden hebben opgelopen voor ze aan boord gingen.
13: Maar stel je voor wat een paniek daar op dat schip moet zijn. Dat er ineens 2 mensen zijn overleden op zo'n relatief klein... Nou, 3, maar er zijn een relatief klein schip. Want er zijn hoeveel...
14: Ja, 170 mensen.
13: Dat is best wel een klein cruiseschip.
14: Ja.
12: Maar moet je voorstellen dat je daar op die boot zit en dat je daar gewoon geen kant meer op kan?
13: Ja. Geen kant op en je weet dat er mensen overlijden. Ja,
14: een dodelijk virus.
12: Daarom is cruise is niet aan mij besteed. Nee.
14: In Egmond aan Zee is een witsnuit dolfijn aangespoeld. Volgens hulporganisatie SOS Dolfijn is het nog niet duidelijk wat er met het dier aan de hand is. Ze hebben hem met een speciale dolfijnenambulance naar de opvang gebracht om hem op te lappen. Ik wist ook niet dat het bestond. Ik denk dat er een soort groot bad in zit of zo. Ja. De witsnuitdolfijn leeft onder meer in de Noordzee en kan 3 meter lang worden.
12: En komt hij uit Colombia?
14: De witsnuit, ja, dat zou zo
11: opwachten. Ja. Ik zag hem al denken. Ja.
12: Witsnuitdolfijn. Dat is mijn koosnaampje. Ja.
14: En ben je morgen vrij? Die kans wordt steeds groter, want dit wordt in een groeiend aantal cao's opgenomen als feestdag ieder jaar. Dus niet alleen eens in de 5 jaar, zoals standaard geldt. Uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN blijkt dat nu al 13% van de bedrijven iedereen vrijgeeft. Terwijl het een paar jaar geleden nog maar bij 8% zo was. Het is trouwens een flinke kostenpost. Want de werkgevers die betalen de loonkosten dan door, maar hebben een dag geen productie. Het zou gemiddeld €400 per werknemer kosten. Steeds meer mensen zijn vrij. Mijn man is ambtenaar bij de gemeente Amsterdam. Die is dus ook morgen vrij. Ik vind dat zo raar.
13: Ja.
14: De scholen zijn vrije dagen dicht. Ook vandaag zijn al veel basisscholen dicht op 4 mei. Dus,
12: ik vind Bevrijdingsdag wel een dag die vrij hoort te zijn.
13: Nou, het is wel een dag die mensen echt verbindt. Want vrijheid. Het is een dag van ons land is vrijheid.
11: Ja. Het vieren van de vrijheid. Ja, het hoort een feestje bij en heb je een dag voor nodig.
12: En een dag om bij te komen. Ja.

0: Harry Shackles.
1: Radio 10 support de Alpe d'Huez.
2: Ja, vlak voor de meivakantie hadden we een hele bijzondere editie van Hart voor Nederland. Het item waarbij we elke vrijdag iemand in het zonnetje zetten die iets goed doet voor een ander. En in die bijzondere editie van Hart voor Nederland hoorde je de 45-jarige Paul Selten. En hij gaat over precies een maand nu, op 4 juni, meedoen met de Alpe d'Huez.
3: Ja, een evenement, als je dat nog niet weet, is in de Franse Alpen, waarbij meer dan 5000 deelnemers fietsen, hardlopen en wandelen over een enorme helling. Hè?
2: Ja, absoluut. Het is een berg van volgens mij 14,5 kilometer... met een helling van 8% of zo.
3: Ja, een hoogteverschil van meer dan 1 kilometer. Dus dit alles om geld op te halen voor onderzoek naar kanker dus. Vrouwtje heeft Paul voor de vakantie opgezocht en hij vertelde tegen haar dat hij een hele belangrijke reden heeft om mee te doen aan de Alpe d'Huez.
4: Ja, we doen mee voor mijn vrouw, Yvette. Moeder van onze twee kids, Twan en Anouk. En die is op vorig jaar in mei overleden. Op 44-jarige leeftijd aan endeldarmkanker.
5: Ontzettend kort geleden, joh.
4: Ja, ja, bijna een jaar. Precies een jaar, zeg maar. Als we de Alpe d'Huez op gaan beklimmen, dan is het een jaar geleden.
5: Ja.
4: Dus ja, ook wel een heel moeilijk, maar ook wel een mooi moment om dat een jaar na dato met elkaar te gaan doen.
2: Ja, het was een bijzondere ontmoeting met Paul. Als ik nu nog weer hier dit terug hoor, dan krijg ik weer kippenvel. Het is natuurlijk heel heftig wat hij allemaal heeft meegemaakt. En de kinderen ook.
3: 24 jaar ook.
2: Ja, ja.
3: Zo triest.
2: Het is echt, nee, zij is niet 24 jaar.
3: Hij zat op 24-jarige leeftijd.
2: 44.
3: Of 44,
2: ja.
3: Oh, sorry.
2: Ja.
3: Nou ja, dan nog.
2: Nou, het is sowieso heel heftig. En het is pas een jaar geleden, hè. Je hoorde het net. Paul gaat dus in juni tijdens de Alpe d'Huez geld ophalen. Door de Alpe d'Huez te beklimmen. En dat doet hij niet alleen. Ook met de kinderen, die gaan zelfs ook meelopen. En allemaal vrienden en familie ook gaan meedoen. En allemaal voor onderzoek naar kanker. En Yvette deed dat tijdens haar ziekte ook.
4: Eigenlijk tijdens haar ziekte heeft ze 3 keer een eigen sponsor-evenement georganiseerd. Ja, een beetje een lugubere naam, die had ze zelf verzonnen, de Tumor Tour.
5: Zat wel humor.
4: Ja. Ook wel een beetje gewoon de draak ermee spelen. Zij heeft 3 jaar achtereenvolgend heeft ze de Tumor Tour zelf georganiseerd om geld op te halen. Dus ook voor kankeronderzoek. Eigenlijk dat was ook de inspiratie om te zeggen van hé, dan gaan wij dat nu voortzetten wat zij in gang heeft gezet. Maar dan voor de Alpe d'Huez.
3: Ja, dat is iets heel anders dan de Tiener Tour, hè?
5: Ja.
3: Ja, voor deze Paul gaan we namelijk iets heel tofs doen. En een hele leuke event ook trouwens. We gaan de krachten bundelen met een middagshow van Gijs Staverman. We gaan naar de Alpe d'Huez. Dat is sowieso leuk, met alle leuke teams van Radio 10. Om Paul te supporten, maar we willen natuurlijk vooral heel veel geld voor hem ophalen.
2: Ja, en hoe leuk zou het zijn om de 10 van 10 aan Paul te kunnen overhandigen. Dus namens ons en de luisteraars van Radio 10, 10.000 euro. Ga naar Radio 10 dus om te doneren. Al is het een eurootje, maakt helemaal niet uit welk bedrag je ook kunt missen. We zijn je sowieso ontzettend dankbaar.
3: Als al onze luisteraars dat zouden doen, hebben we sowieso 10.000 euro.
2: Dat zou toch geweldig zijn?
3: Ja, toch? Ja, dat moet lukken. Dat gaan we gewoon doen. Of misschien wel meer, kan het ook? Ja, hè? Ja, mensen zouden zeggen, we gaan in actie komen.
2: Ja, absoluut.
0: En hoe precies gaan we het daar nog even over hebben? Gaan we Gijs Staverman nog even over bellen.
3: Ja. Ah, the things we do for love.

0: 50 ways to say goodbye bij 10 Train.
1: Radio 10, Alt U6.
2: 10.000 euro namens ons, de 10 van 10 voor het team van Paul. Nou, waar heb ik het over? Paul gaat precies over een maand op 4 juni geld ophalen door de Alp du 6 te beklimmen. En wie is Paul? Zijn vrouw is vorig jaar overleden aan kanker. Dus dit doet hij allemaal om geld op te halen voor kanker. En Yvette, zo heet zijn vrouw, die deed dat zelf ook altijd. Die was heel fanatiek in het ophalen van geld voor kanker.
3: Ja, het mooiste nieuws van vanochtend vind ik dus dat we dus als Radio 10 zijn en naar de Alp du 6 gaan.
2: Ja.
3: We gaan Paul namelijk supporten en Vrouwtje en Hannelore gaan iets heel sportiefs doen. Hè, meiden, vertel eens eventjes.
2: Ja, wij gaan meedoen, Hannelore en ik. Wij gaan die berg op. Ja. Ik heb het vorig jaar ook al gedaan, dus ik weet hoe het is. En ik weet ook dat ik eigenlijk weer moet gaan trainen, want het is best heel pittig. Jij doet het voor het eerst, Hannelore.
4: Ja, en ik denk van ja, hoe moeilijk kan het zijn? Je gaat gewoon wandelen een paar uur zo'n berg op. Dat moet toch lukken?
2: Nou, heel goed, hou dit vast.
4: Ja,
3: ben
4: ik niet zo optimistisch?
3: Ja, wat wel een leuk te weten. Ik zit op een golfkarretje achter jullie met zo'n megafoon.
0: Megafoon, ja.
2: Want jij gaat niet meedoen, hè, Gordon?
3: Nee, ik kan niet voor mijn knieën.
2: Oh, okay.
3: En daar ben ik heel blij mee.
2: Ja.
4: Ja. Ik vind het echt heel mooi om te doen. Maar ik ben oprecht benieuwd hoe zwaar het is. En ik denk dat het meevalt. Maar nee, jij zegt inderdaad, je moet er wel voor trainen.
2: Ja, je moet er wel voor trainen, want het is gewoon best een eind. Kijk, 14 kilometer lopen, dat valt wel mee. Maar het is echt een helling op, een flinke helling. 8%. En het leuke is, iedereen kan dus meedoen. Hè. We proberen met z'n allen, ook met jou samen, luisteraar van Radio 10, 10.000 euro op te halen voor het team van Paul. De 10 van 10. Dus ga naar radio10.nl voor jouw donatie. Al is het maar een eurootje, maakt helemaal niet uit. Maar er is meer. We gaan een grote veiling opzetten. We hebben meer dan 40 items of uitjes geregeld die heel bijzonder zijn. Ze zijn namelijk uniek. Nergens anders te koop, alleen bij onze veiling.
3: Ja, en daar zitten wel een paar hele bijzondere stukken bij, kan ik je vertellen hoor. De volledige opbrengst hiervan gaat namelijk naar het team van Paul dus. Dat doen we niet alleen. We bundelen de krachten met onze middagshow Gijs Staafman. En daarvoor aan de lijn niemand minder dan de host hemzelf, Gijs! Goedemorgen!
5: Goedemorgen!
2: Wat een intro, hè, Gijs?
3: Ik moet toch gelijk, als ik zie jou dus niet die berg op gaan, Gijs. Maar jij hebt hem al gelopen.
5: Ja, ik heb hem. Ik heb hem gefietst. Ik heb hem ooit. Ik heb hem gefietst. En
3: wow.
5: Ik hoor Vrouwtje net zeggen van nou ja, over Hannelore die zegt, ja, hoe moeilijk kan het zijn?
3: Ja.
5: Nou, Hannelore, het is heel moeilijk.
2: Het is een pittig stukje hoor. Ja,
5: en het is een pittig stukje. En het is niet één stukje omhoog. Hè. Het zijn iets van meer dan 20 bochten.
2: Ja.
5: Het zigzagt zo naar boven toe. Maar elke keer als je naar boven gaat, en dat is zo raar als je met de fiets gaat, dan denk je,

0: Ja, nu ga ik wel weer een stukje naar beneden. Maar dat gebeurt dus niet.
1: Nee, en het is best heel stijl.
2: Hey, en waarom
0: het is heel stijl.
2: Hey, Gijs, en waarom moet iedereen volgens jou een donatie doen via radio10.nl? Eventje ter motivatie.
0: Nou ja, goed. Kijk, iedereen die moet natuurlijk zoveel mogelijk geld. Of tenminste, nou, we moeten allemaal niks. Maar het zou natuurlijk prachtig zijn. Als er zoveel mogelijk geld wordt opgehaald om die vreselijke ziekte de wereld uit te helpen. Ja. KWF heeft vorig jaar nog gezegd van 1 op de 2 mensen krijgt nu te maken met kanker. Ja, dat is natuurlijk veel te veel. En er is natuurlijk ongelooflijk veel geld nodig. En ik vind het, ik ben er ook super trots op. Maar ik hoorde jullie net ook zeggen dat Team Paul, dat we ze mogen gaan supporten. En daar gaan we ook van alles gaan we daaraan doen.
1: Ja, zeker. Want vanmiddag om 4 uur maak jij bekend wat het eerste veiling item wordt. Kun je daar iets over vertellen, Gijs?
0: Nee, daar kan ik niks over vertellen.
1: Maar waarom bellen we hier? Een klein
0: weet je wat het probleem is? Mensen, dat zeggen ze vaak over mij. Ik kan nooit een geheim verklappen. Maar dat kan ik heel goed. Dat geheim verklappen.
1: Ja, maar je kan toch wel een beetje zeggen welke kant het op gaat. Wat voor soort items moeten we aan denken?
0: Laat ik het zo zeggen. Gordon, jij zei het net al. Het zijn hele bijzondere itemstukken. Ja. En dat klopt ook. Vanmiddag krijgen wij een Olympisch kampioene in de studio.
2: Oh.
0: Kampioene. En 4-voudig Olympisch kampioen is er geweest. Bruin. En doe nou niet.
2: Nee, ja, ik raad gewoon. Ik weet niet
0: nee,
2: of het
0: dat begrijp ik. Maar op een gegeven moment zeg je de juiste naam.
2: Oh.
0: En dan ga ik dan zeggen, ja leuk hè, dat is kom. Maar nee, in ieder geval.
2: En ze gaat maar, even de gouden medailles.
0: Wat er gaat gebeuren, zij neemt iets mee. En dat kun je alleen maar bij ons kun je dat krijgen. En dat is echt heel bijzonder.
2: Oh, dat is leuk.
1: Tof.
2: En dat heeft niks met het virus te maken op die boot die...
1: Niet zo'n cadeautje. Nee. Hey, dankjewel, Gijs.
0: Maar dat verkopen we niet.
1: Dankjewel. Vanmiddag om 4 uur op Radio 10. Dan hoor je wat het eerste veiling item is.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
1: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
7: Dat is wit goud voor weinig. Dat gaan we vieren, dat
8: gaan we vieren. Aldi.
9: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
10: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor Moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
11: Mamma mia, dat is goedkoop. Dat gaan we vieren, dat
12: gaan we vieren. Aldi.
13: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
14: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
15: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
13: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
16: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
17: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
18: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
19: Nog een keer! Papa, slimmer!
20: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
21: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
22: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 Plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
21: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
23: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
24: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdag cadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
25: Mooi van Ethos.
26: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
27: Oh, wat betekent dat voor mij?
26: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
27: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
26: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
27: En moet ik verder nog ergens op letten?
26: Ja, Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
0: Gordon en vrouwtje op 10, terug van vakantie in de ochtend van 10 met Cool and the Gang en R.E.M. zometeen. Maar eerst het nieuws van iets na 8 uur. Ja, we lopen iets uit, maar beter laat dan nooit. Hier is Anne-Lore Zwitserloot.
1: Goedemorgen. Op de dag van de dodenherdenking is het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Op foto's bij lokale media is te zien dat het gaat om vlekken en het woord genocide. Schoonmakers zijn al bezig om het monument weer mooi te maken voor de herdenking vanavond. Wie er achter de actie zit, is niet bekend. De situatie op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika is ook groot nieuws in Engeland, omdat er Britten aan boord zijn. Een expert zegt tegen de BBC dat de passagiers waarschijnlijk al besmet zijn geraakt met een virus voor ze aan boord gingen. Je wordt er namelijk niet meteen ziek van, maar een tijdje later. Inmiddels zijn zeker 3 passagiers overleden, waaronder 2 Nederlanders. Een getrouwd stel van rond de 70. Aan boord zijn ook mensen die ziek zijn en meteen medische zorg nodig hebben. Maar Kaapverdië doet moeilijk om ze van boord te halen. Waarom is niet duidelijk, want ja, het virus is onder mensen dus niet besmettelijk. En dan het Radio 10 weer. De dag begint grijs, maar later vanochtend klaart het op en schijnt de zon. Vanmiddag in het binnenland buien en het wordt 15 graden aan zee tot 21 graden landinwaarts.
2: Het verkeer, vrouwtje.
3: Radio 10 verkeer, er zijn 18 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Burgerveen en De Hoek. 14 minuten, door een auto met pech komt dat. De A27 Utrecht-Breda tussen Noordeloos en de Merwedebrug 18 minuten. En de A27 Gorkum-Breda tussen Werkendam en Hank 15 minuten.

0: Het is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 Plus 1 gratis. En alle Konimex, Kroephoek, Bumbu en Boksausen, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.

0: bijzondere dag vanavond om 8 uur. De 2 minuten stilte, hè, 4 mei. Ja. Het doet me altijd denken aan mijn... ik had een van mijn exen. Die was jarig op 4 mei. Dat is toch een
1: beetje een beladen dag.
2: Dubbel.
0: Ja. Ja, dus zaten we op een kringverjaardag, zeg maar. Zo ging het dan. En dan ging je ineens 2 minuten stil zijn op iemands verjaardag. Het is toch best wel heftig.
1: Ik vraag me soms ook wel eens af, want die 2 minuten stilte zijn wat mij betreft heel belangrijk. En dat moeten we ook in ere houden. Maar ik vraag me wel eens af... er zijn ook best wel veel mensen die dan een soort plichtsbesef hebben. Van, oh, nu moeten we 2 minuten stil zijn. En die zitten dan gewoon te denken aan de boodschappen. Dat herkennen we allemaal wel een beetje, denk ik. Ja. Dus ik probeer dat ook wel een beetje met mijn dochter dan mee te geven waarom we dat doen. En want mijn dochter zegt dan, ja, waar moet ik dan aan denken? En ik vind dat wel vragen. Ja, die snap ik wel als je 17 bent.
0: Ja, doe jij het
1: en wat legt dat maar eens uit aan de jeugd?
0: Doe jij het op altijd?
1: Altijd. Ja, ik vind het ook heel belangrijk. Ook als ik in de auto zit, dan ga ik ergens stilstaan.
0: Vroeger zet ik hem aan de kant van de weg. Maar dat mag niet meer, hè?
1: Is dat zo?
0: Nee, je mag hem niet meer stilzetten aan de kant van de weg.
1: Oh, dat wist ik niet. Ik ben meestal thuis, maar als ik dat zou doen...
0: Ja. Maar goed, het is goed dat het er is. En morgen vieren we onze bevrijding. En dat wordt natuurlijk wel weer een hele leuke dag.
1: Dan is het weer de dag van de vrijheid. En dat is weer hartstikke mooi.
0: Heerlijk.
1: Hey, zometeen shownieuws. En wat gaat de winnaar van Wie is de Mol, Bram Krikke, doen met zijn gewonnen bedrag? Hartstikke grote pot, hè? 13.000 euro was de pot dit jaar.
2: Ja, ik vond het een leuk seizoen. Ja, jij hebt toch ooit meegedaan met
1: de Ja, ik heb ooit meegedaan. Ik heb niet alles gezien, maar het was een leuk seizoen. Ja.
2: Absoluut.
0: Nee, Ellie lust ook mee?
2: Nee.
0: Nee?
2: Mijn gedachte is er altijd bij. Hij is een

0: Blunt bij Radio 10.
1: Ja, tijd voor je dagelijkse dosis shownieuws. Hannelore, wat speelt er allemaal?
2: Gisteravond was André Hazes te gast bij Shownieuws. En hij vertelde daarin onder andere over zijn nieuwe podcast, AD Hazes met zijn zus Rox. Maar ook over alle juice over hem. Want hoe komt het toch dat er zoveel nieuwtjes rondom hem naar buiten komen?
3: Er is wel een tijd bij mij geweest dat er heel veel naar buiten kwam.
4: Ja.
3: En vaak was het waar. En soms was het zo dat waar rook is, is vuur. Maar dan klopt het niet helemaal. Maar soms was het wel waar. Dat was best wel eng.
4: Ik heb altijd gedacht dat Monique het zelf was.
3: Ja, maar Monique kon ook bepaalde dingen niet weten. Ik heb wel eens gehad dat ik met mensen in de auto zat en hadden we het erover en dan stond het 10 minuten later online. Dat ik zei, jongens, heb mijn microfoon in de auto of zo.
5: Ja, daar word je wel een beetje
3: Daar word je echt bang van.
5: Ja. Ja.
6: Ik ben een beetje hazesmoe, om heel eerlijk te wezen.
1: Maar ja, hij heeft nu natuurlijk ook die podcast. Daar komen ook al die nieuwtjes naar buiten. Hè? Want daar vertellen ze natuurlijk ook een hoop over hun privéleven.
6: Maar je hoeft ook niet in shownieuws te gaan zitten. Hè? Dat is een keuze.
1: Maar hij is natuurlijk wel artiest. Ik snap ook wel dat hij in de publiciteit wil zijn, toch? Hij heeft zalen te vullen.
6: Met één optreden bij Shownieuws denk je dat je dan een optreden kan gaan op.
2: Ah, maar ik vind het wel bizar wat hij vertelt. Dat dus blijkbaar als hij iets in de auto besprak, dat het dan 10 minuten later online staat. Hoe kan dat nou? Ja. Is hij echt afgeluisterd?
6: Nou, dan moet hij gewoon zijn mond houden.
2: Nou, nee.
0: Maar herken je dat? Heb je dat ook niet een keer gehad, Gordon? Ah, misschien vrouwtje?
6: Ik heb van heel dicht hele enge dingen meegemaakt. Dat het echt ook alleen maar van vrienden kon komen.
0: Ja.
1: Echt?
0: Ja, wat is het dan?
1: Dat heb ik nog nooit meegemaakt.
6: Ja,
1: maar goed, mijn leven is ook niet zo spannend.
2: Spreek je dan erop aan?
6: Je weet niet wie het is. Ja, natuurlijk. Maar ja, gaat maar bewijzen.
2: Hmm. Ja. Zijn het nu nog steeds je vrienden?
6: Nee, sommigen niet.
2: Nee. Snap ik.
6: Het kaf scheidt zich van het koren.
1: En toch wil ik nog even zeggen over André Hazes dat ik het ook wel heel verfrissend en leuk vind dat hij juist zo eerlijk en open is. Ik vind het ook wel leuk. Hij stelt zich ook kwetsbaar op. Hij zegt ook, ja, soms ben ik stom, soms doe ik achterlijke dingen. We hebben natuurlijk alles meegemaakt van hem in zijn liefdesleven. En weet ik van allemaal niet.
6: Een beetje veel gewoon.
1: Ja, oké.
0: Dan gaan we door.
1: We gaan door.
2: Ja, dit weekend was natuurlijk de grote finale van Wie is de Mol? En de mol was online presentator Daan Boom. En hij werd ontmaskerd door influencer en radiomaker Bram Krikke. En hij won hierdoor de prijzenpot van ruim €13.000. En Bram heeft aan Shownieuws verteld dat hij niet alles zelf gaat houden, maar ook een deel hiervan aan een goed doel gaat geven. Dit omdat de opnames in Tanzania plaatsvonden. En veel Nederlanders herkenden Bram.
7: Nou, we hebben iedere keer als smoes gebruikt dat we voor SOS Kinderdorpen iets aan het filmen waren. Dus telkens als we Nederlanders tegenkwamen in Tanzania, was SOS Kinderdorp. Nou, ik kan niet die naam zo vaak misbruiken en niks doneren. Dus ik ga zeker een deel ook doneren aan SOS Kinderdorpen.
6: Ja, €500 heeft hij gegeven.
1: Ja, je weet natuurlijk niet welk deel.
2: Dat weten we niet.
1: Nee, €13.000 is overigens een vrij gemiddelde pot, hè, voor een Wie is de Mol finale. Nou, meestal zit het ergens tussen de 10.000 en de 25.000.
0: Maar jij deed mee in 2023?
1: Ja, dat was ook een hele gemiddelde pot. 11.000, geloof ik. Ja, zoiets. Ja,
6: ik vind een gemiddelde pot.
1: Dat ging niet naar mij, hoor.
0: Nee,
1: gemiddelde pot.
2: En dat denk jij dan weer aan. Je denkt meteen weer aan twee vrouwen. Ja,
1: overigens, de luistercijfers, wilde ik zeggen. De kijkcijfers van Wie is de Mol? Ja, je ziet er toch.
6: Zijn gehalveerd.
1: Die zijn, gehalveerd weet ik niet. Maar ze zijn gemiddeld rond de 1,5 miljoen. En dat is wel echt hoger geweest. Het is de laagste kijkcijfers sinds 2010, geloof ik.
6: Ja, Paul vond het fantastisch.
0: Ik vond het leuk. Ik zat elke zaterdagavond te kijken. Ik vond het een heel leuk seizoen deze keer.
2: Het was wel het tweede seizoen in vrij korte tijd. Hè? Misschien dat ook invloed heeft gehad op de kijkcijfers.
1: Ja, er komen meer seizoenen uit nu. Ook, je hebt jubileumseizoenen die dan uitkomen.
6: En helpt het trouwens om series in, wat ik merk bij Married at First Sight, dat die kijkcijfers ook gehalveerd zijn nu dat drie keer in de week is.
2: Ja, veel mensen kijken ook alweer vooruit natuurlijk via Videoland. Dat doe ik zelf
6: maar
2: ook.
6: Maar is het dan een goede set, denk ik dan? Dat denk ik dus niet.
1: Ja, ze doen dit met veel programma's, hè? Zo elke dag uitzenden. Dat is echt een nieuwe formule, heb ik het idee.
6: Het journaal zie ik ook steeds terugkomen.
2: Valt mij ook op. Ja, van mijn oud nieuws.
1: Vanavond om 11 uur op SBS6 Shownieuws. En morgenochtend op Radio 10. Rond dit tijdstip een nieuwe update.

0: Radio 10 en The Police, Roxanne hoorde je. Gordon en Vrouwtje op deze 4 mei.
1: Ook alweer aan Hazes denken, Roxanne Hazes.
0: Ja.
1: Hey, de dag van de doden herdenken, vandaag maar ook de bekendmaking dat we geld gaan inzamelen voor Paul. Hij gaat namelijk de Alpe d'Huez beklimmen en geld inzamelen voor onderzoek naar kanker. Dit omdat zijn vrouw Yvette dit ook deed onder de naam van Tumor.
2: Tumortour.
1: Ja, ik vond het humor, ondanks dat je dan zoveel ellende meemaakt. Ja. Ga geld inzamelen voor onderzoek naar kanker. En dit omdat zijn vrouw Yvette het ook deed. De 10 van 10 willen we gaan ophalen. Dus de 10.000 euro speciaal voor Paul. En als luisteraar kun jij je bijdrage doen. Kun je naar de website gaan. Ga naar radio10.nl. En elke euro is welkom. Vrouwtje en Hannelore gaan zelfs de Alpe d'Huez beklimmen. Ik zie vrouwtje en Hannelore vooral erg moeilijk kijken. Omdat ze zich toch heeft gisteren.
2: Ja, maak me toch zorgen.
1: Ja. En vanmiddag vanaf 4 uur komt er een speciale veiling online met items en uitjes die nergens anders te koop zijn. En ik ga vast verklappen, dat ga ik dan wel doen, dat er een jasje geveild gaat worden van mijn toppersperiode.
2: Oh?
1: Ja. Ondanks dat ik hem weer pas.
2: Oh.
1: Ja. Nee, dat is echt een van mijn allereerste toppersconcepten.
2: Is dat zo'n lekker hysterisch geval?
1: Vol met strass, diamanten, alles.
2: Oh, heerlijk.
1: Oh, ja. Ja,
2: en het is leuk voor de carnaval.
1: Moet minimaal 500 euro opleveren. Okay. Het is echt een heel met de hand gemaakt jasje.
3: Ja. Nou ja, je zal hem zelf niet zo snel meer aan doen waarschijnlijk. Dus dat kan niet worden geveild.
1: Nee.
3: Ja, oké, okay, nou mooi.
1: Dat is toch wel heel leuk om te geven.
2: Tof. Ja, tof.
3: Vanmiddag bij Gijs veel meer erover.
4: Ranking de hits.
2: Ja, dat spelen we natuurlijk ook gewoon lekker vandaag. Kans op 250 euro weer. En jij moet raden of een hit voor of na een bepaald jaartal komt. En het is leuk. Het is vandaag namelijk de internationale dag van de brandweer. Dus we hebben een plaat die daarmee te maken heeft. Luister maar. Was dit een hit voor of na 2001? Stuur het in via de app van Radio 10 en doe mee met Ranking the Hits.
1: En zometeen het nieuws met Hannelore Zwitserland. Wat viel je daar dan op?
5: Grote steden kampen met een nieuw probleem dat steeds groter wordt. En dat komt door al jouw online shoppen en het eten dat je bestelt. Want het is voor je zo.
2: Amsterdam!
6: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
2: Yes!
6: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
2: Play.
6: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
2: Lekker hoor!
6: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
2: Zoé!
6: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
2: Yes!
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Amster.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
7: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
9: Start je dag zonder barst.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
12: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Mama, ik ben super blij met jou.
14: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
15: Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl.
16: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
17: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
18: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
17: Voor pallets van 100 kilo?
18: Zie je het als een kans?
4: Train die core, mensen.
18: Tijd voor gesponsorde vacatures.
19: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
20: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
21: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
22: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
23: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
22: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
21: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
24: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
1: Dat is wit goud voor weinig. Dat gaan we vieren,
0: dat gaan we vieren. Aldi.
2: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
0: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
1: Mamma mia, dat is goedkoop. Dan gaan we
0: vieren, dan gaan we vieren. Aldi.
3: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Radio 10 en de grootste hits aller tijden. En deze week jouw kans op tickets voor Treasure. Dat is de Bruno Mars Tribute Band. Hoor je vandaag en eigenlijk gewoon deze hele week de oproep van de band voorbij komen, dan reageer je snel met het woordje tickets via de app van Radio 10. Het weer, Gordon.
5: Ja, de dag begint redelijk grijs. Maar toch kans op regen vandaag. En maximaal temperatuur 21 graden.
4: Wat lach je nou weer?
5: Ja, sorry. Nee, nergens om.
4: Nergens om. Oké.
6: Het Radio 10 verkeer dan. Er zijn 11 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A4 Den Haag Amsterdam tussen Burgerveen en De Hoek 16 minuten. De A20 Gouda Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en het Terbrechtseplein 20 minuten. Komt door een auto met pech. En de A27 Gorkum Utrecht voor Lexmond 21 minuten.
4: 6 minuten over 8:30. Gordon en Gauwkje. De ochtendshow van Radio 10 en Hannelore. Met het nieuws, wat viel je op?
7: Op het monument op de Dam zit rode verf, waarmee onder meer het woord genocide is geschreven. Vanavond is de dodenherdenking en schoonmakers zijn nu hard bezig om de verf weg te halen. En de politie houdt de omgeving in de gaten.
5: Ik word toch zo doodmoe van die activisten. Ik bedoel dat je een mening mag hebben natuurlijk. Maar om op zo'n dag als vandaag dan de dodenherdenking te gaan gebruiken.
6: Ja, absoluut. Ik vind het ook belachelijk. Net als ze op de autosnelweg gaan zitten. Dat is natuurlijk iets waar heel veel mensen heel veel last van hebben. Toch zullen zij zeggen van ja, maar dat is ook de hele bedoeling van een demonstratie. Ja. Je kunt ook vreedzaam demonstreren, zou je dan kunnen denken.
5: Ja, maar dit
6: maar ja, zij willen natuurlijk drama veroorzaken en heftigheid. Ja.
5: Ga een baan zoeken, denk ik dan.
7: Iets heel anders dan. Ben je single en wil je op vakantie zonder gedoe? Ja, als veilige bestemmingen worden onder meer Slovenië, Japan en IJsland genoemd. Ja. Maar zo ver hoef je niet te gaan, want Terschelling zegt dat ze dé plek zijn voor single vrouwen die vakantie willen vieren. Hier ben je weg, maar veilig. En eilandbewoners zullen je altijd helpen, is de belofte. Platforms zoals Booking.com en Airbnb signaleren al een duidelijke toename in het aantal zoekopdrachten door vrouwen naar solo-accommodaties.
6: Wat grappig, want eigenlijk zou je denken als je alleen solo op vakantie gaat, dus dat je juist avontuur wil en een beetje spanning en dat ook een beetje de aantrekkingskracht is. En Terschelling is mooi, maar niet echt heel spannend.
4: Ja, wat heeft dat dan te bieden voor single vrouwen?
7: Je kunt eindeloos wandelen over het strand. Je kunt verdwalen op de bosplaat. Lekker eten daar. Je bent even helemaal weg.
6: Okay, het is natuurlijk wel een beetje een hype onder vrouwen, denk ik. Vooral om je ze op zoek te gaan naar jezelf.
7: Ja.
6: Midlife. Midlife crisis. Ik schrijf er maar een boek over, denk ik.
7: Dat is mooi, toch? En het wordt op steeds meer plaatsen een probleem. Alle lege dozen door onze online bestelwoede. Want ja, we bestellen pakketten en maaltijden als nooit tevoren. De afgelopen jaren is het aantal dozen bijna verdubbeld en we weten niet meer waar we ze kwijt kunnen. We gooien die lege dozen nu vaak ook naast de gemeentecontainers. Dat het er gewoon niet meer in past in de container. Of ja, we laten alles gewoon achter in het park als ze daar wat te eten hebben besteld. Maar in Den Haag gaan ze hier nu echt keihard tegen optreden. Ze gaan meer controleren en boetes van €200 uitdelen.
5: Jezus.
7: Een hele dure pizzadoos.
6: Heb jij veel van die pakketjes thuis in dozen?
5: Ja, dat valt nu de laatste tijd wel mee. Maar van de week kwam er weer een pakket binnen. En ik denk, ja, er is zoveel ingepakt in dozen en plastic. Dat je denkt van, het is toch
7: niet te doen. Ik had het ook met mijn verhuizing. Want alles komt dan ook weer in kartonnen doos. Op een gegeven moment ben ik echt met een auto volgestampt met karton naar het
6: gemeentestation. Wat doe jij daarmee dan?
5: Ik moet deze week verhuizen, schat. En dat is de hel op aarde. En de single komt uit. En weet je wat, ik weet niet hoe ik het ga doen.
7: Ik wil iets roepen over een lege doos, maar ik doe het niet.
6: Wat doe jij met al die dozen die je dan hebt, van al die pakketjes? Wat doe jij daarmee? Ga je dat netjes allemaal naar de papierbak?
5: Kindertjes uit Bangladesh laat ik iets heel moois maken. Dat verkoopt
7: het toch niet. Sta jij het allemaal netjes te plekken, Graapje? Ja.
6: Nou, meestal laat ik dat doen door mijn vriend.
7: Als therapeutische effect. Ja. Heel goed.
6: En die zorgt dat het allemaal afgevoerd wordt.
5: Ik ben wel eens, het is echt een groot probleem. Ja, willen terugsturen ook. Ik doe het ook niet meer. Ik geef het tegenwoordig weg.
6: Ja, oh, wat goed.
7: De lege dozen?
5: Ja.

0: Ace of Base bij Radio 10 en The Sign.
1: Ranking the hits.
2: Goedemorgen Martijn Hermans uit Eindhoven.
3: Goedemorgen, welke.
2: Goedemorgen, we gaan lekker met jou Ranking the Hits spelen. Als jij 250 euro wint, waar ga je het dan voor gebruiken?
3: Ik ga het bij mijn vakantiegeld optellen en dan ga ik het uitgeven. Ik weet nog niet waar aan, maar...
4: Oh, en waar ga je heen, Martijn?
3: Nee, ik ben absoluut geen vakantieganger. Dus het wordt het materieels.
4: Oh, lekker. Ah. Ook leuk.
2: En je hebt nog geen idee waaraan? Een bepaalde richting? Misschien iets met je auto? Of iets met een tuin?
3: Huis? Nou, ik denk thuis. Misschien wat spelletjes voor het huis. Wel een beetje op de kalifaten, zeg maar. Dus,
2: Ja. Lekker een make-over voor het huis.
4: Ja, heerlijk.
2: Nou, ontzettend leuk.
4: Nou, doe je best.
2: Goed, je hoorde deze opgave. Ja! Is on fire. Ja, het is de dag van de brandweerman, hè Martijn, weet je dat?
3: Nee,
2: nou, dan weet je dat nu. Was dit een hit voor of na 2001?
3: Na.
2: Yes, heel goed. Kings of Leon hoorde je uit 2008. De eerste 50 euro is al lekker binnen. In totaal kun je dus 250 euro winnen. Maar ja, als je een fout maakt, dan houdt het meteen op, hè, dat weet je. Dan krijg je natuurlijk wel die Radio 10 dopper. Zullen we maar gewoon meteen van start gaan, Martijn?
3: Ja, graag. Ja.
2: Was dit een hit? Voor 100 euro, voor of na 2008.
4: En hij komt binnenkort, hè, naar Nederland. Oh, wat verheug me erop.
3: Dat is een moeilijke.
4: Ja.
3: Ik denk ervoor. Nee, dat is fout. Daarna.
2: Wat is je antwoord? Ervoor of daarna?
3: Daarna.
4: Ja. Oké, we rekenen. Maar eigenlijk moeten we streng zijn, want je zei ervoor, maar dat was niet goed. Het is uit 2015, maar we rekenen hem goed. We hebben een goede bui.
2: Ja, want hij heeft het uiteindelijk gezegd erna. Hè?
4: Ja, maar je kan niet zeggen ervoor en erna.
2: Nee, dat is waar.
3: 2015?
2: Ja, hij was in 2015. Ja.
4: 100 euro. Ga je stoppen of speel je door?
3: Ik ga door.
4: Oké, goed zo.
2: Goed, voor 150 euro dan. Was dit een hit voor of na 2015?
5: Alors on danse. Alors on danse.
2: Oh. Denk goed na wat je zegt, hè?
3: Voor na.
4: Of na. Je zei erna. En dat is fout.
2: Ah, helaas.
4: Nou, het zat je niet mee, Martijn.
2: Nou.
3: Nee, dat was
4: het. Godverdorie. Nou, jammer jongen. En in ieder geval heel veel succes met alles wat je gaat doen in en om het huis.
3: Ja.
4: Morgen spelen we een speciale versie met Hannelore Zwitserloot. Dan is het Ranking My Tits.

0: Koukje in de ochtend weer helemaal terug van vakantie. En nou, ja, we hebben heel veel dingen gedaan.
1: Ja, zeker. En heb jij zin om zo'n lekker bordspellenpakket te winnen? Dat kan gewoon, hè. Ga dan naar radio10.nl/acties. Voorspel 3 vragen over het nieuws van de aankomende week. En win onder andere Catan en heel veel andere bordspellen.
2: Ik zit dus alweer met een dubbele Fleetwood Mac in mijn hoofd. Maar dat bestaat niet, hè. Hey, zometeen Robert Vellen met de Guilty Pleasure Party. Dit ga je horen.
3: Zometeen op Radio 10.

0: Wij zijn er morgen weer.
1: Tot morgen.
2: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de Zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Je dag begint al druk en vanavond thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel een heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur.

0: Voor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
1: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
8: Oh yeah.
7: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samenwerken is niet altijd even gemakkelijk.
10: Ik ben degene die hier voor jou lul staat. Ik ben jou zat helemaal.
9: Wie heeft die oer-Hollandse handelsgeest echt in de vingers? Je ziet het in de Moneymakers. Vanavond om 21:30 op 6.
11: Radio. Een hele goede morgen. De Guilty Pleasure Party gaat beginnen zometeen. En we beginnen met Wham en Marianne Rosenberg. Maar eerst het nieuws van 9 uur. Hannelore Zwitserloot, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De politiek is boos omdat het monument op de Dam is beklad. Er zit rode verf op en het woord genocide is erop gespoten. Walgelijk, zegt staatssecretaris Van den Burg op X. CDA-kamerlid Van den Brink zegt dat een grens is overschreden. En burgemeester Halsema heeft het over een laffe daad. Wie het heeft gedaan is onduidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er nog een stuk of 10 Nederlanders aan boord zijn van het Nederlandse cruiseschip dat getroffen zou zijn door een virusuitbraak. Hoe het met ze is, is niet bekend. Twee andere Nederlanders zijn overleden, een ouder stel van rond de 70. Het schip ligt bij de westkust van Afrika. Diesel wordt volgend jaar nog eens 10 tot 12 cent duurder door een extra accijns. Dat blijkt uit stukken van het kabinet die de Telegraaf heeft ingezien. Dat besluit was al genomen voordat de oorlog in het Midden-Oosten uitbrak. De plannen kunnen op Prinsjesdag nog veranderen. En het treinverkeer is in sommige delen van het land ontregeld door een seinstoring tussen Utrecht en Den Haag. Daar rijdt helemaal niks nu. De NS zet bussen in op dat stuk. En dan een Radio 10 weer. Vanochtend blijft het op veel plaatsen bewolkt. Maar vanmiddag krijgen we ook wat zon. En in het binnenland is er kans op een bui. En het wordt 15 tot 21 graden.
11: Dankjewel, Hannelore. Dan het Radio 10 Verkeer. Dit zijn de drie grootste vertragingen van dit moment volgens Flitsmeister. A4, Den Haag-Amsterdam tussen Nieuw-Vennep en De Hoek, 8 minuten. A10, Koenplein-Amstel tussen Osdorp en Amsterdam-Oud-Zuid, 11 minuten vertraging. En dan een vrachtwagen met pech op de A27, Gorkum richting Utrecht, tussen Gorkum en Lexmond, 24 minuten vertraging.
13: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
14: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
15: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg.

0: 1,99 en AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
1: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Robert Veller,
3: The Guilty Pleasure Party.
4: En hoe lekker is het om je maandagochtend meezingend te beginnen in het Duits. Dit is Marianne Rosenberg.

0: zo tropisch als het afgelopen vrijdag was, is het deze maandagochtend helaas niet. Al schijnt dat zonnetje er zo nu en dan wel bij te komen. Hier in Hilversum nog even niet, maar schijnt erbij te komen. Misschien wel bij jou en het wordt zo'n 17 tot 21 graden. En gelukkig is er sowieso aan het begin van die werkdag een uurtje lekker meezingen met de Guilty Pleasure Party. Want dat voelt toch als dat haardvuurtje dat knispert op een koude winterdag, vind je niet? Al klinkt dit meer als een uitslaande brand. Oké, toegegeven. Even meezingen. Komend uur met The Spice Girls onder andere. Ook Kings of Leon komt eraan. Sex on Fire.
1: Robert Feller.
0: En eerst René Vroeger.
1: Guilty Pleasure Party.
0: Alles kan een mens gelukkig maken. Radio.

Spice Girls. De meidenband die eind jaren 90 natuurlijk zo populair was dat je het zelfs terugziet in de voornamen in Nederland. Want vanaf 2000 ongeveer verdrievoudigde het aantal meisjes dat de naam Victoria kreeg. Vernoemd natuurlijk naar Victoria Beckham. Hoeveel ouders daar later weer spijt van kregen, dat is niet bekendgemaakt, dat is niet onderzocht. Het tegenovergestelde zien we trouwens met de naam Caroline. In de afgelopen 10 jaar werden maar zo'n 20 meisjes per jaar met de naam Caroline ingeschreven. Ben jij er een van? Voel je uniek, want dat ben je. En dit is een liedje over de populairste Caroline ter wereld natuurlijk. Sweet Cat.

0: Zomers Live. Alle info op radio10.nl. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
1: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
0: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
2: Even over later.
3: Ik ben aan het streamen.
2: Sorry.
3: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
2: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris op taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
5: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
9: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
10: Agenda in de aanslag! Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
13: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 platblazers overreden door een heftruck?
14: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
15: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus boerentijgenbrood, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
18: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there, Fastnet.
19: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
18: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
2: Goedemorgen.
20: Goedemorgen, welkom bij Radio 10. Ik kreeg nog even een reactie op het liedje Sweet Caroline dat ik net draaide van Neil Diamond. Appje gaat als volgt. Ik heet Caroline en ik geniet op bijna ieder feestje van dit heerlijke nummer. Maar ik vind hem het allermooist als Marco van der Waal hem zingt. En toen dacht ik, hè, Marco van der Waal, is dat een artiest die ik heb gemist? Maar nee, het appje is gestuurd door Caroline van der Waal. Oh, dat is cute. Dat is cute. Hartstikke leuk. Even het weer op deze maandagochtend. In grote delen van het land is er mist en vanochtend blijft het op veel plaatsen bewolkt. Vanmiddag een mix van zon, wolken en in het binnenland ook een buitje. Het wordt zo'n 15 tot 21 graden. Dan het staartje van de maandagochtendspits. Nog twee vertragingen gemeld door Flitsmeister. A10 Koenplein Amstel tussen Amsterdam Slotervaart en Amsterdam Oud-Zuid. 6 minuten. En een auto met pech op de A27 Gorkum Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. Een vertraging van 13 minuten.
21: Robert Beller.
20: Ah, nog een half uurtje lekker meezingen met de Guilty Pleasure.

0: Party.
1: En als jij houdt van een feestje, niet alleen in de Guilty Pleasure Party, maar ook daarbuiten, dan raad ik je aan om deze hele week met extra veel aandacht te luisteren naar Radio 10. Want ja, 31 oktober, dan vindt er ook een feestje plaats in AFAS Live in Amsterdam. De glansrijke winnaars van het tv-programma The Tribute Battle of the Bands, heb ik het over Treasure, staan daar dan, 31 oktober. En jij kan erbij zijn zonder je portemonnee te hoeven trekken. Want zodra je deze week de oproep hoort, stuur je gewoon het woord tickets via de Radio 10 app. En als we dan terugbellen en je komt in de uitzending, dan kan je vast een kruisje zetten op 31 oktober. Want dan ben je er gewoon hartstikke bij. Dus hou het in de gaten. Guilty Pleasure Party hier op Radio 10. Nu met Olivia Newton-John en John Travolta. And You're the One That I Want.

0: Britney Spears en oops, I did it again. En de lijst met schandalen op haar naam is zo groot dat je je kan afvragen, what did she do again? Geen antwoorden daarop, jongens. Hoe is het met jou op deze maandagochtend en dan met name met jouw lichaamsbeweging? Zit jij al zo lang achter je bureau dat je wel even toe bent aan een klein dansje? Dan kan ik je deze aanbieden. En dat is een dans, en dat is onderzocht, waar iedereen vrolijk van wordt.
1: Jawel.
0: De Carlton Dance op de maandagochtend, daar wordt iedereen vrolijk van. Tom Jones nu op Radio 10. It's not unusual. It's not unusual.

0: fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig. Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren. Aldi.
1: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
0: Ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop. Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren. Aldi.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost, autotaalglas.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen.

0: week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
2: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
3: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
4: Mama, ik ben super blij met jou.
5: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
3: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
6: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
7: Daar heb je Huub van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
9: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
7: Wat ook helpt? Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo? 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
10: Bij Ufone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Ufone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op ufone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
13: Hallo! Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker! En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Alle lof voor Almof!
12: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
14: Radio Team Presents.

0: begin tijdens de werkdag. Soul Sister, The Way to Your Heart. En ook de Backstreet Boys komen eraan. Na het nieuws van 10 uur, Nicolai Ruijs. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Premier Jette is boos dat het monument op de Dam is beklad met rode verf. Er stond onder meer genocide op. Een idiote actie en volstrekt onacceptabel, schrijft hij op X. Andere politici gebruiken dezelfde woorden. De Amsterdamse burgemeester Halsema noemt het kwetsend voor iedereen voor wie de dodenherdenking vanavond belangrijk is. Tussen Utrecht en Den Haag rijden weer treinen, of ze gaan zo rijden. Er was een seinstoring waardoor alles op de eerste werkdag na de meivakantie in de soep liep in de ochtendspits. Andere delen van het land hadden er ook last van. Reizigers moeten nog wel even rekening houden met vertragingen. NAVO-topman Mark Rutte zegt dat Europa heeft geluisterd naar president Trump. Die wil militaire basis kunnen gebruiken voor de oorlog in Iran, maar verschillende landen zitten daar niet op te wachten. Volgens Rutte was Trump teleurgesteld, maar worden alle afspraken door Europa nu gewoon uitgevoerd. En het lijkt de goede kant op te gaan met cryptomunt Bitcoin. Voor het eerst in maanden is de grens van $80.000 weer gepasseerd. Dat komt onder meer door een voor cryptomunten gunstige wet in Amerika. President Trump vond crypto's eerder geweldig, maar nam toen wat gas terug. Maar door de nieuwe wet worden regels weer ietsje makkelijker. Het Radio 10 weer nog. Vanochtend bewolking, maar in het midden en zuiden ook een beetje zon. Vanmiddag langs de kust droog bij 16 graden. In het binnenland kan het 20 graden worden, maar daar is wel kans op regen.
0: Dankjewel, Nicola. Dan het Radio 10 verkeer. Flitsmeister heeft nog één vertraging op de A59. Zonzeel richting Os voor Waalwijk. 11 minuten extra.
2: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En wie gaat ermee het water op, sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 7 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
3: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Hoi van Ethos.
3: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
4: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.

De Backstreet Boys en everybody hier op Radio 10. Een hele goede maandagochtend. En iedereen die een klein beetje teleurgesteld is over het weer in de eerste dagen van mei, let even goed op, want misschien weet je wat ze zeggen, misschien ook niet. Maar dit zijn belangrijke gezegden. Onweer in mei maakt de boeren blij. Donder in mei geeft gras in de wei. En in mei veel regen is een vruchtenzegen. Kijk, allemaal boerenwijsheden, jongens. Dat gezegd hebbende, aan het werk en genieten van de grootste hits aller tijden hier op Radio 10. Zometeen Adele, The Four Taps en eerst Supertramp. Dit is Give a Little Bit.

In Nederland heb je Renesse. Italië heeft Rimini. Dan heb je Salau in Spanje. Gersonisos in Griekenland. En Albu in Portugal. En dan heeft Mexico Acapulco. Het zijn een beetje van die zon, zuip en ziekenhuisbestemming. Hè? Overdag lekker aan het strand liggen, 's avonds een delirium. Heerlijk. Bezongen door de Four Tops Acapulco op deze maandagochtend. Het is Radio 10. En we blijven een beetje in de vakantiesfeer. Hè? Een moppie Italiaans in de vorm van Zucchero Fornaciari. Wel met een klein beetje hulp van Paul Young, moet ik erbij zeggen. Dit is

0: maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio. Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
3: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
2: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
4: Nu bij Karwei, 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Are you drinking my Mullermilk protein?
6: Ma?
7: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullermilk protein. The moo you can't resist.
8: Het zijn nu de dierentuinweken bij vakantieveilingen. Met nu volop avontuur tussen de dieren. Piet mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
12: Dag liefie, mama houdt van jou.
13: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt.
14: Zin in een koffietje?
13: Ja, lekker.
15: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
16: Je voelt je thuis, waar je touwen echt Egbert strikt.
17: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
18: Oh yeah.
17: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
20: Mooi van Ethos.
21: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
22: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
23: Met deze week te winnen. Tickets van 10 voor Treasure Live. En natuurlijk de grootste hits aller tijden. We Built This City. Dit is Starship.

0: je zomaar gebeuren op maandagochtend. Dat je je verliest in de muziek en toch tickets wint. Ja,
1: tickets van Dien.
0: Want wij geven ze de hele week weg. Kaarten voor de Bruno Mars tribute band Treasure. En dat zou zomaar eens een leuk moeder-dochter uitje kunnen worden. Is het niet, Nicolien?
2: Dat kan zeker, ja.
0: Ja, jij zit in de auto op dit moment ook met jouw dochter, Eva.
2: Ja.
0: En allebei gek van Treasure.
2: Zeker, zeker.
0: Nou, ik mag jullie gewoon feliciteren. Ja, zet het in je agenda. 31 oktober, het is een zaterdag. Het wordt een gouden zaterdag voor jullie, want jij wint bij deze 2 tickets van 10 voor Treasure in AFAS Live.
2: Yay, dankjewel.
0: Ga ervan genieten en nog een hele fijne maandag, hè.
2: Dankjewel.
0: Doei.
2: Doei.

0: Nicola Ruis, goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Wat heb jij zometeen om 11 uur voor ons?
1: Nou, ik heb een beetje een goed advies.
0: Oh.
1: Als je nou besluit om een beetje te hard te gaan rijden, doe dat vooral niet in Zwitserland. Het kan je namelijk behoorlijk je week, je maand, je jaren onderbreken.
0: Oeh.
1: Niet leuk, niet leuk.
0: Ik heb ook een advies. Rij gewoon niet te hard.
1: Toch? Ja, maar dat is saai.
0: Maar saai is goed.
1: Oh ja.
0: Radio 10, dit zijn de grootste hits aller tijden. Met nu Jennifer Page. Rijdt ook altijd heel, heel netjes.

0: even over later.
1: Sst, ik ben aan het streamen.
0: Oh, sorry.
1: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
2: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
3: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks, bo!
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie, olifant!
7: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
6: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
8: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
9: Dat is wit goud voor weinig.
10: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
11: Aldi.
12: Agenda in de aanslag. Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting. Gillette en Venus scheermesjes 2+2 gratis en nog veel meer.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
15: Mamma mia, dat is goedkoop.
10: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
14: Aldi.
16: Hi, dag.
17: Hoi, hallo.
18: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
19: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
18: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar essent.nl.
20: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximaal.

0: bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: half negen op zes.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback.

0: zo van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Zo dadelijk wordt het voor het eerst deze week 11 over 11. En dus krijg je voor het eerst 4 nummer 1 hits op rij. In de 4x1, eerste nieuws van 11 uur, Nicola Ruijs. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. In de Tweede Kamer is de herdenking voor oorlogsslachtoffers begonnen. Die is elk jaar op 4 mei bij een monument in het parlementsgebouw. De politiek heeft geschokt gereageerd dat juist vandaag het monument op de Dam is beklad met rode verf. Onacceptabel, zegt premier Jette. En burgemeester Halsema noemt het een laffe daad. Op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika zitten de passagiers te wachten wanneer ze van boord worden gehaald. Ze hebben alleen te horen gekregen dat ze in een hut moeten blijven. Op het schip zijn 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, overleden door een longinfectie die mogelijk het gevolg is van een virusuitbraak. Na aanslagen op hoge Russische militairen is de beveiliging van president Poetin opgeschroefd, meldt CNN. Zo mag personeel niet meer met het OV en ook niet op hun telefoon in zijn buurt. Zelf gaat Poetin minder vaak ergens heen. Hij is niet alleen bang voor aanvallen door Oekraïne, maar ook voor een staatsgreep van binnenuit. En een 25-jarige vrouw uit Zwitserland heeft een heel zware straf gekregen voor wat te hard rijden. Ze moet 4 jaar de cel in. Maar het gekke is, ze is nooit geflitst. Wat is er gebeurd? Nou, ze had zelf filmpjes online gezet van haar capriolen op de snelweg. Daar reed ze 230, terwijl je er maar 120 mag. In Zwitserland doen ze daar niet kinderachtig over en word je behandeld volgens een speciale wegpiratenwet. En dat blijkt, 4 jaar cel voor een overtreding waarbij geen slachtoffers vielen is de zwaarste straf ooit daarvoor. Goed, Radio 10 weer. Vanochtend bewolking, maar in het midden en zuiden ook een beetje zon. Vanmiddag langs de kust droog bij 16 graden. In het binnenland ietsje warmer, 20 graden, maar er is wel kans op regen.
5: Dankjewel, Nicola. Dan het Radio 10 verkeer. Flitsmeister heeft 2 vertragingen. Allebei het gevolg van controles aan de grens. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens 10 minuten. En A37 knooppunt Holsloot richting Meppen. Ook in Duitsland tussen Zwarte Meer en de Duitse grens daar een kwartier extra.
7: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
9: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Eindeloos genieten met de L'OR Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de L'OR webshop.

amazing, just the way you are. Bruno Mars. En wat maar weinig mensen weten is dat deze Bruno Mars dus een hele goede imitatie in huis heeft van het Nederlandse bandje Treasure. En laten we daar nou net kaarten voor weggeven deze week. Hoor je de oproep voorbij komen, dan app je zo snel mogelijk tickets via de Radio 10 app. Maar eerst gaan wij richting 11 over 11. Voor het eerst deze week. En dat betekent 4 enen in de tijd. En dat betekent dan weer 4 nummer 1 hits op rij. Met zometeen nog een band die niet alleen gelooft in reïncarnatie, maar ze praktiseren het ook. Welke band het is, hoor je zometeen. Eerst nog de nummer 1 hit die Frank Previt nooit heeft gehad. Hij werd namelijk gebeld om 2 liedjes te schrijven voor een Hollywood-productie. En hij leverde af Hungry Eyes en The Time of My Life. Alleen, hij wilde ze allebei zelf zingen, maar werd 2 keer teleurgesteld. Hungry Eyes ging naar Eric Carmen en The Time of My Life naar Bill Medley en Jennifer Warnes.

U2. En een beautiful day. En U2 is dat bandje dat niet alleen gelooft in reïncarnatie. Ze hebben het ook in de praktijk gebracht met dit liedje. 4x1. A beautiful day schreven ze namelijk lang, lang, lang geleden. En ze verklaarden het ook dood en begraven wegens niet goed genoeg. Totdat ze rond het millennium op zoek waren naar een liedje. Het lukt allemaal niet. En toen dachten ze, nou, laten we het toch maar proberen met A beautiful day. En dat was geen gekke keuze, want het werd een dikke nummer 1 hit. En dus terecht in de 4x1 op Radio 10 deze maandagochtend. We zitten halverwege. We hebben zometeen nog Coolio met Gangsta's Paradise. En die hoor je na deze. I Will Survive, dit is Gloria Gaynor.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?
2: Ja.
1: Maak er een potje van.

0: anders doet.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
3: Greets. Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
5: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
8: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij Tui.
7: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
11: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
12: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En OT havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: Nog een keer. Papa, sneller.
18: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
19: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
20: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
19: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
21: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
22: Op weg naar Alles Mag op maandag. Wat wil je horen? Denk er vast over na en laat het weten via de Radio 10-app. Draai bij

0: alweer bijna 12 uur. Zometeen Jeroen Nieuwenhuizen. Sterker nog, hij loopt op dit moment.
1: Kijk!
0: Loopt hij de studio binnen.
1: Ja, ja, ja, ja,
0: heel goed. Hè. Oh. Hij heeft natuurlijk nog een lege playlist, maar die moet gevuld. En met leuke liedjes, denk ik, Jeroen.
2: Nou, zeker. Het is de maandagmiddag. Dan heb je de zwaarste ochtend van de week er alweer op zitten. Dat mag best gevierd worden, jongens. Kom door via die app van Radio 10. Tik in wat ik moet draaien. Heb je geen inspiratie, dan kijken we in de...
0: Top 4000, denk ik.
2: Of in de Guilty Pleasure Top 1000. Ook leuk, hè?
0: Ook altijd
2: leuk
0: gezellig.
2: Ja. Radio10.nl. En pak die gratis app. Laat zo snel mogelijk weten wat ik kan draaien. De eerste die we draaien heeft wat meer energie. Dat is de...
0: Bammerammer.
2: Heel goed. Robert luistert ook, hè, jongens? Hoor je het? En als je daar wat voor in gedachten hebt, ook meteen sturen nu, want dan kunnen we je zo meteen eventjes bellen. Dan mag je hem zelf aankondigen en dan krijg je van onze Bammerammer broodtrommel daarvoor terug.
0: Ik dacht, ik word nog een keertje overhoord misschien. De Bammerammer broodtrommel, dacht ik, moet ik zeggen. Maar ja, dat is al dat gedaan bij deze. Heel goed. Belangrijkste is, gebruik de Radio 10-app waar die voor bedoeld is. En laat even weten wat je heel graag wil horen. Zometeen tussen 12 en 1. Alles mag op maandag.

kan muzikaal nog wel wat beters verzinnen. Laat het niet na om het ons te laten weten via de Radio 10 app. En met ons bedoel ik eigenlijk Jeroen Nieuwenhuizen. Zometeen alles mag op maandag. Er komen al heel veel leuke liedjes binnen, maar er kan altijd meer bij. Dus laat even weten wat je graag wil horen.

0: Senseo machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
1: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
2: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
1: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
2: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
1: Stap je ook in?
3: Nu, later en altijd.
4: Ga je bijna met pensioen?
5: Ja.
4: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
5: Nee.
4: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
6: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
8: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
10: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
11: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
12: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
11: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
12: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
13: Tijd voor gesponsorde vacatures.
14: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
15: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Sneakbroodjes 10 stuks voor €1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
16: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Are you drinking my Mullet Milk protein?
18: No.
19: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullet Milk protein. The moo you can't resist.
16: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
20: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
21: Oh, wat betekent dat voor mij?
20: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
21: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
20: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
21: En moet ik verder nog ergens op letten?
20: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
22: Hey, goedemiddag kunnen we zeggen. Dan gaat hij zo meteen Jeroen Afternoon met natuurlijk een uur lang alles mag op maandag. Doe lekker mee. Nu het nieuws, Nicola Ruis.
23: Goedemiddag. De politie denkt dat 3 mensen iets te maken hebben met het bekladden van het monument op de Dam. Er stond in rode verf onder meer het woord genocide op. Dat zou vannacht rond 4:30 gebeurd zijn. De verdachten gingen er op de fiets vandoor, droegen regenkleding en hadden een witte boodschappentas bij zich. De internationale scheepvaart kijkt met argusogen naar de Amerikaanse marine die hen nu door de straat van Hormuz moet begeleiden. Althans, president Trump beweert dat ze dat gaan doen. Maar de reders vertrouwen dat voor geen meter. Ze zijn bang dat de Amerikaanse marine alleen maar van een afstandje gaat toekijken. Het OM heeft nog eens gekeken naar de rol van de politie bij een dodelijke achtervolging in Den Haag eind vorig jaar. Het oordeel blijft, de agenten hebben geen fouten gemaakt en worden niet vervolgd. Ze zaten achter een auto aan die te hard reed en uiteindelijk tegen een boom botste. En daarbij kwamen 3 jongeren om het leven. En wielrenster Marianne Vos kan niet verder in de Ronde van Spanje. Die was pas net begonnen. In de eerste etappe gisteren ging ze in een bocht onderuit. Nu blijkt ze haar sleutelbeen te hebben gebroken. Vos wint altijd en overal wel wat. In eerdere rondes van Spanje bijvoorbeeld won ze al 6 etappes. Traditie weer. Langs de kust is het droog. Er is af en toe zon en het is zo'n 15 graden. In het binnenland is het ietsje warmer, maar daar valt ook regen en is de kans op onweer. En morgen een beetje hetzelfde als vandaag.
22: Dank u. Dan zijn er wat vertragingen. Dit is de top 3. De dagelijkse file is wel een beetje bij de grens van Duitsland ook. Hè? A12 Utrecht-Oberhausen, IJsselbrug, 7 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen, bij Duitsland, hè, 15 minuten. En dan de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Vierlingsbeek. Een auto met pech, 8 minuten vertraging.
0: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
18: Amster! Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
24: Yes!
18: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
24: Play.
18: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, goodsnacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
24: Lekker hoor!
18: Alle Dr. Oetker Pick Americans, ook tweede gratis.
24: Zoé!
18: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
24: Yes!
18: De meeste, de beste aanbiedingen.
24: Amster!
25: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
26: Joehoe!
25: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
27: Radio 10.
28: Jeroen Nieuwenhuizen.
22: Deze maandagmiddag gaan we beginnen met Dave.
29: Hi, goedemiddag, Dave hier.
22: Ja, dat dacht ik al, Dave. Daarom zei ik het ook, hè? Ja.
29: Ja.
22: Hey, Dave.
29: Ja?
22: Hoe vroeg ben je begonnen vandaag?
29: Nou, ik moet dus om 12 uur beginnen. Ik heb net ingewocht. Ik ben taxichauffeur en ik ga zo starten.
22: Juist, en dan is de rit tot vanavond?
29: Ja, tot 8:30 werk ik.
22: Oké. En in welk gebied rijden?
29: Zeg maar Kennemerland.
22: En dat zijn steden als?
29: Haarlem, Muiden, Zandvoort, Heemstede... Tevenwijs, Heemskerk, Lisse, noem ik het. Weet je wel, een beetje aardig gebiedje, hoor.
22: Ja, je bent een man van de wereld, ik hoor het al.
29: Ja, echt wel.
22: Ja, hey, en Dave, heb je dan ook al gegeten of ga je nog wat eten?
29: Nou, ik heb vanochtend wel een broodje gegeten, 1 broodje.
22: Ja.
29: En toen net heb ik natuurlijk mijn eigen brood gesmeerd voor de dag.
22: Ja, oh, wacht even, daar hebben we wat voor. Hè. Daar hebben we wat voor.

0: als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow!
0: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op

0: Ja.
1: Ja, lachen. Je wil weten wat ik erop heb.
0: Nee, ben niet geïnteresseerd.
1: Nee. Ja, nee. Ik heb 4 kadetjes, 2 met gekookte worst en 2 met gekookt eitje. De plak hier handen. Lekker, man.
0: Lekker, man. Nou, dan kun je wel even vooruit. Helemaal goed. Ja. En dan die speakers even lekker bol zetten in je autootje?
1: Ja, die ga ik zo meteen. Ja, echt wel.
0: Ja, wat gaan we doen?
1: Born to be Alive, topnummer van Patrick Hernandez. Word ik altijd vrolijk van.
0: Nou, wij ook. Dankjewel, hè.

0: 5 and got the feeling. Janneke, dankjewel voor deze fijne. Dat is de tweede alweer voor vandaag. Daarvoor hadden we Patrick Hernandez en Born to be Alive voor Dave.
1: Ja, Nieuwenhuizen, dames en heren.
0: Ja, goedemiddag, maandag de 4e van mei. Het is Jeroen F. Vernoem, de lunchshow van Radio 10. Het wordt steeds populairder om je overleden huisdier op te laten zetten.
2: Oh.
0: Volgens preparateurs komt dat door de Meilandjes in de tv-serie lieten zijn geliefde Bommel opzetten. En sindsdien zijn er steeds meer klanten. Goedkoop is het niet. Een konijn kost al snel 1000 euro. Een kat 2300. En een Deense dog 4500 euro.
2: Ja, het voordeel is wel dat ze daarna niet meer eten.
0: En je hoeft dat scheelt ook een hoop. En die ziektekosten die je maakt iedere keer. We hebben die
2: dus,
0: arts.
2: Nou, het is eigenlijk gewoon een heel goed plan.
0: Ja, supergoed. Nou, je had net een hond, hè?
2: Ja. Ah. Ja. Die is nog klein, dus dat scheelt. Dat
0: was mooi op je kast.
2: Ja.
0: De zelfrijdende auto's, ze werken steeds beter. Maar ook zij maken wel eens een fout en overtreden daarmee de verkeersregels. Wat doe je dan als agent? Er is niemand om je te beboeten. In Amerika hebben ze vandaag besloten dat in de toekomst de fabrikant van de auto's de bon mag gaan betalen.
2: Oh?
0: Dat vind ik raar.
2: Maar betekent dat dus ook als je in zo'n ding stapt, je hebt een paar drankjes op en je gaat rijden, dat het dus mag, dat die auto rijdt?
0: Wat jij wil. Zou het niet doen, maar wat jij wil.
2: Oké. Okay.
0: Ik blijf nog steeds wel zo iemand die dan zegt, ja, ben natuurlijk, het is toch een beetje ouderwets allemaal. Hè?
2: Boomertime.
0: Het is een beetje boomertime. Maar ik ben zo iemand die zegt, autorijden doe je zelf. En dan rij je ook auto. Dan ga je lekker in je autootje zitten. En dan kijk je voor je en in je spiegeltje zoals je dat geleerd hebt ooit. En dan zorg je ervoor dat je niemand doodmaakt. Deze hele week maak je kans op kaarten voor Treasure, de Bruno Mars coverband die je nog kent van het programma Tribute. Ik heb die gasten laatst aangekondigd. Ja. Daar hadden we toen kaartjes voor, weet je nog? Tribute Battle of the Bands.
2: Zeker.
0: In Breda. Waanzinnig.
2: Ja.
0: Die gasten zijn zo fantastisch. En 31 oktober staan ze in de Avans Live. Daar kun je bij zijn. Hoe dan? Nou, hou het ticketalarm in de gaten. Hoor je het? Dan stuur je het woordje tickets via de gratis app van Radio 10. En die app die heb je natuurlijk toch op je telefoon. Zet die eens open. Tik eens een leuke plaat in die ik voor je kan draaien. Want we doen het samen in. Hey Stefan!
3: Hey, goedemiddag. Stefan hier.
0: Ja.
3: Voor Alles Mag op deze helaas weer een beetje koudere maandag. D-Light, Grooves in the Heart. Tijd niet goed, maar wel een lekker nummer. Ik gooi nummer in.
0: Maar die is gezellig, die doen we zo meteen eventjes. Eerst kijken wat Katja voor gaat schoffelen.
4: Hallo, mijn Katje Visser. Ik zou het geweldig vinden om Narada en Michael Wolden met Gimme, Gimme, Gimme All Night Long te horen. Hartstikke fijn, fijne uitzending, groetjes, doei!
0: Ja, als je het zo aankondigt, kan ik niet

0: Delight and Grooves in the Heart, Radio 10. Nou, dat zijn ze, de plaatjes. Ja, ja, Stefan, dankjewel, man. Fijn. Alles mag, alles mag, alles mag op maandag. Raak je geïnspireerd? Ja, hè? Wel, hè? Nou, dan pak je ook even de app van Radio 10 erbij. En dan tik je in wat ik moet draaien voor je. En kijk ook eens in de top 4000 bijvoorbeeld. Er staan ook dingen in die je niet elke dag hoort, maar zeker de moeite waard zijn. Sandra heeft wel iets in gedachten, denk ik.
1: Ja, hallo. Sandra hier. Ik zou graag Break My Stride van Matthew Wilder willen. Helemaal te gek bij mijn boterham. Doei, doei. Yo.

0: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
2: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Even over later.
5: Ik ben aan het streamen.
4: Oh, sorry.
5: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
6: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
7: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
8: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
9: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
7: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Odido. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
14: Radio 10 Present.

0: miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
1: Oh yeah.
0: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
2: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Mama, ik ben super blij met jou.
4: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
5: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
6: Dat is wit goud voor weinig.
7: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
8: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
5: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
6: Mamma mia, dat is goedkoop.
7: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
9: Agenda in de aanslag. Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting. Gillette en Venus scheermesjes 2+2 gratis. En nog veel meer.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
11: Jeroen Nieuwenhuizen.
12: Hallo, hallo. Dit is Matthew Wilder. Break My Stride.

0: dat gaatje.
1: No doubt, just a girl, Radio 10.
2: Ja.
3: Alles mag, alles mag, alles mag op maandag.
1: Lekker, hè? Alles mag, doe je lekker mee? Pak de F Radio 10 erbij, tik in wat ik voor je kan draaien. Dan doen we het samen lekker dit uurtje. En wat hebben we allemaal onderweg voor je? Nou, ik zie hier wat verschijnen. Dat is best wel geinig, heb ik al een tijdje niet gehoord. Het is van Esther. Hallo Esther.
4: Zou je Sly Fox met Let's Go All The Way willen draaien? Groetjes, Esther van Berlen uit Zwartsluis.
1: Oeh, nou, gaan we zo meteen even doen voor je, Esther. En wat hebben we hier? Margit?
5: Goedemiddag, je spreekt met Margit.
1: Ja.
5: Ik zou graag het nummer van George Benson willen horen, Broadway. Lang niet meer gehoord. En

0: Lekker resten, dankjewel voor deze Sly Fox. Let's go all the way. En de volgende MC Hammer. Die wil de Elroy heel graag horen. En dan vliegt het voorbij, hè, zo'n uur, dus niet normaal. Dankjewel als je een aanvraagje hebt gedaan via de F Radio 10. Ik heb niet alles kunnen draaien, maar we bewaren natuurlijk gewoon weer een paar dingetjes voor morgen. Want dan om 12 uur weer een nieuwe editie van Alles Mag. De laatste komt van Annelies.
1: Hallo Radio 10.
0: Hi.
1: Ik wil graag een Little Less Conversation van Elvis Presley horen.
0: Nou.
1: Groetjes, Annelies.
0: Ja, groetjes terug.

0: Dat is die al.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
4: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
5: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
6: Ah, chips.
5: Maak er een potje van.

0: maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hap Burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
1: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samenwerken is niet altijd even gemakkelijk.
2: Ik ben degene die hier voor jou lul staat. Ik ben jou zat helemaal.
1: Wie heeft die oer-Hollandse handelsgeest echt in de vingers? Je ziet het in de Moneymakers. Vanavond om 20:30 op 6.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008. Of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
4: Hé, hey, bedankt.
5: Merci.
3: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
7: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
8: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
9: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
8: Voor pallets van 100 kilo?
9: Zie je, dat als een kans. Train die core, mensen.
10: Tijd voor gesponsorde vacatures.
7: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1+1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
16: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten, 1+1 gratis. En dubbel fris of taxi, alle pakken van 1,5 liter, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: uurtje Jeroen Echteroen. Zometeen de lunchshow met Madonna, Robbie Williams en nu Nicola Ruis.
1: Goedemiddag. In het gebouw van de Tweede Kamer hebben politici oorlogsslachtoffers herdacht. Bij het monument zei Kamervoorzitter Tom van Kampen dat de Holocaust niet begon bij vernietigingskampen, maar met het uitsluiten van bepaalde groepen. En dat soort tendensen moeten we nu ook weer bestrijden, zegt hij. Iran zegt een Amerikaans oorlogsschip te hebben aangevallen in de Straat van Hormuz. Het schip zou zijn gewaarschuwd, maar deed daar volgens Iran niks mee. Twee raketten zouden het fregat hebben geraakt, waarna het omkeerde. Amerika wil met zijn militaire vloot schepen begeleiden, maar Iran wil dat niet. NAC heeft het kort geding tegen de KNVB verloren. De zaak draaide om een speler van Go Ahead Eagles die geen werkvergunning had, maar toch meedeed in de wedstrijd die NAC in maart met 6-0 verloor. Maar de rechter vindt dat de wedstrijd niet overgespeeld hoeft te worden. NAC heeft nu een wonder nodig om niet te degraderen. En in Roemenië staan ze in de rij voor de kunstschatten die werden gestolen in het Drents Museum en pas geleden weer gevonden werden. Ze zijn nu tijdelijk te zien in Boekarest. De stukken worden binnenkort gerestaureerd. Er wordt de gouden helm weer opgelapt, want die raakte beschadigd bij de roof. Het weer langs de kust meest droog, af en toe zon en een graad of 15. In het binnenland is het warmer, maar daar regent het ook met kans op onweer. Morgen beetje hetzelfde als vandaag.
0: Dank u. Dan zijn er vertragingen. Dit is de top 3. A4 Rotterdam-Den Haag voor Ypenburg 12 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 12. En de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Haps 33 minuten.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
3: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die, wie gaat er mee het water op, sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 7 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.

0: weet jij van de popmuziek die wij draaien hier? Allerlei decennia komen voorbij. En misschien heb je maar een hele ruime muzieksmaak. Dat is leuk, want dan kun je prijzen mee verdienen. Het mag geen naam hebben eigenlijk, maar het is wel geinig. Het zijn aardigheidjes, dat kunnen we wel zeggen. En wat hebben we onder andere?
1: Een zonnebril,
0: zeker, ja. En er zit ook een DAB Plus radiootje bij. Dat is lekker. En nu het weer beter wordt, kun je ons meenemen, ja, naar waar je ook maar wil. Eer goede kwaliteit. Bamberamme broodrommeltje.
1: Mooi ding hoor.
0: Leuk dingetje. En een Radio 10 pet, dan wel cap, als je wat moderner bent. Die kun je gewoon winnen. En het enige wat je hoeft te doen is je antwoord te geven op de oefenvraag die ik je zou gaan stellen. Die is niet al te pittig, denk ik. Weet je daar het goede antwoord op te sturen? Dan weet ik twee dingen. Dat je mee wil spelen en dat je het ook een beetje kan. En wanneer gaan we spelen? Nou, pak een beet, gooi hem weg, leg hem neer over een minuutje of 6, 7. Dus zorg dat je ook tijd hebt zometeen om dan mee te doen, hè, als je het antwoord gaat geven nu. Komt die oefenvraag. Het is de eerste maandag van mei. En ja, de maandag wordt ook best wel bezongen in de top 4000. Zo is er bijvoorbeeld het nummer Manic Monday. Manic Monday. Welke groep staat daar nou mee in de lijst? Als je dat weet, stuur je zo snel mogelijk het antwoord en speel je mee.

0: 4000-quiz.
1: Gaan we spelen met René. Dag René.
2: Goedemiddag Jeroen.
1: Een hele goede middag, welkom man.
2: Dank je.
1: Binnenkort een renovatie thuis.
2: Ja, hou op het geit.
1: Ja, ja, en dan moet je alles opruimen, hè? Want anders kun je niet aan de bak natuurlijk. Ja, en
2: wat,
1: heb je een container besteld of niet?
2: Nee, ik wil ze zelf zoveel mogelijk weggooien, maar...
1: Ja. En zijn er al dingen door je hand gegaan die je weer terug hebt gelegd? Van nee, toch niet. Ga toch niet weg.
2: Ja, ja, dat heb je toch wel een beetje. Maar ja. ik heb nu wel iets meer dat ik beter weg kan gooien, zeg maar.
1: Oh ja, ja, je moet
2: want
1: ook
2: sommige
1: keren,
2: dingen,
1: ja, ja.
2: De combinatie kopen die tegen die al 20 jaar in een doos zit, denken we, nou, dag.
1: Daar heb je internet voor, hè? Ja.
2: Ja, daarom.
1: Ja, en het is altijd wel fijn om even een opgeruimd huis te hebben. En zeker, wat ga je renoveren dan? Wat ga je doen?
2: Nou, de woningbouw die gaat de voorpui eruit rossen, de achterpui eruit rossen. En de zijkant krijgen wordt alle baksteen eraf gehaald. En dan nog.
1: Oh.
2: En het dak komt ook nog geïsoleerd.
1: Dus je krijgt eigenlijk gewoon een heel nieuw huis.
2: Eigenlijk wel.
3: De vloer ligt er nog, that's it.
2: Ja, dat het.
1: Nou, succes daarmee. Eens even kijken of jij wat van muziek weet. De Beatles en de Stones, dat zijn een beetje je lievelingsbandjes.
2: Ook.
1: Ja, ik weet niet of er wat over gevraagd gaat worden. Ik ga zo meteen de hand in de grobbelton doen en dan kijken we wel wat eruit komt. Eerste maandag voor mij. Maandag komt veel voorbij de top 4000. Bijvoorbeeld het nummer Manic Monday. Van wie is dat ook alweer, René?
2: Van de Bengals.
1: De Bengals, ja, dat was goed, inderdaad. Nou, de oefenvraag heb je gedaan. Heb je ze alle vier goed? Zometeen krijg je het hele prijzenpakketje. En zo niet, dan kijken we hoeveel vragen je wel wist te beantwoorden. Yes?
2: Prima. Ja.
1: Veel plezier. Daar gaat hij.
2: Dank je.
1: Het is de dag van de brandweer. Afgelopen dagen zijn ze druk genoeg geweest. Jongen, vorige week. In de top 4000 zijn ook wat brandjes te blussen. Wie staat er in de lijst met I'm on fire?
2: I'm on fire. I'm on fire.
1: Mm. Ho, I'm on fire.
2: Bruce Springsteen?
1: Ja.
3: Ja.
1: De Bos, en wie zat daar mee te mummelen? Heb je hulp?
2: Ja, mijn vrouw zit daar.
1: Ah, dat hielp wel, hè?
2: Ja, dat hielp wel een boel.
1: Helemaal goed.
3: Ja,
1: dat hielp goed, ja. Ja, dat hoef je niet te bevestigen.
0: Vraag 2.
1: Lance Bass is vandaag 47 jaar geworden. Lance, de zanger van een jarenlang een boyband met onder andere Justin Timberlake. Die ken je wel, hè? Justin Timberlake, ja, die ken je wel.
2: Ja, die wel, ja.
1: En welke band was dat ook alweer? Dat boybandje waar hij in zat met Justin Timberlake. A, 5. B, Backstreet Boys of C, NSYNC?
2: Ik dacht Backstreet Boys.
1: Backstreet Boys, vullen we dat even voor je. Is dat goed, jongens? Backstreet Boys?
3: Oh,
1: nee.
2: Oh, jammer.
1: Nee, dat was NSYNC.
2: Ah, NSYNC, oké.
1: NSYNC, weet je dat ook weer.
0: Vraag 3.
1: Krijg je een intro te horen? Even opletten, hoor. Even goed luisteren. Door de telefoon is misschien wat lastig te herkennen. Maar het gaat erom, hoe heet dit nummer?
2: Hoe heet dit nummer?
1: Ja.

0: Nee.
1: Nou?
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ze weet van wie het is, maar we komen er alle twee niet op.
0: Nou, van wie is het dan?
1: Ja, wie hoort het ook weer?
2: Het is een hei.
1: Een hei.
0: Ja, het is wel een hei, ja. Ja.
1: Ja. Hoe heet ze nou? Oh, Tjusje, en dan...
0: Het heeft te maken ook met die band waar we kaartjes voor weggeven deze week.
3: Ja, die kan ze achternaam opeten.
1: Hoe heet het nou toch? Achternaam kun je opeten. Jezus.
0: Jezus, nee, die... Nee,
1: geblokkeerd. Hoe heet die nou toch, joh? Helaas.
0: Uptown Funk van Bruno Mars. Dat is
1: ja,
0: erbij.
1: Bruno Mars, tuurlijk.
0: Ja, natuurlijk, ja, als je het zegt, ja. Nicola Ruijs heeft ook wel bedacht.
3: Ja, zeker als je Star Wars fan bent, dan heb je waarschijnlijk een leuke dag vandaag. Want namelijk de Star Wars fans over de hele wereld, die vieren vandaag de Star Wars dag. En dat is geen toeval dat die op 4 mei valt, want ja, de Engelse schrijfwijze van de data is natuurlijk May the 4th.
0: Ja, en May the 4th be with you.
3: May the 4th be with you.
0: Ja, dat zeggen ze vaak. May the force be with you. Hè?
3: Ja, ik heb het nog nooit gezien, dus ik weet niet waar het over gaat.
0: Je hebt geen idee waar je het over hebt. Dat vind ik wel mooi. Ik bedoel, Star Wars en Nicola, dat gaat niet echt samen. Nee.
3: Ja, dat is met Spock, toch?
0: Dat is Star Trek. Dat heeft daar niks mee te maken.
3: Daar gaan we het eens even niet over hebben. Dus de dag werd voor het eerst gevierd in 2011 in Canada, in Toronto. En sindsdien is hij uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen. En het wordt dus ook ondersteund door Lucasfilms. Dat is de producent van de hele Star Wars films. Toch leuk?
0: Juist, ja zeker. En ja. De sterren worden natuurlijk ook bezongen in de top 4000. En wie scoorde er nou een top 4000 notering met het nummer Stars?
1: Stars. In de top 4000. Stars.
0: Ja.
1: Jongens. David Bowie?
0: Huh? Nee, David
3: Wat
0: Bowie.
3: Wat zeg je nou?
0: Nee, dat is Major Tom.
1: Nee, Major Tom, dat is ook wel Stars, maar anders. Stars.
0: Nee.
1: Hij komt weer niet door, jammer.
0: Major Tom was trouwens, dat is niet de titel, dat is Space Oddity.
1: Space Oddity, klopt.
0: Major Tom is weer van een andere knakker.
1: Wel een heel mooi nummer.
0: Jazeker. Ja. Nou, we rakken een beetje van de wijze hier, dat maakt allemaal niet uit. Het antwoord was niet goed, het had moeten zijn Simply Red.
1: Simply Red, ja. Ja.
0: Nou, René.
1: Ja.
0: Jij en je vrouw winnen 1 prijzen.
1: 1 prijzen.
0: Ja. En dat is dan de Radio 10...
3: Zonnebril,
0: ja. Nou, allebei een glas, hè. Heb je toch wat?
1: Alle glas, hebben we toch nog wat.
0: Nou, veel plezier.
1: Ja, dat doen we niet.
0: En ik hoop dat de postbode je huis nog kan vinden, hè, binnenkort. Want ja, dat...
1: Jawel. Die nummers blijven gelukkig hetzelfde.
0: Hij gooit er vanzelf wel in die bouwput, dan vind je het daar. Ja? Oké.
1: Is goed.
0: Dag René.
1: Dankjewel.
0: Doei.

hebt coverbands. En je hebt tribute bands. Radio 10 heeft deze week

0: Lunchbrunch Live. Alle info op radio10.nl.
1: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: kinderopvang.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
3: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleur op. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
6: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
7: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
8: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
8: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
10: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: flex, zelf wel.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
5: Jeroen Nieuwenhuizen.
6: Ja, goedemiddag. Zometeen gaan we weer eens een dikke 10 uitdelen. Doe je mee? Eerste spinners.

0: inspreken of intypen wie jij vandaag eens een lekkere dikke 10 wil geven. Het kost je niks en het effect ervan is maximaal. Hoe leuk is het om je radio op je naam te krijgen?
1: Dat is
0: je
1: mooi.
0: Naam op je, je naam op de radio te horen en je vervolgens daar ook nog eens een dikke 10 te zien worden toegestopt. He, door een lief iemand. En dat kan je collega zijn natuurlijk. Waar je een 10 wil uitdelen. Of je hebt misschien iemand die je speciaal even aandacht wil geven op deze bijzondere dag. Het is toch 4 mei natuurlijk. Die misschien eventjes nadenkt over vroeger. Of misschien op dit moment. Want denkt van, dat is allemaal aan de hand is in de wereld. Steek je die eens even lekker een hart onder de riem. Je kan echt allerlei redenen aanvoeren. Als je iemand een dikke 10 wil geven. Je bent van harte welkom. De naam van degene, de reden waarom die dikke 10 gegeven moet worden en hoe je zelf heet. 3 dingen eventjes in een app zetten. Je kan het tikken, je kan het ook even inspreken. Dat is net zo leuk als je stem erbij kan uitzenden zometeen. Zetten we straks op een rijtje, dus zorg dat je nu alvast al begint aan een berichtje, want anders ben je te laat natuurlijk. En in de tussentijd is er al zo'n glimmende groene 10 om weg te geven door Nicola.
1: Ja, zeker. Ik wilde mijn 10 eigenlijk ook een beetje in de sfeer van 4 mei wilde ik die uitdelen.
0: Ja.
1: Postuum aan iemand die wat goeds heeft gedaan in de oorlog. En die nog niet veel genoeg 10 krijgt. En het is deze keer voor een Duitser. Dan denk je, wat een Duitser die iets
0: wat een Duitser
1: heeft gedaan. Ja, nee, dat was Heinrich Wunram. En die runde tijdens de oorlog Hotel de Zende in Den Haag. Dat 5-sterren grote mooie hotel. Daar verbleven Duitse officieren. Maar tegelijkertijd had hij daar in het hotel kamers en ruimtes waar hij ook Joodse onderduikers liet zitten. En dat deed hij een beetje onder het mom van, kijk, hier gaan ze niet zoeken. Ze denken, ze zijn niet zo gek om hier te gaan zitten. Hij heeft honderden mensen het leven gered daardoor.
0: Oh.
1: En is eigenlijk later gezien als toch een Duitser die in Nederland zat. Maar uiteindelijk kwam steeds meer duidelijk wat voor man het nou was. En daardoor voor mij ook gewoon een dikke 10 op deze 4e mei. En dat soort verhalen mogen wat mij betreft nooit verloren gaan. Dus vaak blijven noemen.
0: Kijk, ook zo kan het zijn, hè? Dus postuum kun je er ook eentje uitdelen.
1: Ja.
0: Heb je iemand in gedachten die je een dikke 10 wil geven? Dan pak je nu die app en dan tik je het lekker in. In de tussentijd, Bob Marley en de Wailers, Could You Be Loved komt eraan. En Dido wil vrede. Die witte vlag, die gaat zwaaien.

0: 14 opgespeld. Nou, Richard zegt, ik wil mijn ex een dikke min 10 geven. Dat gaan we niet doen, Richard. Nee. We hebben alleen een podium hier, hè? Geen kuil. Maar Loes, ik zou mezelf graag een dikke 10 willen geven, want van mijn collega Niels krijg ik hem niet. Nou, dat mag ook. Maar Loes, ga je er zelf wel lekker staan, hè? Zometeen hier op het podium. Dikke 10 voor Marco Dekkers, zegt ene B. Die het supergoed doet met het begeleiden van twee mensen met het syndroom van Down. Keep your head up. Coachje, ga zo door. Leon zegt, hoi Jeroen, ik geef vandaag een 10 aan mezelf. Ik ben 56 geworden. En ook een 10 voor iedereen die verder jarig is. Ja, bij deze. Anna, een dikke 10 voor mijn schoonzus Marta Kuikman. Liefst Anna. En dan is er wat ingesproken. Hallo.
1: Mijn naam is Selama van der Locht. En ik ben samen met mijn man gisteren, Charles Nachtzaam, zijn wij dus naar Raccoon geweest. En dat was zo'n fantastisch optreden in het Amsterdamse Bos. Dus ik wil de band Raccoon een hele dikke 10 geven. Want het was echt meer dan fantastisch. Dankjewel. Een hele dikke 10 voor Raccoon.
0: Nou, kijk eens even. Hey Gree.
2: Ik wil een hele dikke 10 geven aan onze dochter Martine. Want die heeft vorige week bij Radio 10 twee bioscoopkaartjes gewonnen van Michael Jackson. Mm-hmm. En raad eens wie er mee mag.
0: Daar ben ik heel blij mee.
2: Hey. En ik ben gewoon enorm trots op haar, want het is gewoon een hele lieve meid. En ze werkt enorm hard. Dus een dikke 10 voor Martine Hoetjes.
0: Nou, kijk, bij deze. En graag gedaan natuurlijk de kaarten. Dat was wel een leuke actie.
3: Ja, joh, ja,
0: zeker.
3: Ja?
0: En dan hebben we hier nog Marco.
4: Een vrouwtje aan de loren. Dat is als die 6 nog op. Team.
0: Ja, vrouwtje en Loren, die gaan de Alpe d'Huez lopen.
3: Die gaan de Alpe d'Huez doen, ja, wel heel goed van ze.
0: Ja, knap hoor, zeker. Ja. En voor het goede doel natuurlijk, hè, is belangrijk.
3: Zeker.
0: Absoluut. Nou, bij deze Marco, die gaan we ook even erop zetten. Als het tenminste kan natuurlijk, hè.
3: Ja,
0: zullen
3: pas
0: wel
3: toch.
0: Een trainer zijn, ja? Oké, okay, nou ja. Goed. En dan moet er wel even gezongen worden. Vinnie, ik vind het wel.
3: Zullen we
0: het
3: doen?
0: Ja, met z'n allen.

Lekker, de dikke tieners zijn uitgedeeld. Dat betekent dat de maandagmaandag... Ja, de maandagmiddag is wel lekker beginnen. Goed, zometeen om 4 uur hebben we Gijs. En daarvoor... De grootste is altijd Edwin Diergaarde. Mocht je uitnodigen daar heel veel plezier aan te gaan hebben... Hou hem lekker aan op Radio 10. En dan spreken wij elkaar morgen weer...

0: anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
1: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
0: Werken? In deze drukte?
1: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
0: Stap je ook in?
2: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
3: Dat is wit goud voor weinig.
2: Aldi.
4: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
2: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor Moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
3: Mamma mia, dat is goedkoop. Dat gaan we vieren, dat gaan
2: we vieren. Aldi.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
7: Even overlaten.
8: Ik ben aan het streamen.
7: Oh, sorry.
8: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
7: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
5: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
10: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
9: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
11: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Odido. En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
13: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen hand

0: tijdschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
1: Greets. Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
2: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
2: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Toen was het alweer maandagmiddag na de lunch. Dat schiet lekker op met zo Charles en Eddie, Kate Bush en Casey en de Sunshine Band. Na het nieuws met Nicola Ruis.
7: Goedemiddag. De bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is gefilmd. En die beelden zijn door een Palestijnse actiegroep naar het Parool gestuurd. Maar of die actiegroep er ook echt daadwerkelijk achter zat, is niet bekend. De bekladding komt op een pijnlijk moment. Vanavond is natuurlijk de dodenherdenking op de Dam. De verf is intussen wel weggehaald. Uit het hele land komen meldingen van mensen die om 12 uur het luchtalarm hebben gehoord. Dat gebeurt altijd op de eerste maandag van de maand, maar niet op 4 mei als Nederland de oorlogsdoden herdenkt. Sommige veiligheidsregio's hebben de memo erover niet gelezen of er is iets anders fout gegaan. Amerika zegt dat er niks klopt van het verhaal dat er een oorlogsschip is aangevallen door Iran. Dat zou zijn gebeurd toen het schip in de straat van Hormuz voer. Volgens Iran is het geraakt door 2 raketten nadat het waarschuwingen had genegeerd. Amerika wil schepen begeleiden en Iran wil dat voorkomen. En over 3 dagen is de uitspraak van het gerechtshof over de verkrachtingszaak van Ali B. Maar Ali is er zelf niet bij, zegt een advocaat tegen het AD. Er zijn mensen die denken dat hij bij een veroordeling op de vlucht slaat, maar dat noemt de advocaat absolute onzin. Er is 2,5 jaar cel geëist tegen Ali B. Dan nog het radioteam. Weer langs de kust is het droog. Af en toe een beetje zon en zo'n 15 graden. In het binnenland ietsje warmer, maar daar ook kans op regen en onweer. Morgen een beetje hetzelfde als vandaag.
6: Dankjewel. 8 files op de Nederlandse wegen. En dit zijn de 3 langste. A2 Utrecht Den Bosch voor Everdingen. 46 minuten. Dat is het gevolg van een ongeluk daar. De A12 Oberhausen Arnhem tussen Zevenaar en de IJsselbrug. Een kwartier. En op de A73 Nijmegen Maasbracht tussen de Maasbrug en Haps. Op pech onderweg 16 minuten.
0: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
8: Greets. Hatsjoe! Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
0: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
10: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar

0: of 9 op 6.
1: Coffee Lovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
2: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.

grootste hits aller tijden bij Radio 10. Goedemiddag, ik ben Edwin. En een bierbrouwer uit de Franse Bretagne moet stoppen met de verkoop van zijn populaire speciaal bier genaamd John Lemon. Yoko Ono persoonlijk, de weduwe van John Lennon, die kan de woordgrap niet waarderen en heeft bezwaar gemaakt.

Usher, dat is de band die in 2025 het populaire tv-programma The Tribute Battle of the Bands won met hun fantastische vertolking van de hits van Bruno Mars. Die gaan op 31 oktober aanstaande opnieuw de AFAS Live plat spelen. En bij Radio 10 kun je deze week tickets van 10 winnen om daarbij te zijn. Even de oproep in de gaten houden en als je die hoort, reageer met het woord tickets in de Radio 10 app. En als je de uitzending komt, dan ben je binnen op 31 oktober AFAS Live bij Treasure.

0: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig. Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren. Aldi.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
2: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
3: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
2: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
3: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
4: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
0: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
2: Mamma mia, dat is goedkoop.
5: Dan gaan we vieren.
0: Aldi.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Daar heb je Huub, van Hubo.
9: Hoi.
8: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
15: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
16: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
17: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, Hallelof voor Almof.
18: Autotaalglas zit echt overal.
19: Opgelost, Autotaalglas.
20: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
21: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
22: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 Plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
24: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
25: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
26: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
25: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
27: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.

hitlijst aller tijden. En wat vooral opvalt is het ingetogen karakter van dit liedje. Niet van de hoofdpersoon in het nummer, want die wil namelijk heel snel. Te snel, sneller dan de ander in een prille liefdesrelatie. En hierbij wordt hij vergeleken met iets op vier wielen. Niemand minder dan Tracy Chapman staat ermee op 546 in de top 4.

0: jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
1: Oh yeah.
0: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
2: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
3: Radio 10 presents.

0: de Dierentuinweken bij Vakantieveilingen. Met nu volop avontuur tussen de dieren. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
3: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
6: Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroo.nl.
8: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
9: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
10: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
11: Hey Tijmen. Je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
10: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
12: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het

0: daten, gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
1: Met zo kans op tickets voor Treasure en een award-winning monsterhit van de Boobies. Na het nieuws van 3 uur, die krijg je van Martijn Nijhuis.
2: Het monument op de Dam is weer schoon. Op het monument was in het rood het woord genocide geschreven. Premier Jetten noemt dat schandalig.
3: Echt een schandalige bekladding van ons nationale monument op de Dam. Onbegrijpelijk dat een paar schoften dit hebben gedaan. Je mag iedereen herdenken, maar ga dan niet de doden van die Tweede Wereldoorlog en iedereen daarna op deze manier schofferen.
2: Er wordt nog gezocht naar de daders. Vanavond is op de Dam de nationale herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Die gaat dus gewoon door. De 2 overleden mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip op de Atlantische Oceaan komen uit Friesland. Ze waren allebei 69. Ook een Duitse opvarende is overleden. Intussen is ook bekend dat een van de zieke bemanningsleden een Nederlander is, maar of die ook het hantavirus heeft, dat is nog onduidelijk. De provincie Brabant wil dat Defensie de regels voor het oefenen tijdens de droogte snel aanpast. Vorige week waren grote natuurbranden ontstaan op militaire terreinen. De legerleiding vindt het niet nodig om tijdens de droogte te pauzeren. De militairen moeten getraind blijven, ook als het even niet regent. En 1 op de 3 sporters heeft te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag. Blijkt uit onderzoek onder sporters van 16 jaar en ouder, die in 2024 en 2025 lid waren van een sportvereniging. Opvallend is dat meer dan de helft van de sporters die met grensoverschrijdend gedrag te maken hadden, er niets over heeft gezegd. Het radioteam weer, vooral in het binnenland kans op buien. Onweer ook, naar 1 graad of 20. Aan de kust is het iets koeler. Ook vanavond kans op een paar buien. Morgen alleen buien in het zuidoosten. En dan wordt het 1 graad of 15.
1: Dankjewel Martijn. Zijn dit de 3 grootste files van dit moment? De A10, Watergraafsmeer richting Amstel voor Amsterdam Centrum. Door een pechgeval 14 minuten extra reistijd. De A12 Oberhausen-Arnhem voor de IJsselbrug 17 minuten. En door een ongeluk op de A28 Utrecht-Amersfoort tussen Utrecht Science Park en Soesterberg ben je 16 minuten langer onderweg.
4: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
5: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
6: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
5: Die andere stuiterbal daar.
6: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
7: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Je voelt je thuis, maar je touwen echt perstrikt.
9: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
10: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!

0: Record of the Year en eentje voor Song of the Year. En dat is mooi, dat is mooi. Dat is eentje voor de opname en eentje voor het liedje. Wat logisch is, want dat liedje kan nog zo geweldig zijn. Maar als een technicus het in de studio zit te verprutsen, dan blijft er weinig van over natuurlijk.
1: Wij zijn Treasure en spelen op zaterdag 31 oktober onze grootste show ooit in de Avonds Live. Daar wil je toch bij zijn?
2: App nu tickets via de Radio 10 app en maak kans op tickets van 10 voor Treasure.

0: Spendo Ballet. En voor een kilo goud kun je vandaag de dag nu ruim 126.000 euro beuren.
1: Tickets van 10.
0: Maar als je geen kilo goud hebt wat voor de hand ligt, dan heb ik wel iets anders voor je. Een andere schat. Hugo.
2: Goedemiddag.
0: Hallo. Ja.
2: Hoi.
0: Thrasher, hey.
2: Leuk. Ja, superleuk.
0: Ja. Ja, ik vind het ook leuk je aan de lijn te hebben. Want ik mag iets weggeven. Aan iemand die tickets in de Radio 10 app heeft gestuurd naar de studio. En daar ben jij er eentje van. En je bent de gelukkige die in de uitzending komt. Dus ik ga jou blij maken, Hugo.
2: Wow, top. Super gaaf.
0: Met tickets van 10 voor Thrasher, de Bruno Mars Tribute Band. Dat is de band die beter is dan Bruno Mars zelf eigenlijk. Gefeliciteerd. Je bent erbij.
2: Top, dankjewel.
0: 31 oktober in de AFAS Live.
2: Yes, top.

0: Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck.
1: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.

0: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
1: Hi.
2: Hoi.
3: Hallo.
4: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
6: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
7: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
8: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
9: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
10: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
11: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
9: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM. Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
15: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
14: Aldi.
16: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
14: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
15: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
14: Aldi.
17: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Edwin Diergaard.
19: Er komt weer een mooie biopic op de radio aan zometeen in de doorbraak. Ed Sheeran, ook onderweg naar de Communards. Dit is Don't Leave Me This Way.
20: Radio.

0: is vaak een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de doorbraak hoor je het verhaal, van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Halverwege de jaren 70 kruisen twee werelden elkaar in New York. Aan de ene kant een Britse muzikant met ervaring in bands als King Crimson, aan de andere kant een Amerikaan met een rauwe stem en een flinke portie soul. Samen besluiten ze iets nieuws te bouwen. Een band die vorm krijgt, waarbij eindeloos wordt gesleuteld aan nummers. Want het moet wel meteen raak zijn. Er is geen ruimte voor een rustige opbouw. Dan ontstaat er een nummer met een opvallend pianothema en een messcherpe tekst. Het gaat over een relatie die kil is geworden. Liefde die meer afstand dan warmte brengt. De titel vat het in drie woorden samen. Het is een spannend moment. Gaat het aanslaan of verdwijnen ze tussen de vele andere nieuwe acts? Nou, die single wordt opgepakt door radiostations, eerst in de Verenigde Staten en daarna ook in andere landen. Het nummer beklimt de hitlijsten en zorgt zo voor een vliegende start van Foreigner. Met Cold as Ice.
1: De doorbraak.

0: in. Zometeen om 4 uur een nieuwe Gijs op 10. En daar is hij al hoor. Ja,
1: zeker. Goedemiddag.
0: Goedemiddag Gijs.
1: Ja, het is een beetje rennen en springen. Want straks komt er een gast. Ja, ik wilde al de naam zeggen. Maar dat, ik vind dat zo lastig om iets voor me te houden.
0: Ja, dat weet ik.
1: Er komt een gast en het eerste veiling item voor Alpe d'Huez gaan wij straks bekendmaken. Het is wel wat hoor. Het is een vrouw, dat mag ik ook zeggen. Maar dat, daar is dan wel alles mee gezegd. Olympisch kampioene, Nederlands kampioene. Okay. En ja, je kan iets bij haar kopen wat je nergens anders kan krijgen. En daar mag wel echt voor geboden worden. En zij zet dan meteen ook haar handtekening op datgene wat je dan bij haar koopt.
0: Oké, dit is nog steeds een nevelige hult. Gewoon luisteren, straks naar 4. Wat hebben we hier?
1: Daarnaast hebben we ook een taxidermist aan de telefoon.
0: Okay.
1: En dat is iemand die huisdieren opzet. Nou ja. Sophie heet zij en er is een hele wachtlijst. Want er zijn heel veel mensen die graag hun huisdier nog even bij zich willen hebben. En dat gebeurt volgens mij alleen met dieren. Met mensen gebeurt dat niet.
0: Nee, zeg, hou op, schei uit.
1: Nee, nou ja, goed. Ja, wat zou het verschil zijn? Als je ontzettend houdt van je hond, waarom zou je je oma niet willen opzetten? Ja, daar ben ik dan wel benieuwd naar. Ik zei het al, er is een hele wachtlijst voor. Heel veel mensen willen dat graag doen.
0: Nou, misschien moet je het aan de vraag of je je oma kan laten opzetten door haar.
1: Ja, ik denk dat dat wel kan, maar dat het niet mag.
0: Nee, hè?
1: Ik denk dat het wel kan, maar dat niet mag.
0: Nee, is ethisch niet verantwoord, denk ik.
1: Ja, ja, nee, precies, ja. Misschien in de 90's wel, maar nee, we gaan dat zo direct allemaal aan de vragen. Daarnaast ook natuurlijk top 4000 in 40 seconden. En we hebben nog zoveel andere dingen en alleen maar de allerbeste muziek. Maar dit is misschien wel de beste plaat die er ooit is gemaakt.
0: Zeker weten.
1: Ja.
0: Je hoort hem zeker nu op Radio 10. Guilty.

van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: zonne-energie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Are you drinking my Müller milk protein?
3: Lots of milk, loads of chocolate flavour. Müller milk protein. The moo you can't resist.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
5: Hey, bedankt.
6: Merci.
4: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
8: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
9: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
8: Voor pallets van 100 kilo?
9: Zie je het als een kans? Train die core, mensen.

0: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
1: Mama, ik ben super blij met jou.
2: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
3: 10 mei, moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kiosk bladcadeau van een 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten, gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
6: Ja, goedemiddag. Het is alweer 1 minuut over 4. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag ook.
7: Goedemiddag Gijs. De Brabantse vliegbasis Geelse Rijen is voor een deel ontruimd vanwege een dreigende situatie. De toegangspoort is dicht en er lopen agenten met kogelwerende vesten. Het is nog onduidelijk wat daar aan de hand is op de vliegbasis. In het belang van het onderzoek willen politie en marechaussee niet zeggen waarmee is gedreigd. Treinstation Brussel-Zuid is ontruimd. In een trein is een verdacht pakketje gevonden. Betekent dat al het treinverkeer van en naar het station is stilgelegd. Betekent ook dat de Eurostar van Amsterdam naar Parijs niet rijdt. 6 weken geleden was er een bommelding op Brussel-Zuid. Een van de 2 zieke bemanningsleden aan boord van een Nederlands cruiseschip is een Nederlander, de ander is een Brit. Ze hebben ademhalingsklachten. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië. 2 Nederlanders aan boord uit Friesland zijn overleden, net als een Duitse toerist. Mogelijk door het hantavirus. Dat wordt overgebracht door knaagdieren. Je kunt er erg ziek van worden. En in Zeeland, Limburg en grote delen van Noord- en Zuid-Holland geldt weer het laagste waarschuwingsniveau voor natuurbranden. De kans op zo'n brand is nu kleiner doordat het heeft geregend. Op andere plekken is het risico er nog wel. Afgelopen weekend was het extreem droog. Op sommige plaatsen viel bijna niets.
6: Ja, maar mijn tuin heeft wel gejuicht, hoor.
7: Ja, nou,
6: dat
7: was wel een soort moeras, begreep ik.
6: Ja, dus, dat is wel waar. Ja, het water wil niet weg.
7: Of niet bang te zijn dat jij omkomt van de brand, inderdaad.
6: Heel vervelend.
7: Jongen. Het radioteam weer. Vanavond bij de dodenherdenking zijn er verspreid over het land stevige buien mogelijk. Misschien met onweer. Ook vannacht zijn er nog buien. Morgen grote verschillen. In het Zuidoosten valt dan regen, hooguit 12 graden. Mm-hmm. In het noorden en westen blijft het droog. En daar wordt het een graad of 15.
6: Oké. Ja. Dankjewel voor de update. We gaan meteen even kijken of het druk is op de Nederlandse wegen. Dat weet Robin van der Gier. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Vooral bij Utrecht is het druk. Op de A2 Amsterdam Den Bosch bijvoorbeeld sta je tussen Utrecht, Leidsen, Rijn en Everdingen een half uur stil door een auto met pech. Maar liefst 3 rijstroken zijn er dicht. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam is de weg gelukkig weer vrij na een ongeluk. Maar wel nog tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft een half uur vertraging. En op de A27 Almere-Gorkum heb je een half uur file tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen.
6: Oké. Nou, heel veel sterkte. Kom veilig thuis. Dat is het belangrijkste. En dat we vanavond ook met z'n allen natuurlijk even 2 minuten stil kunnen zijn om 8 uur. En ik heb zo geweldige muziek voor je uitgezocht. It's My Life on Talk Talk. The best disco in town. Die had je al een tijdje niet gehoord. Die zit zo in Stavans Disco. En ik heb Cabaret van Peter Pannenkoek.
9: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: 4 spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samenwerken is niet altijd even gemakkelijk.
12: Ik ben degene die hier voor jou lul staat. Ik ben jou zat helemaal.
11: Wie heeft die oer-Hollandse handelsgeest echt in de vingers? Je ziet het in de Moneymakers. Vanavond om 8:30 op 6.
13: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, Bekijk en bestel op happybed.nl.
14: Hamster!
15: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
14: Yes!
15: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
14: Play.
15: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
14: Lekker hoor!
15: Alle Dr. Oetker Pick Americans, ook tweede gratis.
14: Zoé!
15: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
14: Yes!
15: De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Hamster!

0: talkshow host. En in februari heeft ze gezegd dat ze daarmee gaat stoppen. Tot de herfst. En misschien gaat ze dan Teddy Swims nog een keertje uitnodigen. Dat zou zomaar kunnen. Kelly Clarkson en Breakaway en Billy Ocean. Get out of my dreams, get into my car. Die hoorde je ook nog. Nou, wees welkom deze bijzondere maandag. Het is 4 mei. Vanavond natuurlijk om 8 uur hebben wij dodenherdenking. Het is vandaag ook de verjaardag van Ma Vlodder. Oh. Die wordt 90 jaar.
1: Zo.
0: Ja. Tenminste, Claudia die stuurde net even een appje. Waarschijnlijk heeft ze banden met Ma Vlodder. Nou, dat is echt wel een bijzondere dag. En het is sowieso een bijzondere dag, omdat wij het eerste veiling-item... dat gaan wij bekendmaken. En ik kan echt zo slecht mijn kaken op elkaar houden. Dus ik hoop dat ze zo snel mogelijk hier naartoe komt en dat ze het gaat vertellen. Goed. En ik las vandaag ook iets over vapen. Want een sigaret ziet er altijd hetzelfde uit. Ja, een dun wit stokje met aan één kant een bruin stukje waar de tabak in zit. Maar vapes, ja, dat is een heel ander verhaal. Die heb je in alle soorten en maten. Als je lievelingskleur groen is, dan kun je kiezen uit duizenden verschillende soorten groene vapes. Van lichtgroen tot donkergroen. En wil je er eentje met een lichtje in, dan heb je daar weer honderden verschillende varianten van. Nou, dat is niet zo verstandig. Dat vindt onderzoeker Ina Helmich van het RIVM. Volgens haar zouden alle elektronische sigaretten een neutraal uiterlijk moeten hebben. Om ze minder aantrekkelijk voor de jeugd te maken. Dat klinkt als een goed plan. Maar ja, goed, als je iemand een veepje ziet roken, dus eigenlijk aan een veepje ziet zuigen, denk je nou echt dat dat er heel aantrekkelijk uitziet?
2: Ik heb het nooit gedaan. Ik vind dat soort debiel eruit zien. Ik zag laatst iemand vapen op een fiets. Nou, het leek als een soort stoomlocomotief.
3: Op 10. Gijs Staverman.
4: De meeste muziek.
3: In de middag.

0: was niet alleen de zanger van Boyzone, hij was ook het muzikale genie. Ronan Keating, Life is a Rollercoaster, daarvoor in Star from Ons Disco bij Gijs op 10, The Ritchie Family and the best disco in town. En je hoort het allemaal in de meeste muziek in de middagshow. Met straks ook het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Nou, Gijs, nog steeds onduidelijkheid over de situatie bij de vliegbasis Schilse Rijen.
0: Ja, wel eng is
1: afgesloten. Ja, gek verhaal. En altijd eens een zeer uniek cadeautje willen kopen.
0: Oh.
1: Radio 10 veldt de bijzonderste spullen voor Alpe d'Huez. En de details die hoor je zo.
0: Ja, ik mag het bijna gaan zeggen. En dit hoor je ook zo.

cover bands. En je hebt tribute bands. Radio 10 heeft deze week

0: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En OT havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Nu, later en altijd.
3: Ga je bijna met pensioen?
4: Ja.
3: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
4: Nee.
3: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
5: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
7: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
9: Oh yeah.
8: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
11: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
12: Voor het maaien van je gras.
11: Voor het reinigen van je terras.
12: Voor het snoeien van je haag.
11: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
13: Stihl, sterk werk.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
15: Joehoe!
14: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
11: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
13: Stihl, sterk werk.

0: zelf wel oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf een beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
5: Hatsjoe! Gezondheid! Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Hoi van Ethos!
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 Plus 1 gratis. En alle Conimex, Kroephoek, Boemboe en Boksauzen, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
9: Ja, goedemiddag. Vanavond en vannacht stevige buien, vooral in het zuidoosten met kans op onweer. Morgen op de meeste plaatsen droog, behalve in het zuidoosten, en dan wordt het zo'n 15 graden. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Op 51 plekken op dit moment. Op de A4 vanuit Rotterdam bijvoorbeeld heb je tussen knooppunt Ypenburg en Hofvliet een half uur vertraging door een ongeluk. Op de A27 sta je tussen Utrecht-Noord en Knoopend Everdingen ook een half uur stil. En op de A28 Amersfoort-Zwolle, daar ben je tussen het Harde en Zwolle Centrum ook een half uur langer onderweg.
9: Oké. Nou, zorg ervoor dat je veilig thuis komt. Hè. Dat is het allerbelangrijkste. En wij blijven deze hele file gewoon lekker bij je. Inmiddels 4:58. En dat betekent dat het hoog tijd is voor het nieuws. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
11: Goedemiddag, Gijs. Het is nog onduidelijk wat er aan de hand is op de Brabantse vliegbasis Schilse Reijen. De toegangspoort is daar dicht. Het terrein is deels ontruimd en er lopen agenten rond met kogelwerende vesten aan. Er zou een dreigende situatie zijn. De zieken aan boord van een Nederlands cruiseschip worden misschien opgevangen op de Canarische eilanden, melden media daar. Het schip ligt nu nog bij Kaapverdië, maar de passagiers mogen niet van boord. Het verdachte pakketje op het treinstation Brussel-Zuid was loos alarm. Het is dus onschuldig, maar het treinverkeer heeft al flink wat vertraging opgelopen, zoals de Eurostar-treinen van en naar Amsterdam.
9: Hoe zag dat pakketje eruit eigenlijk? Was dat gewoon een plastic tas die iemand vergeten is?
11: Het is heel vaak een koffer.
9: Oh, een koffer.
11: Ja, het is mij wel eens gebeurd op Schiphol dat ik even een broodje ging halen, een koffer had laten staan, niet nagedacht. Ja. En dan staan er meteen twee mensen van de Marissussee.
9: Zeker. En vluchten die vertraagd zijn. En, ja. Wat zat er in die koffer eigenlijk?
11: In mijn koffer?
9: Ja.
11: Ja, gewoon kleren.
9: Oh.
11: Nee, okay. Geen gekkigheid, gelukkig. Goed. Zeg, Gijs, Radio 10 stuurt natuurlijk ook dit jaar de Alpe d'Huez.
9: Zeker.
11: Vrouwtje en Hannelore uit de ochtend, die lopen mee. En we hebben een grote veiling opgezet met meer dan 40 unieke items. De hele opbrengst gaat naar team Alpe d'Huez. Dat is een groepje vrienden en familie die samen die berg beklimt voor Yvette, die vorig jaar overleed.
9: En dat komt allemaal ten goede aan de Alpe d'Huez, hè?
11: Zeker,
9: dat is het belangrijkste.
11: Ja, en wij steunen dan die ene groep, maar we volgen natuurlijk de hele Alpe d'Huez. Die steunen we. Vrouwtje sprak met haar man Paul, die uitlegde wie Yvette was en waarom hij en zijn team meedoen aan Alpe d'Huez.
12: Ja, ik doe mee voor mijn vrouw, Yvette, moeder van onze twee kids, Twan en Anouk. En die is op vorig jaar in mei overleden. Op 44-jarige leeftijd aan endodarmkanker.
13: Ontzettend kort geleden, joh.
12: Ja, bijna een jaar. Precies een jaar, zeg maar. Als we de Alpe d'Huez op gaan beklimmen, dan is het een jaar geleden.
13: Ja.
12: Dus ook wel een heel moeilijk, maar ook wel een mooi moment om dat een jaar na dato met elkaar te gaan doen.
11: Ja, Radio 10.
9: Bijzonder dat hij er zo over praat ook. Ja, dat vind ik echt
11: dat je dat nu al kan. En er worden dus ook spullen geveild via radio10.nl.
9: Mm-hmm.
11: Gijs, jij komt zo meteen met het eerste grote item.
9: Ja, dat doe ik niet zelf. Er komt iemand straks hier naartoe.
11: verlul je nou niet op het laatste moment.
9: Nee, dat zou ik te...
11: Maar...
9: Vlak voor de finish.
11: Om even te oefenen met bieden en spullen kopen. Er is nu al een kaarsje te koop voor iemand aan wie jij denkt. Mensen die er wel eens zijn geweest weten dat daar kaarsjes worden aangestoken.
9: Mm-hmm.
11: En als jij zo'n kaarsje koopt, dan zorgen wij dat hij in juni aanstaat bij de Radio 10 Studio. Inclusief de naam voor wie het is.
9: Ja, dat is even belangrijk om te vertellen. Het kaarsje krijg je dus niet zelf. Wij nemen het. Wij van Radio 10 nemen het voor je mee. We steken het voor je aan in Frankrijk. En dus dat, daar kun je nu al bieden, toch?
11: Ja, ga ik nog zeggen dat er een meervoudig Olympisch kampioen langskomt?
9: Ja.
11: Met dat bijzondere veiling-item.
9: Maar hoe heet ze dan?
11: Had ik het bijna gezegd.
9: Ja, ik zag het aan je.

0: Mantel. En nu is ze bij mij in de studio met het allereerste echte veiling. Veiling item voor onze Alpe d'Huez. Veiling!
1: Radio 10 support de Alpe d'Huez.

0: wat een binnenkomer.
1: Dat is lekker, hè?
0: Ja, dat is heerlijk.
1: Ja, maar je komt niet zo heel vaak in de studio langs. Dus dan denk ik, nou, dan maken we meteen even een momentje
0: Ja,
1: van.
0: Maar dit is ook wel iets speciaals.
1: Dat vind ik ook.
0: Hier kom ik heel graag voor langs.
1: Ja, want de vorige keer dat we elkaar spraken was bovenop de berg in US. Op de Alp was dat. Vertel even waarom die Alp du 6 zo'n bijzonder evenement is.
0: Ja, het is zo mooi dat fietsen zich verleent om zoveel geld bij elkaar te trappen tegen kanker en voor het leven. En dat doe je met zoveel deelnemers. Ja, en dat maakt dit evenement zo speciaal. Ja. Je rijdt hele stukken rijden met kippenvel.
1: En doe je dan op de posters of de banners die je ziet langs de weg, of de kaarsjes of alles wat er,
0: alles
1: staat?
0: Alles bij elkaar. En je moet ook wel zorgen dat je, zeg maar, in het begin wel je focus houdt. Want als je gelijk de focus hebt op, zeg maar, de foto's en met name kinderen die veel te vroeg overleden zijn.
1: Ja.
0: Dat is heel heftig. Het is belangrijk het doel waar we voor rijden en dat we met elkaar zoveel mogelijk geld bij elkaar fietsen.
1: En het is een stukje voor niks, toch? Het is een kilometer of 6. Dat valt wel best wel mee.
0: Nee, het is. Dat is het. Nee, het is, het is ruim 12 kilometer.
1: Oh, nou, het is 12
0: ruim 12 kilometer. Maar ja, als je dat 6 keer doet, dan zijn het toch. En je moet omhoog en je moet weer naar beneden.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en het is natuurlijk wel een gemiddeld stijgingspercentage. Wat je echt voelt in je benen.
1: Ik kom zo bij het veiling-item. Want dat is natuurlijk de hamvraag. Wat neem je mee voor de veiling? Maar waarom. Voor de veiling. Ik weet niet waarom ik dat de hele tijd zeg. Maar dat komt omdat ik heel veel in Noord-Holland heb gezeten voor de veiling. Maar waarom doe je dit jaar niet mee?
0: Ik doe dit jaar niet mee omdat ik dit jaar op dezelfde dag een clinic heb. En daar gaat de opbrengst naar het goede doel waar ik ook voor sta. En dat is voor het Leontienhuis, waar ik kinderen of gezinnen help met mensen die lijden aan anorexia of bulimia.
1: Okay.
0: Ik heb 2 jaar geleden gereden met Annemiek van Vuren. En die zit nu weer in een heel zwaar traject. En ze zegt, ik blijf vechten. En ik ga hier sterker uitkomen. En als ze hier weer bovenop komt, dan, Annemiek, ik weet niet of je luistert, maar dan ben ik er volgend jaar. En dan ga ik samen met haar en met haar dochter nog 1 keer of 2 keer omhoog. Net wat ze wil. Maar dan dat wil ik gewoon heel graag doen.
1: Nou, dat is iets om naar uit te kijken. Toch?
0: Ja, zeker.
1: Absoluut. Okay. Nou, je hoort de pauken al op de achtergrond. De hamvraag. Wat neem je mee voor onze veiling?
0: Wat neem ik mee voor de veiling?
1: Ja.
0: Dat een heel mooi wielertenue. Dat mogen mensen zelf uitzoeken. Wij produceren wielerkleding. 36 Cycling. Dus mogen ze zelf kijken wat ze leuk vinden. Een wielerbroek, een wielershirt, een helm, een bril. En als ze genoeg bieden, dan kom ik het tekenen. En kom ik het persoonlijk overhandigen.
1: Maar als ze genoeg bieden, wat is genoeg?
0: Nou, wat vind jij genoeg?
1: Nou ja, dat weet ik. Ik weet niet
0: wat. Ik wil gewoon een mooi bedrag. Ik wil echt gewoon echt een mooi. En niet voor mezelf. Het is voor een waanzinnig mooi maatschappelijk project. Dus jongens.
1: Maar dan zou je bijna moeten inzetten alvast op een paar honderd euro, toch?
0: Zeker.
1: Ja,
0: zeker. Okay.
1: Goed, nou, hoe meer je inzet, hoe groter de kans is dat Leontien het persoonlijk bij jou thuis komt brengen. Ja. Voor iedereen, ga nu naar radio10.nl/doneer. Bied op dit unieke item. Dat kun je nergens anders krijgen, alleen hier. En de volledige opbrengst gaat naar de Alp du 6. Wel doneren, geen interesse in de veiling, dat kan ook. Die vind je ook op radio10.nl/doneer. Dan vind je alle doneermogelijkheden. Leontien, fijn dat je even langskwam hier in de studio. Het is natuurlijk voor een prachtig doel. Zou je nog iets willen zeggen tegen alle mensen die dit jaar meedoen aan de Alp du 6?
0: Nou, ik wens ze gewoon heel, heel veel succes. En ik ben bij voorbaat ongelooflijk trots op iedereen die deel gaat nemen.
1: Ja, goed. Nou, wij zijn ongelooflijk blij met je filing. Met je filing, filing item. Wij zijn er heel blij mee. Ik hoop dat het heel veel geld oplevert. Wil je meebieden? Ga dan naar radio10.nl/doneer. Dames en heren, Leontien van Morsel. Wow.

0: hoeven niet gebeuren, hoor. Nee. Wij blijven gewoon lekker bij. Brian A. en Melanie C. en Baby When You're Gone. En Barry Manilow, Copa Cobana. En het eerste filing item. Dat is een fight. Leontien van Morsel, net heeft ze hem geponeerd, als het ware, hier in de studio. Zou jij erop bieden, Martijn, of niet?
1: Nou, ik ben eigenlijk vooral heel benieuwd wat er nog meer komt. Dus het antwoord is nee.
0: Ik wil het zeggen, dat is een heel omslachtig antwoord.
1: Ik heb strakke kleren gezien. Ik ga het niet aantrekken. Ik ga het ook niet ophangen, denk ik.
0: Volgens mij staat het heel sexy als jij een zo'n strakke... Nee, staat niet sexy? Nee?
1: Okay. Er is wel ruimte voor borsten, dus wie weet. Ja,
0: dat is ook wel weer zo. Okay. Leontien liep trouwens net weg. Die zegt van, als er niet genoeg geboden wordt, dan komt het ook niet brengen. Dat heeft ze nog expres zo gezegd. Oké, okay, radio10.nl/doneer. En dat heeft allemaal met Alp Duzes heeft het te maken. En wij zijn er met z'n allebei. En de komende weken dan zijn er heel veel veiling items waar je op kunt bieden. En straks hebben we het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Nou, de mensen die de Odido-gegevens hebben gehackt, hebben opnieuw toegeslagen. En hoe? En in Wageningen is de vrolijkste oorlogsveteraan ter wereld aangekomen voor de dodenherdenking. Stokoud natuurlijk. Maar hij kan nog steeds lachen, blijkbaar. En waarom? Dat hoor je zo.
0: Oh, ik ben heel benieuwd.

0: in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
5: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste libellen? Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libellenclub. Ontdek alle voordelen in de Libellen-app of op libellen.nl/club.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
0: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
6: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
7: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
9: Moet je kijken daar. Leuke gast.
10: I know.
9: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
10: Is ook echt jouw type.
9: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
10: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
11: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
12: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestreekt.
13: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
14: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
15: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
16: Oh, wat betekent dat voor mij?
15: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
16: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
15: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
16: En moet ik verder nog ergens op letten?
15: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: vijf uur. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, ook goedemiddag.
1: Goedemiddag Gijs. Een deel van de vliegbasis Geelse Rijen in Brabant is ontruimd. Waarom wil nog steeds niemand zeggen? Een meisje dat in de buurt woont vertelt in Hart van Nederland wat ze allemaal voorbij heeft zien komen.
2: Heel veel politieagenten, koninklijke marechaussee, ja, ambulance, brandweer. Eigenlijk echt gewoon van alles wat er in één keer rijdt. Maar ja, er wordt niet echt uitgesproken wat er allemaal aan de hand is. Dus...
1: Het terrein van de vliegbasis is afgegrendeld. Wie er weggaat wordt gecontroleerd door agenten in kogelwerende vesten. De hackers van de Odido-gegevens hebben weer toegeslagen. Dit keer hebben ze de gegevens van bijna 300 miljoen studenten te pakken. Die zijn gestolen bij een Amerikaans bedrijf dat onderwijssoftware maakt. De groep wil geld hebben, anders worden namen en mailadressen overmorgen al op straat gegooid. In Wageningen zijn 10 Britse veteranen uit de Tweede Wereldoorlog aangekomen bij een hotel. Ze zijn hier natuurlijk vanwege de dodenherdenking. En de Britse veteraan Ivan Steens tikt bijna de 100 aan en die is opvallend vrolijk. Hij vindt het wel gezellig allemaal.
3: Lovely. I'm pleased to be here. I look forward to it. And I hope that I'm going to enjoy it. That's what I've come for.
1: Ja, ik ben hier voor de gezelligheid, zegt hij. Maar de aanleiding is natuurlijk ook belangrijk. Hij hoopt dat de veteranen bij jonge mensen aandacht kunnen vragen voor het verhaal van de oorlog. Wordt wel steeds lastiger, zegt hij.
3: Not many of us left, though.
1: Ja, er zijn natuurlijk steeds minder veteranen over. Daar heeft hij een goed punt. En in de Brabantse plaats...
4: Hij is er wel heel vrolijk over.
1: Ja, toch? Ja, ja, hij ziet het echt als een uitje. Mm-hmm. In Maashorst in Brabant probeerde een man gisteren op een bijzondere manier te ontkomen aan een politiecontrole. Een nacht eerder was hij betrapt op rijden met drank op. Omdat hij weigerde om te blazen, moest hij toen zijn rijbewijs inleveren. En werd hij vastgezet met de Omroep Brabant. Maar ja, hij stapte dus weer achter het stuur. En om te voorkomen dat hij werd herkend, had hij een grijze pruik opgezet. Ja, het zag uit als een soort dweil, zou ik maar zeggen. Dus de politie zag dat meteen, werd meteen herkend. Zijn auto is in beslag genomen. En hij werd weer vastgezet.
4: Met mop en al, of niet?
1: Nee, die pruik is af.
4: Oh, die pruik is af.
1: In bezit van de politie, dus daar kan niemand meer voor de gek houden. Het radioteam weer vanavond en vannacht stevige buien, misschien met onweer. Dus je naar een dodenherdenking gaat, even oppassen. Morgen vooral in het zuidoosten veel regen, hooguit 12 graden. In noord en westen droog en een graadje of 15.
4: Oké. Ik zou je ook niet herkennen zonder pruik.
1: Nee, dat is zeker waar.
4: Ja, precies.
1: Ziet er niet uit, joh.
4: Nee. Nou, je toch eens een keertje doen. Ja, dat is binnen een keertje afzetten. We gaan meteen even naar de files, want het is best een beetje druk op deze maandag. Robin van der Gier, die weet waar het stilstaat. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Ja, op een hoop plekken. 68 om precies te zijn. Op de A2 Amsterdam Den Bosch bijvoorbeeld heb je een half uur file tussen Utrecht, Leidse Rijn en knooppunt Everdingen. Op de A12 heb je tussen knooppunt Waterberg en Westervoort ruim een uur vertraging door een ongeluk op de IJsselbrug. Op de A28 is het in beide richtingen druk. Richting Amersfoort heb je tussen Den Dolder en Leusden een kwartier vertraging, omdat er water op de weg staat. En richting Zwolle sta je een half uur stil. Dus het Harde en Zwolle Centrum.
4: Oké. Nou, heel veel sterkte allemaal daar. We gaan het straks over dode huisdieren hebben. En daar kun je iets mee doen. En wat precies, dat wordt zo uitgelegd. Ja, wat je met je dode huisdier kan doen. En we gaan je werkdag afsluiten. Dat doe ik met de Wistars en een brand new day.
6: Amsterdam.
7: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
6: Yes!
7: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
6: Hoi!
7: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, goodsnacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
6: Lekker hoor!
7: Alle Dr. Utker Pick Americans, ook tweede gratis.
6: Zoé!
7: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
6: Yes!
7: De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Amsterdam.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
10: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
9: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
10: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
9: Stap je ook in?
11: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.

Vorige week waren we steeds een paar minuutjes te laat. En dat vind ik toch een beetje vervelend. En ja, omdat ik toch ook van een soort orde en regelmaat houd. Het is nu 5 minuten over 5. Dus dat kan weer.

Wat ga je dan doen? Ga je jouw hond of kat begraven, cremeren of toch iets anders? Het opzetten van een huisdier is populairder dan ooit. En er zijn zelfs complete kampioenschappen. Nou, daar wil ik alles over weten. Dus dat hoor je zo. Maar eerst, The Counting

0: het wel mooi dat de Pet Shop Boys altijd dit soort covers maakten. Want Elvis had het waarschijnlijk niet zo bedoeld, maar vond het misschien toch wel leuk. 1987, toen hebben ze het uitgebracht. En Always On My Mind en The Counting Crows hoorde je daarvoor. Accidentally In Love. Ja, we gaan het over huisdieren hebben, want jouw hond is waarschijnlijk je beste vriend. Of met jouw kat heb je een onafscheidelijke band. En er is natuurlijk geen hamster die zo lekker door zijn hamsterwieltje rent als de jouwe. Maar ja, er is toch een moment dat ook jouw huisdier gaat hemelen. En dan is er iets dat steeds populairder wordt. Het opzetten van je huisdier. En daar heb ik toch echt wel heel veel vragen over.
1: Daar wil ik alles over weten.
0: Ja. Dus ga ik even bellen met voormalig Nederlands kampioen, gediplomeerd taxidermist en een van de meest ervaren huisdierenopzetters van Nederland. En haar naam is Sophie Kila.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Goedendag. Ik lees dat het opzetten van jouw huisdier steeds populairder wordt.
2: Ja, dat klopt inderdaad, ja. Ja, sinds in 2021 de Bommel werd opgezet. Sindsdien wil blijkbaar half Nederland zijn huisdier opgezet hebben.
0: Ja,
2: ja, die mensen komen allemaal naar ons toe.
0: En wie is Bommel?
2: Bommel was de hond van Martien Meiland.
0: Ah, oké.
2: Okay. Ja, de welbekende Bommel.
0: Ja, de welbekende, ja, natuurlijk, dat had ik moeten weten. En hoeveel neem jij er onder handen, ongeveer, per week?
2: Per week? Nou, het verschilt een beetje. Want als het een wat grotere dieren betreft, bijvoorbeeld stel dat het een labrador is, nou ja, dan ben je daar wel eigenlijk toch wel je hele werkweek ben je daarmee bezig. Ben je daar zoet mee. Maar een chihuahua is ja een dag minder werk, twee dagen minder werk.
0: Maar je zet elk dier op, als daar vraag naar is. Maakt niet uit, geen dier is jou te gek.
2: In principe zetten we alle dieren op. Liever geen reptielen en geen vissen. Want die zijn wel een stuk lastiger. Maar eigenlijk alles met vacht en veren, die zijn zeker welkom bij ons.
0: Maar nou, een vis opzetten is ook een beetje gek natuurlijk, hè?
2: Nou, er zijn echt wel mensen die hun vis op willen laten zetten, ja, absoluut. Van guppies tot kooikarpers tot meervallen tot, nou ja, zeg het maar. Het is heel divers wat wij kunnen maken, ja.
0: Wat doe je er dan in? Doe je er dan kranten in? Of wat?
2: Eigenlijk wat wij doen, wij halen de huid van het dier af. En wij bewerken die huid. Dus alles wat erin zit, al het vlees, alle botten, dat blijft allemaal in één pakketje zitten. En hetgene wat er dus uitkomt, hè, dat lichaam, dat maken wij exact na. Want als je dat net die dimensies te groot of te klein maakt, dan is het net ook weer dat huisdier niet. Dus die maten zijn ontzettend belangrijk natuurlijk.
0: Zeg Sophie, nu ik jou toch aan de telefoon heb. Waarom zou je eigenlijk je huisdier opzetten?
2: Nou ja, dat kan voor sommige mensen wel een beetje iets van verwerking zijn. Hè? Dat, kijk, iedereen verwerkt het op zijn eigen manier. De ene zet een foto op de kast. En voor de andere geeft het ook wel weer heel veel troost als ze hun dier weer bij zich kunnen hebben. Maar dat ze eigenlijk niet per se compleet afscheid hoeven te nemen. Ja. Dat ze echt iets tastbaars hebben. En dat geeft heel veel mensen toch eigenlijk wel meer steun.
0: Maar het gebeurt alleen bij dieren, toch? Want er is nog niemand die zegt van kun je oma een keer opzetten of zo en dan in de schommelstoel neerzetten en dan is ze altijd nog een beetje bij me.
2: Nou, uiteraard krijgen we natuurlijk wel eens van dat soort rare aanvragen met een knipoog.
0: Oh,
2: met een knipoog, uiteraard. Of als we een vervelende schoonmoeder hebben of zo. Hè, dat vragen we, kan je mijn schoonmoeder ook opzetten? Nee, maar dat soort dingen, dat doen we niet inderdaad.
0: Krijg je nog wel eens een verzoek om een huisdier nog een beetje op te pimpen? Dat iemand denkt van, nou, mijn hond had een beetje groter neus en die mag wel wat kleiner. Of dat buikje van die kat, die mag er ook wel af.
2: Ja, soms wel. Ja, we krijgen wel dat soort aanvragen.
0: En wat is het gekste verzoek? Want ik lees iets over speakers in een dier.
2: Ja, weet je, dat zijn ook weer een beetje eigenlijk de mensen die een beetje met een soort van knipoog het vragen van, zou dit mogelijk zijn bij mijn kat?
0: Zit even een speaker in de oren van mijn kat.
2: Ja, precies, ja. Of dat is een soort van of lichtgevende oogjes of zo. Dat doen we ook niet. Eigenlijk gewoon puur omdat wij eigenlijk alleen maar natuurgetrouwe dieren willen maken.
0: Er is nu nog een wachtlijst. Wat doe je in de tussentijd met je overleden huisdier, als je dit wil?
2: Nou, je overleden huisdier, die kan je natuurlijk altijd bij ons komen brengen, mocht je inderdaad ze op willen zetten door ons. En in de tussentijd zou je het in de vriezer kunnen bewaren.
0: Ja. Maar mijn kip ligt ook in de vriezer.
2: Ja, dan moet je hem toch even in een andere la leggen, maar
0: niet mijn kip. Nee, ik bedoel kip dan wat ik eet. Snap je? Tot slot, waar kan ik terecht met mijn overleden huisdier?
2: Nou, je kan terecht bij de museumwinkel in Nijmegen. En daar kunnen wij al jullie huisdieren opzetten met vacht of met veren. Dus het is een museumwinkel in Nijmegen.
0: Heel goed.

0: Dichtbij, want jouw kat, hoe heet ze ook weer, Els?
1: Miep en Simon.
0: Oh, Miep en Simon.
1: Ja, en ik had ooit een hele mooie kat. We zijn ook wel de leukste met drie pootjes. Die had ik wel laten opzetten, hoor.
0: Ja, serieus?
1: Ik kan hem alleen niet neerzetten, dan valt hij om. Maar,
0: nee, maar dat kun je. Er zit van binnen zit er geen kat meer, hè?
2: Maar heb jij nou gewoon een kat uitgekozen die net zo slecht staat als jij?
1: Ja, dat is wel waar, ja. Ja,
0: die kat was heel erg, die heeft heel erg naar hem gekeken. En die dacht,
3: dat kan ik ook.
2: Ja, dat lijkt toch altijd op de baasjes.
0: Ik wil zo graag op mijn baasje lijken. Goed, Gabrielle en Dreams, dat hoorde je ook natuurlijk bij de meeste muziek in de middagshow. We vertellen je ook precies wat er in de wereld gebeurt. En wat er gaande is, zoals, Martijn?
1: Nou, er is een, laten we zeggen, maffe update over de situatie op vliegbasis Schilzerijen. En ik heb misschien vanochtend iets strafbaars gedaan.
0: Oh.
1: Even hypothetisch. Wat het is, dat hoor je zo. En dan spreken we af dat niemand de politie belt, toch?
0: Niet strafbaar, je bent gewoon echt een held.
1: Ah, thanks.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
6: Dan gaan we vieren.
5: Aldi.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Odido. Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
6: Dan gaan we vieren.
5: Aldi.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
10: Agenda in de aanslag. Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
2: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
3: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
2: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
3: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
4: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.

0: de Dierentuinweken bij Vakantieveilingen. Met nu volop avontuur tussen de dieren. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win!
1: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
2: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost, Autotaalglas.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 Plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus boerentijgerbrood, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
8: Ja, goedemiddag. Vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Morgen vooral in het zuidoosten heel veel regen bij maximaal zo'n 15 graden. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie, want die weet immers waar het stil staat. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Nou, bijvoorbeeld op de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Daar is de weg wel weer vrij na een ongeluk, maar nog steeds 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Grijshoort en Westervoort. Op de A28 Utrecht-Amersfoort sta je tussen Den Dolder en Leusden 3 kwartier stil door water op de weg. Andere kant op richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum een half uur. En op de A325 Nijmegen-Velperbroek, daar sta je tussen Elden en knooppunt Velperbroek bijna 2 uur vast.
8: Jeusje,
9: ja.
8: 2 uur.
9: Ook door omrijders en dergelijke, hoor. Dus,
8: nou, dan blijven wij sowieso bij deze file. En straks is Wouter er ook weer. Die neemt het dan netjes van ons over. Maar ik hoop dat die file dan al een beetje is opgelost natuurlijk. Dus, nou, heel veel sterkte daar. We gaan straks die file misschien wel iets draaglijker maken. Dat doen we met de top 4000 in 40 seconden. Maar eerst, want het is 6:01. Het nieuws, Martijn Nijhuis, goedemiddag.
10: Goedemiddag, Gijs. De militaire vliegbasis Geelse Rijen is gedeeltelijk ontruimd vanwege een bedreiging. Er was daar alarm geslagen vanwege een filmpje dat rondging op sociale media. Daarop zie je een man die op het terrein van de vliegbasis rondloopt. Er is nu onderzoek gedaan en wat blijkt? Het was een oud filmpje, zegt de marechaussee. Ja, dan loop je dan met je kogelvrije vesten. Ja, nee, ik vind het goed dat ze geen risico nemen natuurlijk.
8: Dat vind ik ook, dat vind ik ook. Maar misschien even checken.
10: Ja, nou hebben ze nu gedaan.
8: Okay.
10: De gegevens van 300 miljoen studenten wereldwijd zijn in handen gekomen van hackers. Mogelijk ook van Nederlanders. Het is dezelfde groep die Odido te grazen had. De gegevens komen van een Amerikaans bedrijf dat software maakt voor het onderwijs. En Robbie Williams zit met een gênant probleem, zo vlak voor zijn concert in Amerika. Er is een stuk van zijn voortand afgebroken.
8: Oh.
10: Nou, Robbie zit in Miami en zijn eigen tandarts in Los Angeles. En nu twijfelt hij of hij 5 uur in het vliegtuig moet gaan zitten om zijn gebit te laten fixen.
8: Oh, dat zou ik wel doen.
10: Ja, toch?
8: Ja, dat zou ik wel doen. Dat vind ik al een beetje...
10: Geen kauwgompje plakken als ik een wereldberoemde zanger was, toch?
8: Nee, je kan toch een noodkroon kun je er even op zetten?
10: Maar je bent Robbie Williams. Ja, als ze mij zouden bellen, dan help je hem toch even, zou ik denken.
8: Mijn broer heeft ooit een noodkroon. Ja, dus we gaan zo eventjes over dat gênante ding wat jij vandaag gedaan hebt. Maar mijn broer die heeft ooit een noodkroon gehad. Maar die heeft hij dus ingeslikt per ongeluk. En mijn vader die heeft hem met een tandenborstel geprobeerd elke keer als hij naar het toilet was geweest om die noodkroon te vinden. Hij is nooit meer gevonden. Ja, goed. Ja, ik zou Robbie, als je if you're listening, go fly for 5.5 hours.
10: Ja, zou ik ook doen.
8: Yes.
10: Gijs, ik heb vandaag misschien iets strafbaars gedaan.
8: Leuk.
10: Ik zag een bushokje met jouw foto erop.
8: Ja.
10: Reclame voor Gijs op 10. Je bent zo heel stoer met je arm omhoog en dan met het logo van 10 in je hand.
8: Absoluut, ja.
10: Net iets knapper dan in het echt.
8: Maar ja, goed gefotoshopt.
10: Ja, dat lijkt hartstikke jong. Maar nou is het onhandige. Jouw gezicht was helemaal niet te zien, want... Nee. Er stond echt een mega grote struik voor dat bushokje. Het was net zo'n grote snorrat.
8: En ik vind dat niet kunnen, want wij hebben daar toch voor betaald. En als dat dan niet goed te zien is, dan kan het.
10: En elke luisteraar is er eentje. Dus ja. Misschien ben ik toen wel naar huis gegaan om een snoeischaar op te halen. En heb ik daarna een flink stuk van die struik weggesnoeid.
8: Kijk, in dit soort gevallen moet je gewoon eerlijk zijn. Je bent naar huis gegaan, je hebt de snoeischaar gepakt. En je hebt gewoon een flink stuk weggehaald. En ik vind dat dat...
11: Nou,
8: ja. vind dat een groot applaus waard.
9: Hallo. Want, dit is toch eigenlijk vandalisme?
8: Dit is geen vandalisme.
9: Ja, maar dit is toch een openbare weg. Nee, je gaat er gewoon groen nu helemaal kapot maken. Het is hetzelfde als een bushokje kapot maken. Mag ook niet, Martijn.
8: Nee, maar een bushokje kapot maken of even takjes weghalen. Ik denk dat de plantsoenendienst jou eeuwig dankbaar is.
10: Ik weet niet of dit een paar takjes waren, zeg ik dan maar eerlijk. Ik heb het even opgezocht. Ja. Daar schrok ik wel van, want Robin zegt het wel, vandalisme. In het minste geval krijg je een boete van €55.
9: Kijk.
10: Kan ook veel hoger zijn, maar ik kan ook een strafblad krijgen als het zien als vernieling, wat het feitelijk is.
8: Ah, dat valt echt wel mee, dat is echt onzin.
10: Ik moet het zelf herstellen en heeft mijn vader gelijk gekregen en dan sta ik gewoon in de plantsoenendienst.
8: echt onzin. En als jij een boete krijgt van €55... geef die boete aan mij. Ik geef hem zo weer door aan Rogier.
10: Ja, hij is de baas. De baas betaald. Hebben jullie wel eens zoiets gedaan eigenlijk? Iets geks wat strafbaar is of niet?
8: Nee, ik nooit.
9: Nee, ik
8: heb dit soort dingen zoals jij het nu vandaag hebt gedaan, zou ik nooit durven.
9: Ik ben echt altijd het braafste jongetje van de klas geweest. Ja, dat geloof ik
8: niet. Nee, dat is niet helemaal waar. Jij hebt vroeger wel eens wat op school gedaan, volgens mij.
9: Nou, ik ben één keer uit de klas gezet.
8: Echt
9: waar? En dat was onder een heel stomme reden. Toen moest ik hem, of tenminste, ik wilde graag een mop vertellen. Eigenlijk een raadsel.
8: Hoe oud was je toen?
9: Ik denk een jaar of 16 of zo. Mijn ouders weten het trouwens niet. Maar
8: zou je het aandurven om dat raadsel nu nog een keertje met ons te delen? Of zou je dat vervelend vinden?
9: Waarom dragen nonnen nooit een BH?
8: What the fuck?
9: Waarom dragen nonnen nooit een BH?
8: Ik dacht dat we dit hele traject hadden gehad ook. Waarom dragen nonnen nooit een BH?
9: God ondersteunt alles.
8: Jongen.
9: Ja, zo slecht.
8: Oh my god. Ik snap die meester wel. Ja,
9: ik ook.

halen. En dan is die 100 euro voor jou. Ik zou het heel dapper vinden als je het aandurft om met mij mee te spelen op de radio. Vorige week is het wel een keer gelukt, maar niet vaak genoeg. Dus kom erop, ik daag je uit. En je kunt je kwalificeren door de volgende vraag goed te beantwoorden. Ik draai dus net R.E.M., Kate Pearson, Shiny Happy People. Kate Pearson die staat nog met een andere samenwerking in de top 4000. En daar staat ze mee op nummer 637 met het nummer Candy. Met welke zanger maakte zij dat nummer? En ik zei dus net dat zij de zangeres ook was van de B-52's... maar zij heeft dus ook met een andere zanger... heeft ze Candy gezongen en dat deed ze op 637. Nou ja, dat wist ze niet van tevoren natuurlijk... maar ze stond op 637.

0: spelen. En ook Randy uit Pijnakker. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Oh, Daphne. Ik dacht dat ik eerst Daphne aan de telefoon zou krijgen. Maar ik... Daphne, wat klinkt je laag. Daphne, jij hebt je opgegeven, toch?
2: Ja, dat klopt.
0: Oké, want je mag meedoen. Je wist het antwoord op de volgende vraag. Met welke zanger maakte Kate Pearson dat nummer Candy? En die staat op 637 in de top 4000. En dat is natuurlijk...
2: Iggy Pop.
0: Iggy Pop. Nou, hartstikke goed. En jij dacht van, ik kan het niet alleen. Ik vraag Randy ook.
2: Ja, wij luisteren altijd samen. Dus ik dacht, we moeten dit nu ook samen spelen.
0: Oké. Denk je niet dat als jullie te lang nadenken dat het dan van de tijd afgaat? Of dat je misschien een beetje ruzie krijgt? Of zeggen, nee, dat is niet die zanger of die zanger. Nee, jullie zijn eensgezind?
2: Ja, zeker.
0: Oké, hartstikke goed. En jullie zijn vrienden, lovers? Wat zijn jullie van elkaar?
2: Lovers.
0: Oh, lovers. Geen vrienden, maar wel lovers. Oké, Daphne en Randy uit Pijnakker. Nou, ik wens jullie heel veel succes. Het is de bedoeling dat je 40 seconden de tijd krijgt om 10 platen uit de top 4000 te herkennen. Bij elk fragment moet je zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. En als jullie het niet weten, pas dan, zetten we de tijd stil. Maar ja, ik hoef het eigenlijk niet uit te leggen, want als je elke dag luistert, dan weet je het wel, toch?
2: Ja.
0: Oké. Nou, als het nou lukt om binnen 40 seconden 10 platen of artiesten te herkennen, dan winnen jullie 100 euro aan thuisbezorgde goed.
2: Dat zou lekker zijn.
0: Ja, en Randy, wat ga je dan als eerste kopen?
1: Ja, ik denk toch lekker een Turkse pizza of zo.
0: Een Turkse pizza. En Daphne, is dat ook jouw favoriet?
2: Ik vind dat toch sushi wel lekkerder.
0: Ja, oké, goed. Nou, dan wens ik jullie heel veel plezier met het uitgeven van die 100 euro. Zullen we het spel eerst gewoon gaan spelen? Want ja, we kunnen het geld wel uitgeven, maar het kan pas worden uitgegeven als je het hebt, toch?
2: Zeker.
0: Oké, nou, ik wens jullie heel veel succes. Hier is fragment nummer 1.
2: Van die.
0: Ja, dat je luistert ook echt elke dag. Oké, hier is nummer 2.
1: Pas.
0: Nou, je hebt gepast voor Ilse de Lange. Of Ilse Delanger, zoals ze eigenlijk heet. En So Incredible. Niks aan de hand. Hier is het derde fragment. Ja, heel goed. In koor ook gewoon. Whitney Houston. And I Wanna Dance With Somebody. Hier is de volgende.
1: Pas.
0: Oh. Wes. Zeg je dat nog wat? En Alané?
1: Ja, ik kende hem wel, maar ja, ik dacht, het is ja. Deze.
0: Ja, nee, maar dat is heel slim. Opkrijgen. Als je het niet weet, pas dan, want waarschijnlijk herken je deze wel.
3: Een oceaan om in te vluchten.
0: Raccoon is hartstikke goed, ja. En hij zong het al, oceaan. Drie hebben jullie er nog, of drie hebben jullie er al. En 7 moet je er nog raden. Daphne, jij bent er ook nog helemaal bij, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja, oké, nee, helemaal goed. Oké, dat ik heel vaak Rini Pas hoor zeggen. Dan, oké, gaan wij door naar de volgende. Let op. Ja, Joan Jett en de Black Hearts. Hier is de volgende.
3: Het
1: zo
0: stil aan mij. Ja, van Dikke Hout. Heel goed. 5 om 5. 19 seconden heb je nog over. En hier is het volgende fragment.
1: Dua Lipa.
0: Ja, en Elton John. Ja, Dua Lipa en Elton John en Cold Heart. 6 hebben jullie er, 4 moet je er nog. 16 seconden heb je nog over. En hier is het volgende fragment. Oh! Nou, ik dacht Supertramp, dat weet je wel. Maar dat zat er even niet in. Ja, dat is voor jullie tijd. Oké. Supertramp, it's raining again. Nog steeds moet je er 4 raden. Inmiddels 13 seconden nog maar over. Hier is de volgende.
1: Wham.
0: Wham? Wham is niet goed, hoor.
4: They know it's Christmas time, zeiden ze.
0: Ja, nee. Ja, je zei Wham, toch?
5: Hij is ook Christmas time.
0: Ah, do they know it's Christmas time. Oh, sorry. Nee, weet je, zoveel stemmen door elkaar heen, dan... Oké, nee, maar dat is goed. Daarom is het fijn dat wij hier met z'n allen in de studio zitten. Stel dat de een het niet hoort. Robin hoort het vaak niet. Maar nu vandaag toevallig wel. Band-Aid en Do They Know It's Christmas Time. Heel goed. 3 moet je er nog raden. 10 seconden hebben... Nee, 11 seconden hebben jullie nog over. En hier is de volgende. Ik denk, je herkent hem wel. Aan het Will Smith. En Getting Jiggy With It. Oké, hier is de volgende. Let op. Ja, heel goed. Spendo Belling. Oh, wat spannend. Daphne. Ik ja. hoor je niet meer, Daphne. Waar ben je gebleven?
2: Ik.
0: Ja, je denkt ook, ja, laat het lekker aan Rennie over. Want die doet het wel goed natuurlijk. Oké, Spendabellen en Gold was goed. Nog twee. Hier is de volgende. Sex on the Beach. Heel goed, van Teaspoon. Nou, oké. Nog eentje. 3 seconden hebben jullie nog over. Dat moet te doen zijn, want de eerste had je al in 1 seconde. Dus dat is niet zo moeilijk. Oké, let op. Hier is het volgende en misschien wel laatste fragment. Oh, wat een vreselijk zenuwspel is dit toch ook. Daphne en Rennie, gefeliciteerd!
2: Dankjewel!
0: Nou, ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Zeg het maar.
1: Ja, doe eerst het goede nieuws, man.
0: Is het goede nieuws? Jullie hebben 100 euro aan thuisbezorgtegoed gewonnen.
1: Nee.
0: Dat is lekker, hè? En dan het slechte nieuws. De Gijsblokjes, die hebben jullie niet gewonnen, helaas.
1: Ah, dat is jammer.
0: Ja, nou, dat vind je helemaal niet jammer. Nee, kun je wel zeggen, maar dat vind je niet. Maar, nou, van harte gefeliciteerd. Die 100 euro, die mag je vanavond al meteen besteden. Want Robin, die maakt het zo meteen naar je over.
2: Cool, dankjewel.
0: Oké, nou, veel plezier met en de sushi en

0: fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig. Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren. Aldi.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
2: Mamma mia, dat is goedkoop. Dan gaan we
0: vieren, dan gaan we vieren. Aldi.
3: Social deal, restaurant deals, take one en actie bo.
4: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social deal. Deals die je niet mag missen.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
6: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
7: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
6: Voor pallets van 100 kilo?
7: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
4: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
10: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
11: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
12: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.

0: die het een tikkie anders doet.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Jouw leven na 7 staat op het punt van beginnen met Alice Cooper en ook de Eurythmics zo direct. Eerst het nieuws van 7 uur. Gelezen door Martijn Nijhuis.
4: Goedenavond, Wouter. De Duitse politie heeft de bestuurder opgepakt van de auto die in de stad Leipzig op mensen is ingereden. Er vielen 2 doden, zeker 20 gewonden, van wie de 2 slecht aan toe zijn. De auto zou met hoge snelheid door een winkelstraat zijn gereden. Vanwege de arrestatie van de bestuurder lijkt er sprake van opzet. Het is al aardig druk op de Dam in Amsterdam voor de nationale herdenking straks om 8 uur. Honderden mensen staan daar al klaar. Het monument op de Dam is intussen schoon. Dat was vannacht beklad door 3 pro-Palestijnen die nog worden gezocht door de politie. De bevrijdingsvluchten morgen vanaf vliegbasis Schilzerijen gaan mogelijk niet door na de ontruiming van vandaag. De basis werd afgezet na een filmpje van een indringer, maar dat bleken oude beelden te zijn. Omdat de voorbereidingen stil lagen, wordt nog bekeken of de helikopters morgen inderdaad langs de festivals kunnen vliegen. Nu chocolade duurder is geworden, grijpen we vaker naar ander snoep. Dat merkt het Duitse bedrijf Haribo. Dat heeft vorig jaar meer snoep verkocht dan ooit. Vooral aan jonge volwassenen, want die lusten graag fruitsnoepjes, zo blijkt. Ook het zure spul doet het goed. Het radioteam weer. Landinwaarts buien, er kan een klap onweer tussen zitten. Morgen in het zuidoosten bewolkt, regenachtig en fris. In de noordwesten het tegenovergestelde, maximaal 15 graden.
3: Martijn, dankjewel. Joep. Radio 10 Verkeer met 3 meldingen voor je. A2 Utrecht-'s-Hertogenbosch bij Everdingen, 16 minuten vertraging. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 6. En de laatste staat op de A27 Utrecht-Gorinchem bij Hagestein. Een auto met pech zorgt daarvoor 8 minuten vertraging.
5: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.

Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.

Goedenavond. Het is vandaag de dag dat het 148 jaar geleden is dat de fonograaf werd gedemonstreerd. Het apparaat voorzag in de eerste mogelijkheid om geluid op te nemen en weer af te spelen via een wasrol. Al was die wasrol na 5 keer afdraaien wel versleten, dus de eerste limited edition opname was eigenlijk geboren ook toen. En vandaag in het nieuws dat een 25-jarige vrouw in Zwitserland 4 jaar cel krijgt voor extreem hard rijden. Ze werd niet geflitst, maar ze filmde zelf hoe ze 230 kilometer over de weg reed. Per uur natuurlijk. En dan mocht je maar 120. En in Zwitserland valt dat onder de wegpiratenwet. En ze kreeg de zwaarste straf ooit voor een overtreding zonder slachtoffers. 4 jaar de cel in. Nou, laten we hopen voor haar dat die 4 jaar dan wel in een flits voorbij zijn. Hè? En het is vandaag de dag dat je blij bent dat je niet een bierbrouwer bent uit het Franse Bretagne. Hij kreeg namelijk een boze weduwe van de voormalig Beatle John Lennon achter zich aan. Nadat hij een speciaal biertje John Lemon op de markt bracht. Nou, misschien moet hij hem uitbrengen onder een andere naam binnenkort. Frans Brouwer of zo?

0: gedrag lijkt aantrekkelijk, maar leidt vaak tot chaos, stress of verlies van controle. Dat is een beetje waar deze track van Tears for Fears over gaat. En met de kennis van nu, nou, kunnen we ze niet anders dan gelijk geven, toch?
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ik laat je zo meteen 3 korte fragmentjes horen van één en dezelfde top 4000 artiest. Als jij weet te raden wie deze artiest is, scoor jij misschien vanavond wel dat fantastische Radio 10 prijspakket. Met erin de dopper, de mini parasol, die ook handig is als het weer eens gaat regenen, want dan kun je hem gebruiken als paraplu. En daarbovenop vandaag 2 tickets voor misschien wel de beste tribute band aller tijden, Treasure. De band won vorig jaar het populaire tv-programma The Tribute Battle of the Bands. Ja, speelt eigenlijk sindsdien elk poppodium en festival plat. Tickets kun je dus winnen als je meedoet, dus let even goed op. Want de fragmentjes komen razendsnel voorbij. Naar welke top 4000 artiest ben ik op zoek? Heb je wat herkend?
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Nou, in ieder geval 1 volgens mij. Het waren 3 herkenbare hits van één en dezelfde top 4000 artiest. Maar nu is het aan jou. Laat me weten in de gratis Radio 10-app welke artiest je hebt herkend. En maak kans op ons prijspakket. Nog 1 keertje horen. Dat waren ze al. 3 herkenbare hits van één en dezelfde top 4000 artiest. Ja, het is nu aan jou. Laat het weten. Je maakt kans op dat Radio 10 prijspakket. Wie weet heb ik je zo meteen aan de telefoon. En wordt het een mooie avond wat dat betreft.

hebt coverbands. En je hebt tribute bands. Radio 10 heeft deze week

0: Vensterbank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Woehoe, haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming, tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne begint natuurlijk bij...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
4: Milner.
7: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
11: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
12: Nu, later en altijd.
13: Ga je bijna met pensioen?
14: Ja.
13: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
14: Nee.
13: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Let's go!
18: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
19: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
18: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
20: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
21: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
22: Wouter Kooijman.
23: Hey, goedenavond. Zometeen de uitslag van hoor je hem, dan scoor je hem. Eerst maar even wat muziek nog.

0: En jij hebt lekker van de zon genoten vandaag, hè?
1: Ja.
0: Wat heb je uitgespookt?
1: Oh, gewandeld, boodschappen gedaan, gefietst, een stukje naar het dorp. Nou. Ja, alles altijd, altijd buiten. Heel goed.
0: Ik hoor het al, je hebt je niet verveeld.
1: Nee, ik verveel me nooit.
0: En dan zou meteen nog even 2 minuten stil zijn?
1: Ja, dat doe ik zeker.
0: Maar voordat het zover is, wil ik toch even van je weten. Wie hoorde je zojuist hier voorbij komen? Jolie. Carmen, hou me niet langer in spanning. Wie is dit?
1: Dolly Parton.
0: Dat heb jij helemaal goed.
1: Ja, dat gaat ook. Ja, vond ik prachtig. Ja. Dat was heel goed te horen. Oh, ja, ja, echt super.
0: Had je het meteen door?
1: Ja, kijk. Met Jolien, dat kan je niet verkeerd. Nee. Hartstikke goed.
0: Hetzelfde gevoel had ik hoor, inderdaad. Maar gefeliciteerd, je vindt die fantastische Radio 10 dopper. En, je bent een mooi weergenieter, de Radio 10 mini parasol.
1: Oh, fijn. Ja, dat is fijn. Hartstikke leuk. Ja, ga ik een beetje reclame maken voor jullie op het strand.
0: Ja, of op het ras natuurlijk.
1: Ja, kan ook.
0: En als het regent, dan kan hij mee het bos in, want dan kun je hem gebruiken als paraplu.
1: Goed zo.
0: Lekker.
1: Super.
0: En, en daarbovenop heb ik ook nog 2 tickets voor je voor Treasure.
1: Wauw, dat is fijn.
0: Dat is super gaaf, hè?
1: Ja, dat is super gaaf.
0: Nou, dat komt allemaal naar je toe.
1: Daar ben ik heel blij mee. Goed zo.
0: Oké, fijne avond, Carmen, nog. En Jolien dan maar even voor je opzetten.
1: Ja, super. Dank je wel. Jolien.

Careless Whisper, George Michael op Radio 10. Het is maandagavond, 4 mei. Vandaag herdenken we, zoals elk jaar, de slachtoffers van oorlog en geweld. Iets wat in deze snel veranderende tijden misschien wel belangrijker is dan ooit. Overal in Nederland is er een moment van stilte, dus zometeen, ook hier op Radio 10, is het 2 minuten stil. Eerst Adele, Make You Feel My Love.

Het is maandag 4 mei, bijna 8 uur. Uit respect voor alle slachtoffers van oorlogsgeweld is het nu 2 minuten stil op Radio 10.

Het is zojuist 2 minuten stil geweest om de doden van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Op de Dam in Amsterdam legde de koningin een krans. Vooraf haalde de politie 12 demonstranten weg. In sommige gemeenten werd vanwege regen en onweer de herdenking binnengehouden. De Nederlandse vrouw die ziek was geworden aan boord van een cruiseschip is inderdaad overleden aan het Hantavirus. Dat meldt het AD op basis van het Zuid-Afrikaanse ministerie van Gezondheid. Het werd al vermoed nadat eerder haar man tijdens de cruise overleed. De 69-jarige vrouw stierf in een ziekenhuis in Johannesburg. Amerikaanse helikopters hebben 6 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Volgens Amerika probeerde Iran schepen te hinderen. Er zijn ook Iraanse raketten en drones neergehaald. Volgens een Amerikaanse admiraal is het allemaal uit zelfverdediging en is er dus geen sprake van een einde aan het staakt het vuren. En de Rotterdamse politie heeft in Hoogvliet een man neergeschoten. Die zou iemand met een pistool hebben bedreigd. Op foto's is te zien dat het wapen op straat ligt. Wat er nou precies is gebeurd is nog onduidelijk. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe die eraan toe is. Dan het radioteam weer door Weer Online. Landinwaarts enkele buien, daar kan een klap onweer tussen zitten. Morgen in het zuidoosten bewolkt, regenachtig en fris. Op andere plekken zon, maar ook niet erg warm. Maximaal 15 graden.

Jackson op Radio 10, Heal the World. En ook hoorde je Antebellum, Need You Now. Daarvoor was het weer 2 minuten stil op Radio 10, in verband met dodenherdenking. Goedenavond, dit is Leven na 7, waarin ik zo direct aan jou een bizar verhaal voorhoud. Het is aan jou ook om te achterhalen, stond dit verhaal echt in de krant of komt dit verhaal rechtstreeks uit Fabeltjesland? Schat je dat goed in? Dan sluit je de dag af met je nieuwe, unieke Radio 10 sokken. Die kun je nergens kopen en alleen winnen hier op Radio 10. Waar je nu

0: Radio 10, Lynn Marlin en Sitting Down Here.
1: Uit de krant of het fabeltjesland.
0: Nou, leuk, het is weer tijd voor om even te checken of je echt een fake nieuws uit elkaar kunt houden. Je krijgt elke dag natuurlijk allemaal berichten op je afgevuurd, hè, en weetjes. Maar wat denk jij? Komt het bericht wat ik je nu ga vertellen uit de krant? Of is het er eentje rechtstreeks uit fabeltjesland? Een tweeling uit het Verenigd Koninkrijk ontdekte na 49 jaar iets ongelofelijks. Het feit dat ze niet dezelfde vader hebben. Dat kwam naar boven toen een van de tweeling een DNA-test deed. Die uitslag die liet zien dat zij en haar tweelingzus Michelle eigenlijk halfzussen zijn. De oorzaak is een extreem zeldzaam verschijnsel. Twee eiercellen zijn in één cyclus bevrucht door verschillende mannen. En wereldwijd is dit slechts eerder 20 keer voorgekomen. Michelle noemt het nog steeds super raar en super zeldzaam, terwijl de andere zus, Lavinia, zegt dat ze het ergens misschien onbewust wel wist. Een tweeling met verschillende leveranciers, om het maar even kort samen te vatten. Nu is het aan jou, stond dit bericht in de krant. Of komt het rechtstreeks uit fabeltjesland en vertel ik hier de grootste onzin aller tijden? Nou, als je het denkt te weten, app me dan het juiste antwoord door via de gratis app van Radio 10. Voor degene die zo meteen in de uitzending komt met het juiste antwoord, heb ik een paar heerlijke verse Radio 10 sokken klaar liggen. En die geven je voeten toch een beetje het gevoel van zo'n all-inclusive wellnessvakantie. Dus ja, die wil je aan je voeten hebben. Dit is Madonna.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
3: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
4: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
3: Aldi.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
6: Mamma mia, dat is goedkoop.
4: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
3: Aldi.
7: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
12: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
13: Wow.
12: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
14: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Coffee lovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
17: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
18: Mooi van Ethos.
19: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
20: Goedenavond. Dat verhaal van die tweelingzussen, is dat uit de krant of uit Fabeltjesland? De uitslag krijgt...

0: is Don de Ratcher, je hoorde Kiss Me.
1: Uit de krant of het fabeltjesland.
0: Tweelingzussen die eigenlijk halfzussen zijn omdat ze beide van een andere leverancier komen. Om erachter te komen of dit verhaal feit is of dat het rechtstreeks uit de Fabeltjeskrant komt, heb ik Mirjam aan de telefoon.
2: Dag, hallo.
0: Goedenavond, wat ben je aan het doen vanavond?
2: Ik kom naar thuis met het hondje van trainen.
0: Wat heeft het hondje geleerd vandaag?
2: Een tweede lijnstaart.
0: Geen idee. Wat is dat?
2: Ik doe hoepels met hem. Dat is eigenlijk een beetje het simpele broertje van de agility. Mm-hmm. Baasje kan niet hardlopen, dus dan moet het hondje er maar doen.
0: Oh, ja.
2: En ja, dan moet je soms op een tweede lijn starten en dan dus neemt de afstand wat verder. En dat heeft hij vandaag geleerd.
0: Ja, oké. En ging het goed?
2: Ja, ging supergoed.
0: Waren er veel hondjes?
2: Drie. Een klein groepje. Dus dat is lekker. Is je veel aan de beurt. Dus dat scheelt.
0: Ik was even benieuwd of die wel 2 minuten stil konden zijn dan.
2: Dat waren ze inderdaad,
0: oh,
2: ja.
0: Kijk, respectvol.
2: Ja.
0: Mirjam, er moet nog 1 vraag mij van het hart. Wat is je sterrenbeeld?
2: Vis.
0: Oh, vis. Geen tweeling toevallig?
2: Nee.
0: En je bent ook geen tweeling?
2: Nee, ben ik ook niet.
0: Jij was nogal stellig namelijk in je overtuiging. Wat denk jij, dat verhaal van die zussen met die andere leverancier? Komt dat uit de Fabeltjeskrant of is het echt waar?
2: Dat komt echt uit de krant.
0: Hoe weet je dat?
2: Ja, ik heb het ergens meegekregen, ik heb het ergens gezien.
0: Nou, dat heb jij wel goed hoor.
2: Ja, top.
0: Helemaal gefeliciteerd. Ja, dat is toch ook wat, hè? Dan heb je altijd lief en leed samen gedeeld. En dan moet je toch opeens een aparte stamboom gaan maken.
2: Ja, je zult het maar meemaken.
0: Dat is niet leuk, hè?
2: Nee, dat lijkt me inderdaad ook niet. Ik ben blij dat ik het niet mee hoef te maken.
0: Nee, heel apart lijkt me dat. Ik mag je wel feliciteren, precies. Want het levert jou die geweldige Radio 10 sokken op.
2: Top, dankjewel.
0: Ze komen allebei uit dezelfde fabriek. Ik heb het even gecontroleerd, dus dat komt helemaal goed.
2: Heel mooi.
0: En wees een beetje lief voor ze, hè? Want sokken zijn wel net tweelingen.
2: Ja, ik ga heel lief voor ze zijn.
0: Ja, ze zijn altijd in paren, maar de een ontwikkelt vaak spontane solo-carrière. Dus daar moet je op zoeken, hè?
2: Ik ga zorgen dat ze bij elkaar blijven. Dat ze niet naar elkaar op zoek hoeven.
0: Nee, nou helemaal goed, Mirjam. Ik vertrouw erop dat het goed komt. Fijne avond nog.
2: Dankjewel.

0: grootste hits aller tijden, Radio 10. En Chic, je hoorde Good Times. Blik op de klok, het is bijna 9 uur... en dan hoor je Jules van Hest met de Top 4000 Classics. Dus,
1: de Top 4000 Tombola.
0: Laten we er maar weer een slinger aangeven. We laten hem even ronddraaien om de Top 4000 Classics aan te slingeren... die je zo krijgt vanaf 9 uur. Ja, in deze bingo-molen zitten alle 4000 nummertjes van de Top 4000... en er rolt er eentje naar beneden, dat is...
2: 2907.
0: Een notering op naam van Bill Withers uit 1972. Hij kocht in die tijd een mooie kleine piano en zat op een fijne avond daar lekker achter met zijn vingers over die toetsen te glijden. En opeens begon hij wat te neurien. Beetje zo inderdaad. Ja. En daarnaast kwam de tekst Lean on Me in hem op. Nou, het nummer was geboren. Dit is het eindresultaat wat je nu hoort op Radio 10. Bill Withers dus. Dit is Lean on Me.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe!

0: trouw.nl.
1: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
9: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
10: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met 1 inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan

0: je zo vaak op de kidspas als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
1: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
2: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
3: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
4: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
5: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Solair zonbescherming tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint.

0: De Spaanse politie heeft op de Canarische eilanden een megadrugsvangst gedaan. Het gaat om meer dan 30.000 kilo pure coke met een waarde van €1 miljard, meldt de Telegraaf. Het spul lag aan boord van een vrachtschip uit Sierra Leone. Interpol denkt dat Nederlands meest gezochte crimineel Bolle Jos erbij betrokken is. De 2 minuten stilte op de Dam in Amsterdam zijn zonder grote problemen verlopen. Kort voor de herdenking haalde de politie 12 mensen weg die met borden mogelijk onrust wilden veroorzaken. De koning en koningin legden een krans bij het monument dat vannacht met rode verf was beklad en moest worden schoongemaakt. De helikopters van Defensie vliegen morgen op Bevrijdingsdag gewoon langs alle festivals. Dat was nog even de vraag omdat de vliegbasis in Brabant urenlang was ontruimd. Bij Gilserijen zou een verdachte situatie zijn, maar dat bleek loos alarm. Ondanks de korte voorbereiding gaat het allemaal dus gewoon lukken. De man die met zijn auto in Leipzig inreed op winkelend publiek is een 33-jarige Duitser. Dat maakte de politie bekend. Het is nog onduidelijk waarom de man het deed. Er vielen 2 doden en meer dan 20 gewonden. In Duitsland reden vaker auto's in op mensen, zoals op kerstmarkten in Berlijn en Magdeburg. Dan het radioteam weer door Weer Online. In het binnenland enkele buien, vannacht alleen in het zuidoosten. Morgen dan is er een tweedeling. In het zuidoosten is het slecht met 10 graden. In het noordwesten is het droog en geregeld zon. Daar 15 graden.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.

daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.

Denk je aan Friesland, dan denk je aan de Elfstedentocht. Suikerbrood, vireljeppen. Met zo'n stok over een sloot proberen te springen, weet je wel. En meestal haait dan net niet en donder je in de sloot. En ook

2000 bij Radio 10 met Wer Bisto, die hoorde je net. En er staan stiekem toch best aardig wat Fries in die top 4000. Wat dacht je van Maywood, Joost Klein, De Kast en Lisbeth List? Hey, goedenavond, je bent bij de late avond van Radio 10. Jules hier met de top 4000 Classics. En je weet, hoe dichter bij de nacht, hoe meer hits uit de top 4000 er voorbij komen voor je. Zometeen een heerlijke love song voor je van Climie Fisher. En nu is het tijd om de gevoelige snaar te raken. Nou ja, niet gevoelig, maar wel snaren op de gitaar met Meat Loaf.

be, boy? Yes or no? What's it gonna be, boy? Yes?

Rob Fisher, samen wordt dat Climie Fisher, waarvan de helft nog maar in leven is. Want Rob Fisher die overleed 27 jaar geleden, veel te jong. En Simon Climie die leeft nog gewoon, maar treedt zelf niet meer op. Werkt vooral achter de schermen. Hij is tegenwoordig bijvoorbeeld artistiek producer voor Eric Clapton's Guitar Festival in Texas, Amerika. Met gitaarhelden dus als Eric Clapton zelf, John Mayer en heel veel andere gitaarhelden. En je hoorde Love Changes Everything in de Top 4000 Classics bij Radio 10 Climie Fisher. En je weet gewoon dat je nooit misgrijpt bij deze Top 4000 Classics, want de muziek is altijd raak. Het zijn niet voor niks de liedjes uit de grootste hitlijst aller tijden. Zometeen met de zanger voor je die de tondeuzen over zijn hoofd heeft laten glijden. Hij heeft namelijk sinds deze week weer een kort koppie. Ed Sheeran hoor je zometeen en nu Sophie B. Hawkins.

0: Maak stack zilver.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
2: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
4: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
5: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar essent.nl.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
8: Oh yeah.
7: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
9: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in, maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
10: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
11: Voor het maaien van je gras.
10: Voor het reinigen van je terras.
11: Voor het snoeien van je haag.
10: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
12: Stihl. Sterk werk.
13: Amster!
14: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
13: Yes!
14: Met deze week in de bonus, alle melkunie protein, tweede gratis.
13: Play.
14: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
13: Lekker hoor!
14: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
13: Zoé!
14: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
13: Yes!
14: De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Amster!
10: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
12: Stihl. Sterk werk.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
16: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
17: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
18: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
19: En welke internationale artiest was eergisteren te vinden in de sneeuw in Oostenrijk? Hoor je zo meteen. Nu,

0: Ja, wat een mooie combi-deal.
1: Top 4000.
0: Classics. Want afgelopen zaterdag kon je in Oostenrijk in wintersportgebied Ischgl een concert van Christina Aguilera zien. En met dat concertkaartje had je dan ook meteen een skipas. Dus dan kon je de piste op en af. Mooie combi-deal. En dat deed ze dus in een alpenweide in Oostenrijk op 2300 meter hoogte om het wintersportseizoen af te sluiten. En van zingen krijg je honger, dus ze heeft waarschijnlijk na dat optreden lekker een Oostenrijkse schnitzel naar binnen gewerkt. Zo groot als een deurmat, want ze hebben daar flinke jongens in Oostenrijk qua schnitzels. You're the Beautiful in de Top 4000 Classics bij Radio 10. En zij is trouwens niet de enige superster die daar heeft opgetreden in Oostenrijk. In de sneeuw, tijdens de wintersport, want ook Elton John, Rihanna, Black Eyed Peas en Tina Turner gingen haar al voor. En Tina nu bij Radio 10. In de Top 4000 Classics, dit is The

0: Basics.
1: Het mooiste aan mijn werk is dat het nooit als werken voelt. Al dus Xander de Buissonnier, zanger van Volumia. Je hoorde Blijf bij mij bij Radio 10 in de Top 4000 Classics. En dat is ook wel logisch eigenlijk, hè? Want hij komt op de leukste plekken, Xander. En overal waar hij komt, hebben mensen wel zin in een feestje. Bedrijfsfeesten, festivals, tuinfeesten, bruiloften. En tegenwoordig kun je Xander ook boeken als trouwambtenaar. Dat is zijn nieuwe bijbaan. Dus om je huwelijk te laten voltrekken en de hele trouwceremonie aan elkaar te laten praten, bel je Xander. Zeg maar ja, ik wil. Ik wil meer hits uit de Top 4000. Wordt geregeld voor je zometeen Caleb Scott en nu Gino Fanelli. People.

0: mei Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle. Je zou

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar

0: 18 plus.
1: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
4: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.

0: lijken mee op Rusland, dat ook een staakt het vuren heeft aangekondigd om het einde van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Dat doen Russen vrijdag en zaterdag. Oekraïne heeft geen einddatum genoemd. Op Schiphol heeft de douane 6 boomgifkikkers gevonden. Die waren gedumpt in een wc-hokje bij de vertrekhal. Ze zaten in een plastic bakje. Vermoedelijk heeft iemand de kikkers in Nederland gekocht en vlak voor de security check gedumpt. Boomgifkikkers leven normaal in de jungle van Centraal- en Zuid-Amerika. In Den Haag hebben duizenden kinderen vanavond de nationale kinderherdenking bij Madurodam bijgewoond. Kinderen voor Kinderen zong een speciaal lied en na 2 minuten stilte werden er kransen gelegd bij een monument. Het is een speciale herdenking om kinderen te laten stilstaan bij oorlog en vrijheid. En een koppel is in een Zwitserse trein opgepakt omdat het 2 spoorwegmedewerkers had aangevallen. Het stel werd in de eerste klas betrapt terwijl ze seks hadden op weg naar Basel. Toen beveiligers hen de trein uitzetten, sloeg de man ze in het gezicht. Dan het radioteam weer door Weer Online. In het binnenland enkele buien, vannacht alleen in het zuidoosten. Morgen is er een tweedeling. In het zuidoosten is het slecht met 10 graden. In het noordwesten is het beter, daar maximaal 15.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Dag liefie, mama houdt van jou.
4: Eerste schooldag?
3: Ja, zo lastig.
4: Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje?
3: Ja, lekker.
5: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt.
7: Bij Easy Pari Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pari Excel. Shop in de winkel of op easyparixl.nl.
8: Laat het hier zijn.

maandagavond laat, Radio 10. En ben je nog een beetje wakker momenteel? Of begin je in te kakken? Nee, toch? Of misschien begint jouw dag nu wel omdat je zo je nachtdienst induikt. Of je moet nog wat kilometers maken in de auto en rij je nu op de snelweg. De top 4000 classics bij Radio 10, zodat je precies de liedjes hoort die zorgen voor wat extra sfeer op je maandagavond. Net bijvoorbeeld Spice Girls, Who Do You Think You Are? En hoe gaat het eigenlijk met de Spice Girls? Er zou namelijk een Netflix-documentaire komen van de Spice Girls. Die gaat niet door. Er zou ook misschien een comeback-tour komen dit jaar om te vieren dat ze 30 jaar bestaan. Maar die tour die gaat ook niet door. Tenminste nog niet, want het jaar is nog niet voorbij. En Spice Girl Mel C die zei in een interview: ik blijf heel optimistisch en ik blijf duimen dat jullie de Spice Girls ergens in de toekomst nog samen zullen zien. Dus er is hoop. Ja. Ja, ik denk als zij weer gaan toeren, die Spice Girls, dat ze echt met gemak 10 keer de Johan Cruijff Arena kunnen uitverkopen. Net als Harry Styles. Wat denk jij? Nou, zometeen in de Top 4000 Classics een zanger met een heel bijzondere kelder. En eerst voor je Exile, Kiss You All Over.

0: dit is hem dan. Die man met die heel bijzondere kelder. Ja.
1: De Top 4000 Classics.
0: Michael Bublé. Want wat kom je tegen als je de kelder inloopt bij Michael Bublé thuis? Muizen? Nee. Rekken vol met wijn? Nee. Michael heeft in zijn kelder zijn eigen ijshockeybaan. Lekker luxe en decadent. Omdat hij namelijk een grote liefhebber is van de ijshockeysport, zou hij dan ook Michael zo'n zamboni hebben. Zo'n karretje om het ijs mee te dweilen en glad te strijken. Dat moet toch heerlijk zijn om dan op je eigen ijsbaan, helemaal in je eentje, rond te kunnen scheuren over het ijs op je ijsdwelmachine. Ik zie het zo voor me dat Michael dat wel eens doet. Nou ja, scheuren op een zamboni, dat gaat niet zo goed, want die dingen die gaan maar maximaal 15 km per uur. Dus het is meer schuifelen over het ijs in een slakkentempo. En ijsmeester Michael Bublé in de Top 4000 Classics bij Radio 10. Je Haven't Met You Yet. Met ABBA zometeen. En nu, ik hoop dat je het leuk vond. Stiekem gedanst. Toontje lager.

0: Lars Live. Alle info op radio10.nl.
1: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
2: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne begint natuurlijk bij
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon, maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
5: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
6: Dat is wit goud voor weinig.
7: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
5: Aldi.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
6: Mamma mia, dat is goedkoop.
7: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
5: Aldi.
9: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
10: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
11: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren... je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: Dit Moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil... ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
17: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
18: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
19: Nee.
18: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
19: Lekker bezig.
18: Milner.
17: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
20: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
21: Amster!
22: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
21: Yes!
22: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
21: Play.
22: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
21: Lekker hoor!
22: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
21: Zoé!
22: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
21: Yes!
22: De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Amster!
23: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
24: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom.

0: dat je erbij bent. Dit is Radio 10 en samen met Lisa Stansfield ging je even naar de 90s All Around the World.
1: Top 4000 Classics.
0: En een mooi verhaal van Lisa Stansfield, trouwens, wat zij pas vertelde in een interview. Ze heeft namelijk ooit Aretha Franklin mogen ontmoeten. En Lisa was zo starstruck en onder de indruk van die ontmoeting dat ze helemaal dichtklapte. En ze kon alleen maar de woorden hello uitbrengen. En meer niet. En een handje geven. En na die ontmoeting begon Lisa Stansfield spontaan te huilen door alle emotie en spanning van dat bijzondere moment. Heb jij dat nou ook wel eens? Dat mensen beginnen te huilen van blijdschap als ze jou ontmoet hebben? Niet, hè? Nee, ik dus ook niet. Zou wel een keertje leuk zijn eigenlijk. De Top 4000 Classics bij Radio 10. En zometeen voor je Simple Minds. Ook de zangeres met haar eigen musical. En eerst Earth, Wind & Fire en In The Stone.

blijft toch een pareltje deze, hè? Van Simple Minds, Belfast Child bij Radio 10 in de Top 4000 Classics. Ben je een beetje een musicalganger? Ga je wel eens naar een musical? Want je had namelijk in Londen, Chicago, New York en Berlijn de Cher Show. Een musical over het leven en de muziek van Cher. En ja, misschien komt die musical wel een keertje overwaaien naar Nederland. Er zijn vast een hoop fans die dat wel willen meemaken. En tot die tijd zul je het moeten doen met haar muziek. Nu bij Radio 10 in de Top 4000 Classics. Dit is Believe.

0: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk.

0: Christus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe!

0: McPhee is vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
2: Mama, ik ben super blij met jou.
3: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
4: Radio 10. Het ANP nieuws van 11 uur.
5: Op de Dam in Amsterdam is iemand aangehouden omdat hij schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte van de dodenherdenking. Voor 8 uur werden ook al 12 mensen opgepakt voor het verstoren van de openbare orde en omdat ze weigerden in het aangewezen demonstratievak te gaan staan. Op verschillende plekken in Noord-Holland zijn vanavond mensen neergestoken. In Zaandam, Den Helder en Heemskerk was het raak. De politie zegt dat ze het er erg druk mee hebben en nog niet veel informatie hebben. Ze weten daarom ook nog niet of de steekpartijen iets met elkaar te maken hebben. Het gaat nog steeds erg slecht met Rudy Giuliani, de oud-burgemeester van New York. Hij zou last hebben van zijn longen en een tijdje aan de beademing hebben gelegen. President Trump noemt hem een echte strijder en de beste burgemeester die New York ooit heeft gehad. En Britney Spears hoeft niet de gevangenis in voor rijden onder invloed. Ze heeft geschikt en dus gaat de rechtszaak niet door. Ze werd 2 maanden geleden opgepakt en krijgt nu een boete. Ook moet ze verplicht een cursus volgen. En als ze het toch eens doet, is het niet Oops, I did it again, want ze heeft de proeftijd. Het Radio 10 weer door Weer Online. Op de meeste plekken droog, in Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en maar een graad of 10.
6: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
7: Greets. Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron. Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
8: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Ook voordelig bij Trekpleister, alles van termen 1 plus 1 gratis.
10: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.

0: John Mayer bij Radio 10.
1: Top 4000.
0: Classics. En John Mayer is nu eigenaar van een studiocomplex in Hollywood, Amerika, wat jarenlang de studio was waar de Muppets waren ondergebracht. Dus Kermit, Miss Piggy en de rest van het hele circus. Ook dezelfde studio waar nog langer geleden filmcomiek Charlie Chaplin zijn zwart-wit films maakte. Guns N' Roses die namen in dat studiocomplex in Hollywood 2 albums ooit op. En het is ook de studio waar videoclips werden gefilmd zoals Ghostbusters van Ray Parker Jr. en Every Breath You Take van The Police. Nou, die studio is nu dus van John Mayer. En het moet een creatief centrum worden waar kunstenaars samen kunnen komen. Nou, mooi project dus van de ambitieuze John Mayer. You're the waiting on the world to change in de top 4000 classics bij Radio 10. Maandagavond laat, goed dat je nog wakker bent. En ja, wakker blijf je ook. Helemaal als je weet wat er nog zo aankomt. Aha, Viacom Dios. En dit is het nog steeds indrukwekkende epische music van John Miles.

Het zijn de liedjes uit de grootste hitlijst aller tijden, de top 4000 van Radio 10. En je hoorde Faya Condios, Heading for a Fall. Hey, ben jij een beetje een boekenworm? Lees je vaak boeken? Heb je er eentje op je nachtkastje liggen momenteel? Ik heb namelijk een boekentip voor je. Ongeveer een maand geleden kwam namelijk het boek Faces uit. De biografie van de 90s R&B-zangeres Brandy over haar leven en carrière in de muziekbusiness. En dat boek werd meteen een bestseller. Kwam op 1 terecht in de lijst van de best verkochte Amerikaanse boeken. En wat wel mooi is, op diezelfde dag dat haar boek uitkwam van Brandy, kreeg zij ook nog eens een eigen ster op de Hollywood Walk of Fame. Dat is die stoep, weet je wel, in Hollywood. Met de namen van beroemde artiesten. Dus je kunt je voorstellen, het is nu al een fantastisch jaar voor Brandy. En je hoort haar zometeen in de top 4000 classics van Radio 10 samen met Monica. Dat worden dus Brandy en Monica. En eerst afgelopen jaar op nummer 15 in de top 4000. Het is AHA bij Radio 10 en Take On Me.

0: Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
3: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
1: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
4: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
5: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
6: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
7: Greets. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
8: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
9: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 platblazers overreden door een heftruck?
10: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op mijnkvk.nl.

0: Tech Silver. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Je hebt deals. En je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij Tui.
3: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
4: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
5: De grootste hitlijst aller tijden.
6: Jules van Hest. Wat is de nieuwe stap in de carrière van Adele? Hoor je ze meteen eerst Phil Collins, Against All Odds.

0: Even je gevoelige snaar kietelen met het mooie All I Ask van Adele bij Radio 10.
1: Top 4000 Classics.
0: En je vraagt je misschien af, wat doet Adele tegenwoordig eigenlijk? Want ze treedt niet meer op, doet ook geen tours meer. Haar laatste concert was in november, 2 jaar geleden. Nou, Adele heeft nu dus de focus gelegd op acteren. Ja, ze gaat een rol spelen in de dramafilm Cry to Heaven. En het gaat over, ja, niet lachen. Sorry. Een Italiaanse gecastreerde sopraanzanger. En die moet overleven in een wereld vol macht, muziek en intriges. En dat wordt dus het acteerdebuut van Adele in die film. En volgens mij is zij daar stiekem ook heel goed in het acteren. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat zij over een paar jaar een aantal films op haar naam heeft staan en zelfs een Oscar heeft gewonnen. Radio 10, en nu voor je Bruce Springsteen.

ben je aan je dinsdagochtend, 5 mei, bevrijdingsdag. Geniet ervan. Misschien ben je lekker vrij van je werk of van je school of studie. En ga je naar een van de bevrijdingsfestivals in 14 verschillende steden in Nederland met meer dan 200 artiesten op het podium. En als je nog wakker blijft, zometeen lekker nachtbraken. Maak er een mooie nacht van. Zometeen nog met Lionel Richie en nu Texas bij Radio 10 en

0: dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
1: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 7 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
3: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Het ANP-nieuws van 12 uur.
5: Er is een schietpartij geweest in Washington, vlakbij het Witte Huis. De politie zal iemand hebben neergeschoten, waarom is niet duidelijk. Een deel van het Witte Huis werd uit voorzorg ontruimd. De politie in Washington staat op scherp na de mislukte aanslag op het Correspondents' Dinner een week geleden. In Wageningen wordt rond deze tijd het bevrijdingsvuur aangestoken. Dat wordt gedaan door 2 veteranen van 103 en 105 jaar oud. Vannacht brengen duizenden estafettelopers het vuur naar meer dan 100 gemeenten en naar de 14 bevrijdingsfestivals. De Amsterdamse burgemeester Halsema is tevreden over het verloop van de dodenherdenking vanavond op de Dam. Ze noemt hem waardig en mooi en ze dankt de politie, alle schoonmakers en vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt. Het was met 15.000 mensen iets minder druk dan vorig jaar. Rond de herdenking werden 13 mensen opgepakt. En Dolly Parton heeft haar concertreeks in Las Vegas geannuleerd vanwege gezondheidsproblemen. Ze verplaatste de concerten al van vorig jaar december naar september van dit jaar vanwege haar gezondheid. Maar ook dat komt nog te vroeg. Wat ze heeft en of er nieuwe concerten komen, dat zegt ze niet. Het Radio 10 weer door Weer Online. Op de meeste plekken is het droog. In Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en slechts 10 graden.

0: van 1 uur.
1: 9 van de 12 demonstranten die bij de herdenking op de Dam werden opgepakt, zijn weer vrij. 3 anderen werden rond middernacht nog verhoord, maar die komen waarschijnlijk ook deze nacht weer op vrije voeten. Er werd ook iemand opgepakt die schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte. Het is niet bekend of die nog vastzit. Er zijn nu 7 bevestigde gevallen van het Hantavirus onder passagiers op het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Naast de 3 doden en een Brit die op de IC ligt, zijn er ook nog 3 mensen aan boord met milde symptomen, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het rebellenleger ADF in de Democratische Republiek Congo pleegt oorlogsmisdrijven en schendt massaal mensenrechten, dat zegt Amnesty International. Er worden burgers vermoord, ontvoerd en gemarteld. Het Congolese leger voert al jaren oorlog tegen de ADF, die banden heeft met IS. En bij een steekpartij in Den Helder zijn 2 mensen gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 mensen aangehouden, onder wie 1 van de gewonde mensen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Zaandam en Den Haag werden eerder op de avond ook mensen neergestoken. Het Radio 10 weer door Weer Online. Op de meeste plekken is het droog. In Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en maar een graad of 10.

Bij dodenherdenkingen door het hele land hebben burgemeesters gewaarschuwd voor oprukkend antisemitisme. Het is weer aan de orde van de dag, zei de burgemeester van Voorschoten. En ook de burgemeesters van Voorst, Oldenzaal, Uithoorn en Heumen zijn bezorgd. Twee ongelukken in korte tijd tussen een auto en een tram, meldt Omroep West. In Den Haag ging het mis in Kijkduin en even later was het ook raak in Delft. Het is niet bekend of er iemand bij de botsingen gewond is geraakt. Er is in ieder geval veel blikschade. Bij een explosie in een kolenmijn in Colombia zijn 14 mijnwerkers vastkomen te zitten. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. Twee mijnwerkers konden nog ontsnappen. Volgens de Colombiaanse autoriteiten is de explosie waarschijnlijk ontstaan door een opbouw van gassen in de mijn. En in New York is het Met Gala bezig. Daar komen veel grote sterren op af die een extravagante mode-outfit willen laten zien op de rode loper. Onder andere Beyoncé, Nicole Kidman en Venus Williams zijn van de partij. Er is ook gedoe. Niet iedereen is blij dat Amazon-baas Jeff Bezos de sponsor is van het feest. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Op de meeste plekken is het droog. In Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en maar een graad of 10.